0: China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lossen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt. Maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er nu in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van De Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 mensen omgekomen. Het gaat om medewerkers. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de Straat van Hormuz loodsen. Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Die operatie wordt nu mede op verzoek van Pakistan gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruise ship Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden vanaf daar van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruise ship en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken. Maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. En in Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast, omdat daar een bezoeker onwel was geworden. Waardoor dat gebeurde is niet bekendgemaakt. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenacht en goedemorgen. Mocht je denken, wat is dit nou voor goede muziek? Waar luister ik naar? Het is NPO Radio 2. Het is 6 mei 2026. Kan zijn dat je het even kwijt bent, omdat je gisteren bent vrij geweest. De kans is aanwezig. Het is maar 1 keer per 5 jaar een verplichte bevrijdingsdag. Maar goed, toch even leuk om te vermelden is dat ondanks dat we een soort van half ambtenaar zijn, hier bij 2, dat ik toch ook het hele DJ-team gisteren gewoon lekker aan het werk zag. Hier bij Radio 2 krijg je waar voor je geld. DJ's die hiervoor zijn en natuurlijk fijne muziek. Dus straks heb je ook nog een bepalende hand in welke plaat we gaan draaien. Iets waarmee je dan zo lekker je bed mee instapt. Of iets dat zegt van, nou, kom op maar met die nacht. Nog heel even en je kunt je stem uitbrengen voor de dag nachtplaat. Sowieso hoor je goede muziek van CCR, Billy Ocean en Alanis Morissette. Maar we starten even lekker spacend op de beat van OMD uit 1986. Welkom bij Dagnacht.

0: Eat every day. Snoop Dogg en Dr. Dre in the next episode op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: Zoals beloofd, je mag kiezen tussen twee platen. Aan de ene kant hebben we de dagplaat en aan de andere kant de nachtplaat. Dus de een is bedoeld voor als je denkt, nou, ik wil nog even door vandaag. En de ander is bedoeld voor als je zo even je bed ingaat en denkt, nou, ik wil wat ontspannen. De keuzes van vandaag zijn heel leuk. Zoals eigenlijk elke dag, maar ik vind deze twee ook wel heel erg bijzonder. Luister mee naar de dagplaat.

0: fantastische dagplaat om uit te kiezen. Je hoort hem niet al te vaak. Hij staat natuurlijk ergens hoog in de top 2000. En nu kan je hem dus wederom horen als je gaat voor de dagplaat. En aan de andere kant hebben we deze. De nachtplaat is ook niet mis.
1: Nachtplaat.

Ik denk dat Mineke erin zit. En ik vraag me dan af wat zij gaat kiezen. Maar Mineke is een vaste luisteraar, al wat ouder. En dan denk ik natuurlijk dat zij voor John Lennon en Jealous Guy gaat. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat ze voor Deep Purple gaat. Mocht je Deep Purple willen, dan zou ik daar lekker op gaan stemmen. Want ja, we hebben in ieder geval, denk ik, al wel één stemmer voor John Lennon en Jealous Guy. Laat het even weten. Wat is jouw keuze? Gebruik daarvoor de telefoon 0800-1122, de NPO Luister-app. Of spreek een bericht in via diezelfde app. Het is altijd gezellig om iets te horen van jou. Andere mensen die op dit moment wakker zijn. Alanis Morissette nu en Uninvited.

0: Smith en Stay.
1: De dag nachtplaat.
0: We zijn op zoek naar de plaat die we gaan draaien. Je kan kiezen uit twee verschillende opties. Deep Purple en Smoke on the Water als dagplaat. Een beetje lekker stevig gestart. En de dagplaat is van John Lennon en Jealous Guy. Ja, daar hebben een hoop mensen gestemd voor de dagplaat. Onder andere Marco Nijssen, Luke, David of David. Ik vergeet elke keer, volgens mij is het David. Joris, Cor, William, Judith, onder andere. En nachtplaatstemmers, natuurlijk, Mieneke. Mieneke zegt, tuurlijk, nacht. Lika die zegt, nacht. Peet zegt, morgen Sam, always Lennon. Ik weet niet, in mijn hoofd komt Peet uit Rotterdam. Maar misschien zeg ik nu wel heel iets verkeerd. Als hij uit Amsterdam komt, dan heb ik ruzie met hem. Goedemorgen, Sam. Always Lennon. Zo klinkt hij al in mijn hoofd. Timo die zegt, goedemorgen, Sam. Ik ga voor de nachtplaat vandaag. En Rodney zegt, Jealous Guy. Het origineel van Lennon krijgt mijn stem. Zoiets moet het dan zijn. Ja, het is een beetje in het midden hangt het toch. Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Jij bent weer lekker vroeg op pad vandaag.
2: We zijn weer lekker vroeg op pad.
0: Je bent dingen bij mensen in de bus aan het stoppen, of niet?
2: Ja. En er wel kranten, om te zeggen.
0: Ah, kranten wel. Niet van die vervelende blauwe brieven. Nee, dat komt er pas later op de dag natuurlijk.
2: Daar begin ik niet aan. Dat durf ik niet.
0: Nee. Nee, ik zou het ook niet doen. Ik weet niet of, dat, of de mensen die dan nog zo lief aankijken. Nee, dan krijg je zeker geen fooi met kerst.
2: Juist.
0: Nee, toch? Hé, ik hoorde dat jij ook motor rijdt.
2: Ja.
0: Wat, vertel eens, waar rij je op?
2: Ik rij op een Naked Bike Goldwing.
0: Een Naked Bike Goldwing? Dat heb ik nog nooit gezien.
2: Er zijn alle kappen en alles is daar af en zo.
0: Ja,
2: en,
0: ja. Dus, ja. Maar een Goldwing, even voor de mensen die het niet kennen, dat is echt maar echt een hele grote motor. Een soort van limousine met radio erop en zo, weet je wel. Met van die speakers. Ja. En dan heb jij die naked.
2: Ja.
0: Zonder kappen.
2: Zonder kappen, zonder koffers, zonder alles.
0: Ja.
2: En die, daar rijd ik op.
0: Ja, dat snap ik. Het is ook het is een hele luxe motor, is het. Maar wat ik me afvraag, ik zat vanmorgen, liep ik langs mijn motor, toen ik hierheen ging, en toen dacht ik, ja, misschien moet ik het maar wegdoen, dat ding.
2: Waarom?
0: Nou, elke keer als ik erop rijd, denk ik toch, ja, ik heb twee kinderen en zo, weet je wel. Denk ik toch, ja, het zit me toch niet ook, lekker ergens of zo.
2: Ik heb ook twee kinderen en twee kleinkinderen.
0: Ja, maar ik voelde me dan gewoon een beetje kwetsbaar, dat ik denk van, ja, misschien moet ik dat gewoon maar niet doen. In een auto is het toch anders, weet je wel?
2: Ja, dat is zo.
0: Maar ken je dat gevoel een beetje of heb je dat nooit?
2: Laat ik zo zeggen. Eerder had ik ook racers en voor kort nog. En ik had zoiets van, laten we die maar niet meer doen. Want automatisch ga je toch een keer proberen. Ja. En deze kan het ook wel, maar dat doe je het niet zo snel.
0: Ja, maar dat hoeft ook niet aan onbezonnenheid te liggen of zo. Het kan, je bent gewoon heel kwetsbaar. Ja, dat is het een beetje.
2: Dat klopt, want ik ben ook wel meerdere kameraden kwijtgeraakt door ongelukken met de motor.
0: Ja, dat bedoel ik, als het dan zo dichtbij komt en je weet dat het kan. Ik heb ook wel eens een keer een vriend van me de snelweg af zien vliegen. Dan denk je toch, ja, moet dat nou wel? Ja, het is wel heel leuk hoor, maar ja.
2: Ja, goed, je moet er ook niet te veel bij stilstaan.
0: Gewoon niet over nadenken, dat is ook waar.
2: Je moet ook een beetje genieten.
0: Dat is zeker zo.
2: Als je bij alles heel veel gaat nadenken, kun je niks meer doen, moet je op de stoel blijven zitten.
0: Dat is ook waar, dat is ook wel weer zo. Nou, ik ga er nog even mee aan de slag in mijn hoofd. Ik wil van jou weten, in welke plaat heb je zin?
2: Ja, doe mij maar de dagplaat, doe mij maar Deep Purple.
0: Deep Purple?
2: Jazeker.
0: Niet Jealous Guy.
2: Nee.
0: Geen John Lennon deze ochtend.
2: Geen John Lennon. John Lennon is leuk, maar ik heb nu zo meer zin in Deep Purple. Nou.
0: Ja, ik snap het ook wel. Het past ook wel bij.
2: Op 10 zetten.
0: Wat zeg je?
2: Zetten de radio op 10.
0: Zet de radio lekker op 10, want dat past ook wel bij een beetje motorrijden. Of als je nog even door moet met die krantjes in de bus.
2: Ja, loud vibes en een beetje safe lives.
0: Doeg, Marcel.
2: Doei.
0: Werk ze nog.

James Bay en Hold Back the River. Hij is het levende bewijs dat je nooit een voorprogramma moet skippen. Ook al heb je nog nooit van die mensen gehoord. Hij had namelijk nog maar 3 nummers uit. En toch stond hij in het voorprogramma van de Rolling Stones in 2013. En een jaar later bracht hij Let It Go en deze Hold Back the River uit. En speelde hij alle grote podia plat. Straks gaan we eens even kijken of de draaischijf ons wat gunstiger gezind is. Vandaag Pim Pam plaat, want dat is... Ding produceert wekenlang echt alleen maar vervelende combinaties waar je bijna niks mee kan. Maar ik ga er gewoon mee door totdat dat ding breekt en gewoon zegt, nou, hier zijn weer gewoon chille letters. Dat zometeen na onder andere Susanna Vega en Tom's Diner.

Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain op NPO Radio 2. Pim-pam-plaat. Ja, ik heb hem er weer bijgepakt, het schijfje van Pim-pam-plaat. De schijf die ons twee letters gaat geven, één voor de artiest en één voor de titel, en daarmee mag jij dan aan de slag. Maar de laatste weken is die plaat ontzettend tegendraads, opstandig. Ik weet niet wat er aan de hand is met die plaat. We hebben hem alleen een keer in een kluisje gelaten liggen, een week, omdat we toen topboezen moesten weggeven. En sinds die tijd is het gewoon hommeles. En gisteren is dus ook Pim-pam-plaat gespeeld, hoorde ik net van Jarno. En die zei gewoon, ja, er waren gisteren twee W's die eruit kwamen. Twee W van Willems. Nou, dus veel wham. Waarschijnlijk. Maar eens kijken wat er vandaag uitkomt. Wake me up. Nou, kijk, dit valt nog mee. We zoeken een artiest met de letter H van Hendrik. Dus de letter H van Hendrik. Als artiest. Harry Styles bijvoorbeeld zou kunnen. En dan moet het liedje beginnen met de O van Otto. Nou, daar kunnen we toch al wat mee. Dit valt mee. Schijfje. Wat leuk, je bent weer terug. Hij is weer een beetje terug van weg geweest. Wat betreft lief zijn dan natuurlijk, hè. Nog eventjes over Jet Rebel. Jet Rebel die is terug na 3 jaar stilte en hij doet iets anders dan verwacht. Geen stuiterende rock of rauwe gitaarsolo's, maar een warm en hoopvol belletje, liedje. Changes coming around the bend. Geef hier een kort moment van rust, midden in een stormachtige fase van zijn leven. En dat hoor je ook in het liedje. Het gaat over loslaten en weer opstaan na een klap. En over het moment waarop onzekerheid langzaam verandert in iets moois. Bereid je voor op hele mooie tekst en nog veel mooiere muziek. De hele week is het namelijk onze dag-nacht-tipsong. Jet Rebel and Changes Coming Round the Bend.

0: De nieuwe van Miss Montreal en Schuilen. En die vond ik zo leuk. Normaal gesproken draaien we natuurlijk niet twee platen van Nederlandse bodem. En dan ook niet, en al zeker niet, dan twee hele nieuwe platen van Nederlandse bodem. Maar ja, deze was zo leuk. Ik dacht, weet je wel, laten we even een uitzondering maken. Dat mag wel, toch? Ja.
1: Pim Pam Plaat.
0: Af en toe moet je dat gewoon doen, dat soort dingen. Een beetje de regels niet, die alles serieus nemen, hè. Pim Pam Plaat zijn we aan het spelen. Spelletje waarbij we de regels wel heel serieus nemen. Tenminste, hè. Ja, doen we dat? Ja. Als het echt heel moeilijk wordt, dan wijken we een klein beetje af. Maar vandaag gaat het op zich wel. Ik riep net de H als artiest en dan de O als titel. Dat is makkelijk. Dankjewel, lieve schijf. Maar ondertussen ontdekte ik dat het toch eigenlijk een stuk moeilijker was dan gedacht. Leuke reacties binnengekregen, leuke suggesties. Bijvoorbeeld Bartes, die komt met... Of Bartel, moet ik eigenlijk zeggen. Die komt met Harry Jekkers en OO Den Haag. En net als David, die kwam daar ook mee. William die laat even weten dat hij niet meespeelt. Want hij vindt het namelijk best wel moeilijk. Ja, en dat schijfje helpt ook niet, hè, William. Of William, moet ik eigenlijk zeggen. Die naam, joh. Hans Teeuwen, die zegt... Hans Teeuwen zegt niet, dat zou leuk zijn. Loek, die zegt Hans Teeuwen en ondankbare plant. Marco, die komt met Herman van Veen. En opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats. Ook een leuke suggestie. Even kijken, hebben we nog meer leuke suggesties waarvan ik dacht... Oh, wat? Hoe dan? Hoe kom je daar nou op? Nee, eigenlijk niet. Aan de telefoon heb ik Guido. Goedemorgen, Guido.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo. Jij bent al scherp deze ochtend?
2: Ja.
0: Maar goed, hoe komt dat zo?
2: Wat ik aan het doen ben? Of waar heb
0: je... waarom ben je nu op dit moment heel scherp? Want ik ben niet heel scherp nu en ik ben gewoon aan het werk.
2: Nou, ik ben een vroege vogel altijd, maar ik word steeds vroeger eigenlijk door de jaren heen.
0: Ja, nou, uiteindelijk komt dat dan, is het klokje weer rond en dan heb je weer een normaal ritme.
2: Ja, ja.
0: Maar hoe komt dat zo dan? Dat je zo vroege vogel bent?
2: Dat heeft altijd in mijn natuur gezeten. Maar ik ben nu nog even wat werk aan het doen. Ik ga een andere baan doen en ik moet even mijn werk afmaken.
0: En wat doe je voor werk?
2: Ik geef les op de HBO.
0: Oh, wat leuk. Dan ben je echt vroeg wakker en dan moet je nog de hele dag met van die kinderen rond doorbrengen.
2: Ja, nou, het is vandaag toevallig mijn vrije dag. Maar dan nog, ja. Ja.
0: En wat ben je dan nu op dit tijdstip aan het doen? Je bent aan het werk ook?
2: Ja, ik ben nakijkwerk nog aan het doen.
0: Laat je dat niet eens door AI doen tegenwoordig?
2: Dat doen de studenten al.
0: Ja, nou, maar dan mag jij toch ook? Ik zou gewoon denken, ja, weet je wat? Als jij niet de moeite neemt om te schrijven, neem ik niet de moeite om het te lezen. Ik laat het gewoon keuren door AI. En als er een hoog cijfer uitkomt, dan kijk ik het na. En als er een laag cijfer uitkomt, dan ga ik ermee akkoord.
2: Ja, dat kan, maar...
0: Zo zou ik het doen. Nee, ik ben blij dat je werk wat serieus neemt dan dat. Want moet toch iets zijn wat ons onderwijs overeind houdt. Hé, Guido, waar heb jij op zitten puzzelen? Wat kwam er uit jouw puzzel? Want we zochten iets met een H als artiest en een O als titel.
2: Hall & Oates.
0: Hall & Oates.
2: Voor de H. En ja. Out of Touch voor de O.
0: En Out of Touch voor de O. En dan krijg je dus Daryl Hall en John Oates. En Out of Touch. Dat is hem, hè? Nou, ik heb hem gevonden, ik heb hem erbij gepakt en we gaan hem draaien.
2: Heel fijn.
0: Succes met het nakijkwerk, Guido.
2: Dank je.
0: Fijne nacht nog.
2: Hetzelfde.
0: Hoi.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten gearresteerd. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht en daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. In Brazilië heeft een tiener het vuur geopend op een school. 2 medewerkers zijn omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. De verdachte is een 13-jarige leerling. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. De Braziliaanse politie heeft de jongen en zijn stiefvader gearresteerd. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen bij een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tina Turner op NPO Radio 2 en Typical Mail. Een hele goede morgen en welkom op je woensdag 6 mei. De laatste voordat ik er een weekje tussenuit ga op vakantie. Ik ga naar Italië. En dan kijk ik even vooruit naar het weer daar in Italië. En best veel regen. Maar ja, weet je, dat is het leuke van 40 zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Ik kan nu uitkijken naar een land puur vanwege het eten. En Italië, ja, daar is het eten goddelijk natuurlijk. Dus ja, fuck het weer en het landschap. Een heerlijke pasta en alles is weer helemaal oké. Okay. Maar het liefst natuurlijk beide, hè. Beetje goed eten, beetje lekker de rust opzoeken en dan genieten van het heerlijke weer op een strandstoel. Dat is helemaal wat je noemt bellissimo. En daarom dacht ik, ik neem ook even wat zomerse klanken mee hè, voor je. Dan moet jij het dan mee gaan doen terwijl ik in Italië zit. Nou ja, dit uur dan, hè. Santana krijg je straks. Iggy Pop en de ex-topsong van Another. Nou, dat is al helemaal een zomerse plaat. Maar eerst nog even kort kijken naar wat deze woensdag ons allemaal gaat brengen. Het is vandaag de internationale anti-dieetdag. En dat is een dag waarop we kritisch mogen kijken naar onze doorgeslagen cultuur, waar het alleen maar gaat om slank worden, afvallen en nog een keer afvallen. Het is ook fijn om erkenning te krijgen dat het soms een beetje te veel is allemaal. Weet je wel, de ene dag is dit goed en de andere dag is dat dan niet meer goed. En dan denk je, jeetje, wat mag ik nog wel eten dan? Nou, vandaag mag je dus allemaal officieel loslaten. Nou, dat is fijn dat we goedkeuring hebben gekregen. Verder heeft Breda een primeur. Ze openen vandaag de allereerste volledig rook- en vape-vrije park van Nederland. Bijna helemaal goed Nederlands en heel goed. Bij alle ingangen van het Zeeligpark, daar staan borden waar je dan verzocht wordt om je sigaret of je vape uit te laten. Tot slot is het ook vandaag een hele mooie dag voor de liefhebbers van timelapse-video's. Want in Den Bosch wordt vanavond over de Zuid-Willemsvaart een nieuwe voetgangersbrug geplaatst. En je weet, daar komen van die fantastische timelapse uit, weet je wel. Dus dat ze zo'n hele brug dan optillen en in elkaar zetten en dan in een timelapse gaat het supersnel. En dat is dan heel leuk. Dat is dan heel satisfying. En ik hou er wel van die satisfying video's. Dan gaat alles zo lekker smooth. Wacht even, dat is een beetje een slappe lulbrug naar deze plaat. Maar dat is dan wel weer smooth van mezelf. Misschien niet zo glad als Santana samen met Rob.

0: mag zijn.
1: Emma Heesters met haar ode aan alle mensen die haar hebben gesteund tijdens haar strijd tegen baarmoederhalskanker. Je hoorde Levenslang op NPO Radio 2. Met nu muziek uit het jaar van de allereerste Star Wars film. A New Hope. En dat de Atari de allereerste populaire spelcomputer lanceerde. De Atari 2600. En het jaar dat Miami niet wist wat ze zagen. Want voor het eerst dat ze het bijhielden, zagen ze sneeuw. En tot nu toe is het ook de laatste keer gebleken. Het zorgde voor 300 miljoen aan schade. Ja, dat is niet gek, want ze lopen daar het hele jaar natuurlijk gewoon lekker in de zwembroek rond. En nou ja, dan weet je natuurlijk niet wat je overkomt met sneeuw. 1977, daar heb ik het over. Daar komt deze plaat vandaan uit dat jaar. Het is Iggy Pop op NPO Radio.

Birdie en Skinny Love. Ja, zij was 14 toen deze cover uitgebracht werd. Het is een cover van Bonnie Iver, Skinny Love. En ik dacht dat deze plaat samen met deze track... ja, een beetje haar eigen enige hit waren. Maar misschien ken je deze eigenlijk ook nog wel van hem. Ja, die ken je misschien wel. Maar deze, ja, die is dan heel groot op streaming. En dat is ook een hele goede plaat, is dat. Oh.

Als je hem niet kent, moet je hem zeker gaan luisteren. Dat is Wings van deze Birdie. Het is zo goed. In 2023 bracht ze nog een album uit. Maar dat is een beetje, sinds die tijd is een beetje in de vergetelheid geraakt of zo. En dat terwijl ze eigenlijk pas 29 jaar oud is. Zo zonde. Maar ja, een wijs man zei ooit: It ain't over till it's over. Dat was de wijze Lenny Kravitz.

0: Ja, ik dacht dat dit liedje altijd ging over liefde en het vinden van een hogere liefde. Weet je, een liefde die je met een bijzonder nieuw mens in je leven deelt. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Want dit gaat eigenlijk over een hogere liefde in de zin van hogere sferen. Over de Heer. Ja, daar gaat hij over eigenlijk. Maar ja, goed, nog steeds heel mooi natuurlijk. Het leek toekomstmuziek, vooral in Nederland, met al onze oneindige regels. En ik had het zelf nooit verwacht. En ik vroeg me meteen af, wat betekent dit voor beroepsgroepen in Nederland? Maar sinds 3 weken rijden er auto's rond in Nederland, volledig autonoom, onder toezicht van een bestuurder. En ik schrok er een beetje van, eerlijk gezegd. En weet je, dat we gewoon zelfrijdende auto's hebben in Nederland. Dat is toch bizar. Je praat er al jaren over, maar het kon eigenlijk nooit. En nu opeens is het er dan. En sinds een paar dagen, ja, 3 dagen geleden was het, zag ik dus groot nieuws vanuit de USOV.
1: We've all heard about autonomous cars, but now there are autonomous trucks. For the first time, a driverless commercial truck delivered freight, completing a 230-mile route from Houston to Dallas on time.
0: Ja, een vrachtwagen dus. Een zelfrijdende vrachtwagen. 370 kilometer, volledig zelfrijdend over de snelweg. En ik heb het natuurlijk al vaker over AI en nieuwe technologie. En elke keer als ik het bespreek, dan komen we toch uiteindelijk op van, nou ja, zo snel, met zo'n vaart zal het wel niet gaan, niet lopen. Maar dit is dus echt. We hebben nu in Nederland dus al echt zelfrijdende Tesla's. En nu dus zometeen ook nog echte zelfrijdende vrachtwagens. Het is niet echt toekomstmuziek meer. Ja, misschien een jaartje of twee. Nou, in onze dag-nachtclub, weet ik, zijn er veel beroepsrijders die op de wagen zitten, of als taxichauffeur bijvoorbeeld. En ik vraag me eigenlijk af, wat doet dat nou met jou? En heb je eigenlijk wel plannen over 2, 3 jaar... als dat hier ook in Nederland begint rond te rijden? In Amerika is het in sommige steden al heel normaal, bijvoorbeeld, om een chauffeurloze taxi te pakken. En nu dus ook vrachtwagens die geen mens achter het stuur hebben. Hoe ga je daar nou mee om? Ben je iemand die dan denkt, nou, ik blijf het maar gewoon lekker ontkennen? Of ga je een plan maken voor jezelf? En is dit een manier om tekorten aan chauffeurs op te lossen? Of is dit zodat bedrijven wat meer winst kunnen gaan maken? Laat het me weten. Reageer via de telefoon 0800-1122... of spreek een berichtje in via de NPO Luister-app. Niet typen, want de handjes moeten nu nog steeds gewoon aan het stuur. Dit is Sarah.

0: Shawn Mendes en Stitches op NPO Radio 2. De autonome taxi en de vrachtwagen, ja, die komen eraan, of je dat nou wil of niet. En wat doe je dan als je chauffeur bent? En raak je ervan in paniek? Had je al een plan of geloof je er niks van? Nou, kreeg je een reactie van Ronald, die zegt, ja, Sam, Amerika, daar doen ze alles om voorop te blijven. Veiligheid is geen eerste zorg. Een zelfrijdende auto is heel wat anders dan 40 ton... dat door een computerfout ergens in ramt. Nou ja, Ronald, dan denk ik, ja, Amerika is natuurlijk ook wel nummer 1 lawsuitland, hè. Word je aangeklaagd voor miljoenen, voor maar een heel klein dingetje. Dus ja, daar zullen ze vast wel voorzichtig zijn. En ze zeggen dat het juist veiliger is met een computer achter het stuur. Luister maar.
1: Department of Public Safety captain says driverless trucking may actually make highways safer.
2: But I think if you look at the data, I think that's what we're going to end up. If this is a safer way to do it.
0: Ja, de data toont dus schijnbaar een ander beeld. Bijvoorbeeld die zelfrijdende vrachtwagens die in het nieuws waren, die gebruiken dezelfde technologie als bijvoorbeeld Waymo, die taxis die in San Francisco en zo rondrijden. Hele drukke stad. Die gebruiken namelijk de technologie LiDAR. En dat is een soort radar. En qua veiligheid, ja, zijn er volgens de laatste cijfers zeker 80% minder ongevallen met letsel dan met menselijke bestuurders. Dus dat is bizar. Dus we kijken wat Arno te melden heeft deze ochtend.
3: Ja, Sam, dat zal hier niet gebeuren. Er is Nederland veel te klein voor die flauwekul. Nee, gewoon een echte truck. Die blijven bestaan.
0: Ja, die blijven ook wel bestaan, denk ik. Misschien voor de binnenstad. Alhoewel, ja, nou ja, goed. Ik hoop het maar, Arno. Goedemorgen, Frank.
4: Goedemorgen.
0: Wat vind jij hier allemaal van? En jij rijdt ook op de wagen, denk ik?
4: Ja, ja, mij klopt.
0: En als je dit dan allemaal zo hoort gebeuren, wat voel jij dan?
4: Eigenlijk al een beetje niks. Ik kom een beetje in de Terminator-tijd voor me.
0: Terminator-tijd? Dat is heftig, ja. Zo kunnen natuurlijk.
4: En aan de andere kant heb ik zoiets van, weet je, heel grof gezegd, als je chauffeur zijn van de mensen zelf zullen ons wel missen als de vrachtwagenchauffeur. Want als je eigenlijk ziet hoe wij af en toe onderweg behandeld worden, bij klanten behandeld worden, heb ik zoiets van, weet je wat, Als jij de vrachtwagenchauffeur toch als minderwaardig ziet en als tweede of derde als burger, dan heb ik zoiets van ja, dan is het ook niet echt dat we het beroep chauffeur zijn ook verdwijnen zal.
0: Nou ja, dus, maar denk je dan van nou stik er maar in en je wacht eigenlijk al langer op een excuus om iets anders te gaan doen? Of begrijp ik je verkeerd?
4: dat eigenlijk.
0: Ja, hè? Ja, dat snap ik ook wel. Dat is ook lastig.
4: Eigenlijk mijn andere droombaan is ook een beetje overgenomen door de computers en op afstandsbesturing. Dus
0: er blijft niet veel over, alles wat jij wil wordt overgenomen door AI.
4: Mijn droombaan als een kleine jongen was eigenlijk brugwachter worden, maar ja.
0: Oh ja.
4: We zitten ook niet meer op de brug.
0: Ach, ja, dat was ook zo'n mooi vak volgens mij. Gewoon op je fietsje van de ene brug naar de andere brug. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Ja, dat was fantastisch, toch?
4: Heerlijk.
0: Ja.
4: Heerlijk.
0: Nee, maar ja, de dingen veranderen natuurlijk. Maar ik vraag me af, van hoe bereid je dan hierop voor, Frank? Hoe doe je dat dan? Wat ga je nou nu doen?
4: Ik kijk wel ik zit mijn tijd wel uit en ja. Misschien dan ook in Italië en een klooster in.
0: Een klooster in. Dat klinkt ook. Maar dan heb je, ja, dat klinkt ook alsof je niet echt dan een gezin hebt en zo. Dat je denkt, nou.
4: Nee, ik ben nog steeds een vrij zo jongen. En ik heb ook best wel een beetje een.
0: Ja.
4: Religieus.
0: Achtergrond. Ja. Dus je hebt daar ook niet zoveel ruimte voor. Nou ja, misschien is dat wel helemaal geen gek idee. Misschien is dat ook wel een beetje wat we allemaal gaan doen. Want kijk, we hebben het nu over vrachtwagens en taxis. Die worden overgenomen door AI. En er komen nog veel meer aan, ook voor de mensen. Op de Zuidas bijvoorbeeld, dat komt er ook allemaal aan. Dus kunnen we met z'n allen gewoon een beetje doen aan spirituele ontwikkeling. Misschien moet het daar nog maar op uitkomen.
4: Dat hebben misschien de mensen wel iets meer in zijn leven nodig. Dus.
0: Ja, dat is ook helemaal niet zo gek natuurlijk. En daar hebben we straks met z'n allen de tijd voor dan. Jij vertelt over je religie. En ik heb dan deze plaat aan klaarstaan. Het is AC/DC.
4: Ja. ik was net de auto uit.
0: Ja, nou, ga maar lekker van de highway af dan.
4: Is goed.
0: Hey, fijne dag, Frank. Hoi, hoi. Ja, dit wel.

Samber, die kleedt zich liever niet meer uit. Dit was het eigenlijk wat mij betreft voor vandaag, voor de show. Ik ga lekker op vakantie. Oh, wat een smile op mijn face. Ik ga lekker naar Italië in de zon liggen. En een beetje heerlijk eten daar in het gebied van Pisa. Nou, zo. Ik wens je veel plezier met de ochtendshow. Jan Willem en Jeroen zitten er klaar voor. En ik spreek je over ruim een week weer.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruise ship Hondius ligt voor de kust van Kaapverdië en aan boord zijn meerdere mensen ziek. 3 mensen worden naar Nederland overgebracht en daarna vaart het schip naar de Canarische eilanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Tim Schaap. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
4: Hey, Tim. Willem.
3: En ook goedemorgen, Jeroen.
4: Hallo.
3: Hi, jongens. Hallo, hallo. Nou, vandaag de ochtendspits. Ik verwacht er persoonlijk niet al te veel van. Het is immers woensdag en nog eens meivakantie voor heel veel scholen.
2: Het is wel grappig, hè? Dat je een van de weinige mensen bent waarbij dat goed nieuws is. Ik verwacht er niet zo heel veel van. Kijk, als je chef zo de studio binnenkomt lopen, zegt, nou jongens, verwacht er niet zoveel van, hè?
3: Nee, klopt. Maar hier is het juist ook dat het een glimlach tovert op de ontvangers ook tegelijkertijd.
2: Ja.
3: Voor iedereen is het, als een spits wel meevalt, dat is wel lekker.
2: Ja, maar dat is toch leuk als jij slecht nieuws brengt, wat dan weer eigenlijk goed nieuws is.
3: Ja, inderdaad. Dat is best wel. Het liefst vervel ik me voor het volk, om maar zo te zeggen.
2: Ja.
3: Als ik het hier rustig heb, dan is het eigenlijk voor iedereen.
2: Is het goed nieuws?
3: Dat is mooi. Nou, dat houden we vast. We moeten er wel bij zeggen dat voor hier en daar wel wat scholen weer beginnen vanaf vandaag. Dus dat kan hier en daar voor wat file zorgen. Maar ik verwacht er dus nogmaals niet al te veel van.
4: Scholen beginnen vanaf vandaag?
3: Ja, er zijn ook scholen die hebben dan tot en met bevrijdingsdag vrij gehad.
4: Okay.
3: Dat waren dan met name in het zuiden van het land.
4: Oké, top.
2: Oh, ja, bij ons beginnen ze ook bij vandaag, hoor.
4: Oké.
3: Ja, dat
2: twee
3: is daar,
2: na, ja, ja, na twee weken en twee dagen vakantie.
3: Kijk maar even. Het is
2: mooi. Ik kijk maar even vakantie. Zo kan ik het ook noemen.
4: Ja. Ja, iedereen. Laten we midden in de week weer beginnen. Vakantie. Lekker.
3: Lekker handig.
4: Ja.
2: Een lekker kort weekje. Tim, zullen we afronden?
3: Zeker. Gaan
2: dankjewel.
3: We doen.
2: Tot zometeen.
4: Ja, maar.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
17: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
18: Jan Willem start op.

0: had een goede zin in. Net als de Patchy Boys. Ja. It's a Sin. Goedemorgen. Welkom op woensdag 6 mei 2026. Heel fijn dat je erbij bent. Mocht je nou met het verkeerde been uit bed gestapt zijn, dat kan, hè. Dat je denkt, ik heb toch een beetje last van een ochtendhumeur. Laten we even gaan naar het bevrijdingsfestival gisteren. Waar ambassadeurs van de vrijheid, onze vrienden van de Josti Band, mochten optreden. Wat een feest. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is toch lekker wakker worden zo. Ja, ja.
1: Over mijn huis in zo'n Apache.
0: Hebben ze nog naar je gezwaaid?
1: Nou, dat scheelde niet veel. Het was heel laag. Het was echt dat ik dacht van pas op de dakpannen.
0: Hadden ze de deur open?
1: Ja, nee, weet ik niet. Maar het was wel een Apache. En het was wel van het bevrijdingsfestival. Dus nou, ik denk, ik mag gezegd dat het een Josti Band was.
0: Oog in oog met de Josti Band. Dat is toch leuk? Ja, ik moet zeggen dat gisteren hadden we Rolf Sanchez natuurlijk aan de lijn om 10 voor 9.
1: Ja, die was ook bang.
0: Die was echt bang, maar ja. Ik zag de beelden. Ik kan me er wel wat bij voorstellen.
1: Ja, maar uiteindelijk was hij wel uit de helikopter gestapt. En zei, oh, het was het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus dat vond ik ook fijn dat het wel in een positieve ervaring veranderd is.
0: Ja, supermooi. Ja.
1: Gisteravond was het natuurlijk ook het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima waren erbij. Er waren optredens van onder andere Agda de Munnik, Cecilia Romley en Rolf Sanchez. En de afsluiting was, zoals altijd weer, voor een nummer van Vera Lynn. Onder leiding van dirigent Jamai, ja, zongen alle artiesten die erbij waren We'll Meet Again.
0: Zullen we nog even naar de beelden kijken?
1: Laten we dat doen.
0: Dit soort dagen, net als Koningsdag, is Nederland ook al zijn mooiste.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is mooi om te zien. En daarna vertrokken de koning en de koningin in een rondvaartbootje weer naar het paleis. Ik denk dat ze wel nog in de auto gestapt zijn ook. Want het
0: ja, uiteindelijk
1: bootje,
0: ja.
1: Nou ja.
0: Ja. Ze hebben nog geen haven in de achtertuin, hoor je zeggen.
1: Nee.
0: Het bleef nog lang onrustig.
1: Ja.
0: Dat hoor je.
1: Oh, het gaat nog door, ja. Erbij nog mooier is.
0: Oh. Ik vind het zonder beeld wel prachtig. Maar ze zingen ook steeds heel Will Meet Again, dus ja, daar mag je hem niet uitzetten. Ja, heb je het gehoord? Even over voetbal. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League.
1: Ja, jongens.
0: 1-0 hebben ze gewonnen van Atletico Madrid. En dat was precies genoeg. Want ja, de vorige wedstrijd was natuurlijk 1-1. En dit was de return. Dus ja, dan heb je maar 1 puntje voorsprong nodig. En dan, ja, dan win je.
1: Ja.
0: Dus daarna dachten ze, we gooien gewoon de verdediging dicht. En we maken er een hele saaie wedstrijd van.
1: Ja.
0: Dat is goed gelukt.
1: Ja.
0: De fans, ja, die houden de sfeer er dan wel lekker in. We gaan even naar de beelden kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: Even nog een liedje erin. Had ze. Wat een muzikaal begin van de show zo, hè? Er is al heel veel gezongen. Mensen hebben allemaal geen stem meer over. Eerst de Josti Band.
1: Nou.
0: Toen onder leiding van Jamai en nu dit weer, de fans van Arsenal.
1: Ja.
0: Het is voor het eerst in 20 jaar dat ze weer in de finale staan van de Champions League. Dus ja, dan begrijp je wel dat ze de long uit hun lijf zingen.
1: Mooi.
0: En vanavond, dan krijgen we die return van die prachtige wedstrijd. Dat huzarenstukje, dat stukje kunst op de groene mat van vorige week. ja, dat was natuurlijk uiteindelijk in het voordeel van PSG. Hè. 5-4 wonnen die. Maar vandaag is de return in Duitsland. Ja, en die hebben dan misschien het thuisvoordeel. Dus er kan nog van alles gebeuren. De bal is rond.
1: Mooi gezegd. Ja. Soms maken mensen carrière moves waarvan je denkt, huh? Nou, dit is eentje uit die categorie, die zag ik niet aankomen. Want de directeur van Milieudefensie, dat is toch een redelijk... nou, die staan, gaan er met gestrekt been in, altijd in hun thematiek. En over van alles en nog wat waar zij voor staan. Hartstikke goed. Maar deze persoon gaat nu bij Tata Steel werken. Hij wordt daar per 1 juni directeur duurzaamheid.
0: Bijzonder, hè?
1: Terwijl Tata Steel is zo ongeveer de allergrootste vervuiler van heel Nederland.
0: En de grote vraag is Donald Pols dan een verrader of probeert hij het juist van binnenuit te veranderen? Dat is even de vraag.
1: Ik vind dat we... nou, nee, ja, weet ik niet. Milieudefensie zelf heeft geen begrip voor de overstap.
0: Ik
1: hij
0: denk
1: mag
0: het eerste.
1: Meteen, vanaf nu meteen thuis blijven.
0: Waren er snel, ja, hij was op non-actief gesteld, hè. Toen, zodra hij het had verteld, zijn ze gelijk op sodomieten.
1: Ja, ja.
0: Ja, misschien moeten we heel even nog naar de Rolling Stones. Kunnen we, hebben we daar tijd voor? Ik kijk heel even naar de regie.
1: Ja.
2: Ja, leuk wel, Jan Willem. Gaan we redden.
0: Ja, ik pak heel even een stukje van de nieuwe redden. Single van
1: Alfred.
0: Alfred vindt het niet. Ik dacht al, het klinkt Alfred als jij tegenwoordig. Eindelijk is het bevestigd. De Stones komen met een nieuw album. We hebben het al gezegd natuurlijk. Hè. Vanwege die 7,10 euro dachten wij al van 10 juli. Weet je wat, die single was te koop voor 7,10 euro. Nou ja, 10 juli gaat het gebeuren. Foreign Tongues. Dit is de voorloper daarvan, In the Stars.
1: Het is toch fantastisch dat in een tijd leven dat de Stones nog nieuwe muziek uitbrengen.
0: 66 jaar zijn ze al bezig. Moet je het horen. Dat riffje klinkt als van ouds. Later in de show hoor je hem uiteraard helemaal.
3: Jouw startnummer.
0: Dus als je denkt, ik wil hem horen als startnummer. Ja, je mag hem aanvragen. Dat draai hem gewoon 2 keer. Vind ik ook niet erg. Maar het mag ook iets anders zijn. Hè? Als je denkt van, jongens, ik heb een lekker startnummer in mijn hoofd. Ik wil die Vera Lynn een keer helemaal horen. Of toch iets van de Josti Band. Of misschien iets anders van Jamai. Ja,
1: ik wil die Stones eigenlijk wel gewoon helemaal horen.
0: Ja, maar die gaan we later wat draaien. Ja, die staat natuurlijk op de radar.
1: Voor mensen die. Ja, maar dan moet je nog 1,5 uur wachten.
0: Maar dat is precies de bedoeling.
1: Oh ja.
0: Gewoon lekker 1,5 uur blijven luisteren. Minimaal dit programma.
1: Okay.
0: Jouw startnummer meer dan welkom via de NPO Luisterapp. Als je denkt van, nou, ik weet er nog wel eentje, dan is die meer dan welkom. Dus app ons, heel graag. We staan voor je open, kijk maar. Zie je?
1: Ja.
4: NPO Radio 2 Topsong.
5: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: startnummers die druppelen langzaam binnen. Nee, jongens, ik ben nog wel lekker. Ik heb ontzettend veel zin in Whitney Houston. Of juist in Guns N' Roses. Of doe maar iets van AC/DC. Ik heb nog een paar minuten om je startnummer door te geven. Dan kiezen wij een leuk uit. Misschien bellen we je straks terug. That feels right. Ja, dat voelt zeker goed. Ruben Heijn. Top song deze week. Hoe is het op de weg, Jeroen?
1: Het is nog niet zo heel druk, maar wel een probleem in Brabant op de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is daardoor dicht. Vanaf het knooppunt De Baars bij Tilburg staan jullie in de file met bijna een half uur vertraging.
2: Nou, we kregen een berichtje binnen van een verkeerspion.
1: Oh ja, verkeerspion, ja.
3: Goedemorgen, met,
2: niet
3: de A58 Tilburg Eindhoven, vrachtwagen met een lekke band.
1: Kijk, nee, maar dit zijn mooie van die compacte berichten, daar houden we van. Blijf het doorgeven, he, dit soort informatie via de NPO Luister-app.
0: Herald, en je naam blijft vertrouwelijk.
1: Ja, gaan we niet doorgeven.
0: Opstarten met Avril Lavigne.

0: Mooie dag vandaag, Avril Lavigne. Altijd bedankt leuk als ze even langskomt. Ja. Die is ook nog in spat veranderd, hè?
1: Nee.
0: Nou, wat is Alfred van de Weetjes? Ik vind dat ze er nog steeds heel fris en fruitig uitziet.
2: Maar je hebt toch wel het verhaal gehoord dat zij gekloond is en dat zij niet meer leeft?
0: Dit is de man.
1: Oh!
0: Dit is de man van de complotcast, hoor je dat?
1: Het is half zeven.
0: Hoe vroeg is het? Oh, ja. Maar
2: zij is vervangen door iemand die op haar lijkt.
0: Ja, precies. En gefinancierd door Soros waarschijnlijk.
2: Dat weet ik dan weer niet.
0: Nee, dat is je dan
2: zo
0: niet.
2: Diep zit ik er ook weer niet in.
0: Goed, Alfred, bedankt.
3: Ja, startnummer.
0: Altijd een feest om jouw microfoon
1: altijd de wereld in te slingeren.
0: Groot
1: en
0: risico
1: dan weg te rennen.
0: Om zijn microfoon open te zetten. Ja. Nou, kun je het even opzoeken anders?
1: Ja, kun je het even opzoeken anders?
0: Nee, maar serieus, maar als ik dan een compliment maak aan iemand anders, hè? Eigenlijk was het een mooi compliment van Avril Lavigne, toch?
1: Ja, je bedoelde
0: het. Zo bedoelde ik het eigenlijk. Dus,
2: Alfred, nog steeds fantastisch uit. Ja.
0: Ja. Ja, nou goed. Nou. Wij gaan naar Arjan. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hey, Arjan.
0: Hoe gaat het met jou?
4: Hallo. Ja, goed. Wakker alweer en heb een onderweg.
0: Ja, waar gaat de reis naartoe?
4: Naar Bruinissen.
0: En waar ben je vertrokken?
4: Vanuit Zutphen. Ik heb nog twee uurtjes te rijden.
0: Nou, ja. Mooi. Dan verwachten we aan het eind van de rit even een evaluatie. Zou leuk zijn, want je hebt natuurlijk mooi de tijd om even lang te luisteren naar de show. Of luister je altijd lang?
4: Ik luister eigenlijk altijd lang. Behalve als ik een kantoordag heb, dan is het wat korter. Dan is het van Zutphen naar Arnhem en dan dat.
0: Dat is wat overzichtelijker. En dan zit je dan meestal rond de intro-rally in de auto of al eerder?
4: Exact. En dan blijf ik vaak, zoals veel luisteraars, wel even hangen om even het eindresultaat te horen.
0: Ja, en dan neem je toch een extra bak koffie als die thermomok niet is gewonnen, hè? Ja, dat is toch slecht aan je dag beginnen, hè?
4: Ja, zeker.
0: Maar goed,
4: dat is het dan.
0: Nu op weg naar het mooie Zeeland. En waar zat je aan te denken? Het is niet bluffen aan de kust, weet je wel? Daar zou je dan toch misschien aan denken als je die kant op rijdt?
4: Ja. Nou ja, ik werd van het weekend getriggerd door, voor mij was het Evelien. En die draaide dus Paolo Nutini met Candy. En ik hoorde net van Alfred dat het nummer al 17 jaar oud is.
1: Ja joh.
4: Nou, ik kende hem niet, maar misschien heel erg spijtig, maar ik vind het een geweldig nummer.
0: Ja, maar zo blijkt...
4: Evelien die zei van, ze moesten bijna van spugen, zo mooi vond ze het. En ik hoefde niet wat te spugen, maar ik vind het een geweldig nummer.
0: Ik vind het ook niet echt een aanbeveling.
1: Nee.
0: God, je bent zo knap, ik moet er bijna van overgeven.
1: Ja.
0: Jouw vraag was Candy. Nou, hij kan, ik ga hem gewoon draaien.
4: Lekker mannen, ik zeg fijne uitzending.
0: Jij dankjewel man. Arjan, en een goede reis nog even.
4: Dankjewel, tot later jongens.
0: Hoi. En misschien is er ook vandaag weer iemand die deze ontdekt als nieuwe muziek. Paolo, nou,

0: Candy. Dan wel bijzonder, hè? Want Evelien die zei dus zondag blijkbaar... ik vind hem zo mooi dat ik ervan moet spugen. En René zegt, ik vind hem zo lelijk, ik kan er inderdaad van spugen. En Sebastian vindt het ook een kotsnummer. Nou, ja, dat maakt het los van aankondiging natuurlijk.
1: Delen. Ja, nee, maar
0: dat is wat woorden met je kunnen doen soms ook. Yvonne die vraagt zich af, wat doet hij tegenwoordig? Dit soort zanger van New Shoes. Nou ja, dat klopt inderdaad, Yvonne. En hij zingt nog steeds.
1: Even een schoenenwinkel.
0: Ja, hij heeft New Shoes. Oh, ja. Nou, de grap is, wij hebben natuurlijk, wat is het, een jaartje of 3... Die in die airco, weet je nog?
1: Ja, dat hij hier was.
0: Nee, dat ene liedje, in die airco's.
1: Airco's.
0: En,
1: ja.
0: En dat de mensen altijd hoorden dat hij over een airco zong. Through the airco.
1: Ja.
0: Through the echo.
1: Ja.
0: Maar Frank vindt het een parel, deze week herontdekt... na een coveroptreden in een Ierse pub op Tenerife, notabene. Die dus niet was op Tenerife om deze te herontdekken.
1: Tenerife.
0: En Maurice, die appt ons hulde voor dit startnummer. Hartstikke bedankt, Arjan, voor de aanvragen. Ik ben net zo muziekverliefd geworden op dit nummer. Precies hetzelfde. En ja, wat heb ik deze toch gemist al die jaren.
1: Okay.
0: Mooi wat zo'n liedje allemaal los kan maken, zo'n startnummer. Het is behoorlijk bewolkt vandaag, ook buiig. Vanmiddag neemt de regen af. In het noordoosten laat de zon zich nog af en toe zien. Het wordt een graad of 14 vandaag. En de verkeersupdate komt van Tim Schaap. Goedemorgen.
2: Hey, hallo, goedemorgen jongens. Het is al vroeg druk onderweg. Er staat al 90 kilometer, alles bij elkaar. Dat zijn natuurlijk al die kinderen die toch weer naar school moeten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem... vielen voor de wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug. Die werkzaamheden zijn eerder dan verwacht weer afgerond. Nou, denk je, dan is de weg weer vrij. Nee, nu wordt dus die hele verkeerssituatie daar een beetje omgebouwd... dat het verkeer er weer moeiteloos langs kan. Verwacht dus komende dagen meer vertraging als je onderweg bent vanaf de Duitse grens. Op dit moment 13 kilometer en 30 minuten. Dan dus een kapotte vrachtwagen op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot. Dankzij Herold weten we dat het een pechgeval is met een lekke band.
1: Ja.
2: Een vrachtwagen daar. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is dus 30 minuten. Omrijden is een beter idee. Kies dan de route via Den Bosch over de A65 en de A2. En er wordt natuurlijk nog gewerkt op de N247. Daarom viel op de A7 Hoorn-Zaanstad. Voor Purmerend 11 kilometer en bijna 15 minuten.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: 5:30 inmiddels, Carmen aangeschoven en praat je bij.
3: President Trump zegt dat Amerika tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Dat zou ook een paar keer zijn gelukt. Dat Trump er nu tijdelijk mee stopt, dat komt door een verzoek van Pakistan dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze worden gekeken of er met Iran een akkoord kan worden gesloten. Dieren worden vaker verwaarloosd, dat merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ernstiger.
4: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn... omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen... of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren... dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden... omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
3: Dierenartsen luiden steeds vaker de noodklok. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd... maar hebben er nu geen tijd en geld meer voor. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een protest... tegen een noodopvang in Apeldoorn. De gemeente wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen... in een leegstaand schoolgebouw. De demonstranten hielden een rotonde bezet... en gooiden vuurwerk naar agenten. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. En het was ook een bijzondere dag voor de Josti-band... die de ambassadeurs van de vrijheid waren. Zij stonden onder meer op een festival in Zwolle.
5: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
6: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
7: Ik ben de drummer van de...
8: De drummer?
7: Ja.
6: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, mooi hard slaan.
7: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
3: Ja, en de viering van Bevrijdingsdag is afgesloten... met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam.
9: De Tot 2000 collectie. Nu bij aflevering 1983. Wij voegen een liedje toe uit dat jaar in onze Tot 2000 collectie. We gaan richting aflevering 2000 op vrijdag 29 mei. En vandaag mag jij, Carmen.
3: Ja, 1983. Oh, wat stond er toen weer leuke platen allemaal in die hitlijst.
0: Was dat toevallig een magisch jaar?
3: Heel magisch jaar was dat.
0: Ja,
3: echt waar.
0: Ik weet het nog goed.
3: Heel veel Michael Jackson trouwens in de lijst. Met Billie Jean, Beat It en Wanna Be Starting Something. En ik heb er straks nog eentje van hem. A Fame van Irene Cara stond er ook in. Ook zo'n leuke Let's Dance van Dave. David Bowie. Maar dan ook nog Hey You, The Rocksteady Crew. Die kan ik nog heel erg van mijn schooltijd herinneren. Daar ging iedereen breakdance in de aula. Dat was echt een dingetje. Maar ook bijvoorbeeld Vulcano met een beetje van dit. Dat stond dan ook weer in de lijst. Dat zou je nou niet zo snel meer horen, dat nummer.
0: Dus die ga je doen?
3: Die ga ik niet doen. Nee,
6: oh.
3: Ik heb toch gekozen voor een samenwerking. Van Michael Jackson samen met Paul McCartney. Die hebben namelijk hele prachtige nummers gemaakt.
0: The Girl Is Mine?
3: Nee.
6: Ebony and Ivory?
3: Ja, nee. CCC.
6: Oh!
3: Ja, Ebony and Ivory was Paul McCartney en Stevie Wonder.
6: Ja, weet ik toch.
3: Oh, dat weet ik. Was het een test?
0: Absoluut. Het was een test. Was een
6: gaat u verder met uw verhaal?
0: Je ja, gaat door naar de volgende ronde.
3: Ja. Ik vind het gewoon heel leuk. Als die twee samenwerken, joh, dan ontstaat er gewoon iets. Dat zagen we dus al in The Girl Is Mine. En dat zagen we natuurlijk ook weer in CCC. Het gaat volgens mij over een relatie waarbij de een zegt, joh, ik wil echt de commitment. Niet dat spielerij, een beetje rondfladderen. Maar je moet echt voor mij kiezen. En de

0: wil weer.
1: Wat wil je weer?
0: Springen.
1: Oh, springen.
0: Ja. Nou. Dat was toch mooi tijdens de KWF Wensweek, dat ik met Hinka uit de vliegtuig mocht springen. Dat was haar wens, niet om met mij uit de vliegtuig te springen. Maar ja, iemand moest verslag doen.
1: Ja, weet je, dat heb dus, dan ja, jij wel
0: opgericht. Dus ja, dan offer ik me wel op. Dan zeg ik, als echt helemaal niemand wil, dan ga ik er wel achteraan. Het was denk ik mijn allerlievelingsradiomoment ooit.
1: Ja?
0: Ja, live verslag doen terwijl je springt.
1: Ja, snap ik. Ja,
0: dat is toch goud?
1: Technisch ook allemaal goed gaat.
0: Ja, joh, en dat is een microfoon naar mijn arm vastgetaped met duct tape. En uiteindelijk moesten we haar ook inhalen in de lucht. Dus heel snel pirouetjes gedraaid. Goed, parachute van Something Happens. En er gebeurt er wat op de radio. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Dus fijne opstart op woensdagochtend. Met de nieuwste van Zara Larsson.

0: Midnight Sun van Sarah Larsson. Dat is op advies van mijn jongste dochter Suze. Je weet wat, toen ze jong was, zei ze dit nog.
1: Lieve mensen, pap is een beetje zagrijnig.
2: Doei.
1: Doeg.
0: Ja, tegenwoordig denkt ze er anders over. Oké.
2: Maar zij is fan van deze plaats.
0: Zei pap, draai je Sarah Larsson al? Ik zei, nou ja, we draaien die oude van haar wel eens. Nou, jongen, die heeft hele toffe nieuwe muziek.
2: Nou, dit is een hele goede Suze.
0: Ja, hè?
2: Bedankt.
0: Ik zal het tegen de zeggen. Midnight Sun,
2: heel leuk.
0: De nieuwste van Sarah Larsson. Hoe is het onderweg?
2: Niet heel erg druk, zeg ik nu. Na 126 kilometer begint het langzaam op gang te komen, deze spits. Wel, dat probleem nog steeds in Brabant. Op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot staat een vrachtwagen met een lekke band. Die zorgt voor een half uur vertraging vanaf Tilburg. Als je denkt, daar heb ik geen zin in, dan kan je richting Eindhoven vanuit Tilburg het beste omrijden via Den Bosch. Dus via de N65 en de A2.
3: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen, Fatima.
3: Goedemorgen, Jeroen.
2: Hoi, Yvonne.
3: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Dit zijn de vriendinnen Ruby en Sasha. Die zeggen het volgende.
4: We zijn geen topsporters, we zijn geen influencers. Gewoon twee debieltjes op wieltjes.
0: Gewoon twee debieltjes op wieltjes. En ze zeggen het over zichzelf, dan mag het, tegen Ruby en Sasha. Ze zijn met z'n tweetjes en van Bilbao naar Breda geskielerd. Per dag skielerden ze ongeveer 60 kilometer. Dus in totaal hebben ze 1300 kilometer afgelegd. En gisteren kwamen ze over de finish.
5: We hebben geen moment gedacht van, oh, we moeten nog 800 kilometer. We waren gewoon aan het skieleren en we deden gewoon ons ding. En opeens waren we eigenlijk al boven Parijs.
0: Ja, onderweg een beetje kletsen en zo. Hartstikke leuk, toch? En ze gaan het zeker nog een keer doen. En dan willen ze naar het noorden. Maar dan moet het niet te bergachtig zijn, want stijl naar beneden vinden ze doodeng. En omhoog is ook behoorlijk ingewikkeld op skiers, dus vlak land. Ja, ik zou er misschien meer richting het oosten gaan.
2: Richting de oosten? Ja,
0: dan moet je
2: er vast een route uit te stippelen waarbij je dan niet zo last van. Ik denk vooral die wieltjes, die slijten toch ook? Dan moet je toch ook nieuw onderstel onder?
0: Ja, misschien. 1300 kilometer moet dat wel vol kunnen houden misschien, toch? Ik weet het niet. Beetje wiel.
2: Ja, precies. Nou ja, goede kwaliteit. Je weet het niet. Nou goed, het buitenzwemseizoen staat ook weer op het punt van beginnen. In Sint Maartensdijk in Zeeland is het al zover. Het zwembad daar, Heestingen, is de eerste. Het zwembad De Spetter, daar moeten ze nog heel even geduld hebben, omdat de tegels loslieten bij de grote schoonmaak. En ja, het was niet heel erg warm gisteren, zeker nog, dat is eigenlijk best wel fris. Maar toch sprongen er al een heleboel enthousiastelingen in het water.
0: Het is een beetje de menselijke equivalent van de koeien die dan voor het eerst de wei in mogen. Dat de buitenbaden weer opengaan. Ik heb er van de week van genoten van die reportages bij Hart van Nederland en Editie NL.
2: Ja, het is ook altijd, die geur is ook onmiskenbaar. Dat vind ik nog het mooiste van buitenzwemmen. Van het gemaaid gras en chloor. Dat mengsel.
0: Ja, en het liefst ook de geur van zonnebrand.
2: Die heb je
0: nu nog niet zo heel veel nodig. In ieder geval vandaag niet. In de wijk Adergeest in Voorschoten bij Leiden zijn bewoners kwaad. Al maandenlang ruikt het daar alles behalve fris. Marcus woont in die wijk en vertelt waar dat luchtje hangt.
6: Het is rotte eierenlucht. Het is een klassieke zwavellucht die je met scheikundeproefjes vroeger hebt gekregen. En stinkbommen.
0: Die stinkbommen, die hadden wij ook.
2: Ja,
0: en dan was er altijd wel een eikeltje die dan in de klas zo'n stinkbommetje. Ja. Dan rookt de hele les naar rotte eieren.
2: Maar waar komt het nou door dan?
0: Nou, de bewoners die zeggen dat de lucht is ontstaan naar rioolwerkzaamheden. Die werkzaamheden die begonnen al in januari. Oh. En dus is het wel logisch dat ze daar last van hebben. 4 maanden lang. En ze zijn er dus ook al klaar mee. De gemeente zegt dat ze het vervelend vinden. Bewoners mogen een monteur langs laten komen om te controleren of er inderdaad problemen met de riolering zijn. En dan wordt het hersteld.
2: Nou, mooi.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Dat het helpt.
0: Nou, dat is het. Maar wat moet zo'n monteur doen? Weet je wel, de wc-klep dichtlassen.
2: Oh, mevrouw
0: de deur. We lassen even uw toilet dicht. Dan kan de geur niet ontsnappen. Nou, we wensen ze veel succes. Dat

0: Is dit een favoriete van je kamer?
1: Ja. Hier word ik blij van, hoor.
0: Alles wel van Earth and the Fire, denk
1: alles,
0: ik.
1: Alles, ja. Ik heb ze ook een keer live gezien. Fantastisch.
0: Ja, deden ze deze ook, die Shining Star?
1: Oeh, dat weet ik niet meer precies.
0: Weet je, een ondergewaardeerd liedje van ze, hè?
1: Ja, dat
0: hoor je niet zo gek vaak.
1: Nou, ja, maar die blazers, jongen, dat is één groot feest. Hier is Carmen. Hier is
0: Carmen. Met een raadsel. Konden we dat van je raadsels ook maar zeggen?
1: Ja, inderdaad.
0: Zo meteen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
1: Nou, raad eens.
2: Heel erg super om zoveel jonge mensen, iets oudere mensen, nog oudere mensen te zien.
0: Ja, ik ben vooral getriggerd door oudere mensen en nog oudere mensen. Dit is een opening van een buitenbad. Waar Jeroen het net over had.
1: Buitenbad?
0: Ja. En dus voordat de duik genomen werd, heeft de burgemeester het buitenbad geopend.
1: Ja.
0: Dit was zo'n toespraak door zo'n luidspreker die dan daar buiten hangt.
1: Leuk bedacht, maar het is niet...
0: Niet goed, hè?
1: Nee.
3: Een bevrijdingsfestival.
0: Ja.
1: Iets specifiek.
3: Festival in Zwolle.
4: NPO Radio 2.
1: Nee, zo bedoel ik het dan ook weer niet.
0: Bevrijdingsfestival met heel veel mensen.
1: Twee druppeltjes.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening...

0: gaat u naar bangglas.nl.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Het is 1 minuut over 7 op woensdagochtend naar het NPO Radio 2 en de Nationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Ze werd ziek op een cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat nu naar de Canarische eilanden. Daar wordt iedereen onderzocht en kunnen mensen ook weer naar huis. De Rolling Stones komen met een nieuw album en hebben daar in New York ook vragen over beantwoord. Correspondent Rudy Bauma hoorde de Stones vertellen dat er ook veel andere artiesten te horen zijn op de plaat.
16: Bijvoorbeeld de Robert Smith van The Cure, die staat daarop. Daar had Jagger nog een leuke anekdote over, hoe hij hem in jurk en onder de lippenstift voor het eerst ontmoette. Maar ook ex-Beatle Paul McCartney, die staat er ook op, stond nog op zijn bucketlist. En de 2021 overleden drummer Charlie Watts, die is ook te horen op de plaat. Die heeft kort voor zijn dood nog drumwerken opgenomen, ja, die op de plaat is gebruikt.
15: Foreign Thongs is het 25e album van de Stones en het komt uit over 2 maanden. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat zegt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. China eist ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Bevrijdingsdag is natuurlijk de dag van de bevrijdingsfestivals, maar ook van de vrijheidslopen. In Duiven in Gelderland hadden ze een bijzondere, eentje met rollators en scootmobielen. Die waren vooral voor senioren, maar er liepen ook gewoon jongere mensen mee.
17: Heel erg super om zoveel jonge mensen, iets oudere mensen, nog oudere mensen te zien.
18: Bent u blij om de vrijheid te vieren?
19: Ja, ik wel. Ik ben heel blij om te kijken, want dat zie je wel. Ik ben er helemaal blij mee.
15: Ja, ze hadden de boel vrolijk versierd en veel deelnemers hadden rood-wit-blauwe hoedjes op. Het weer in het noorden en westen droog met soms zon. In het zuiden en oosten bewolkt en buiend. Wordt 11 tot 16 graden.
14: Einde verkeersupdate krijg je van Tim Schaap. Goedemorgen.
20: Hey, goedemorgen heren. Het is helaas al vroeg druk onderweg. We zitten rond de 115 kilometer alles bij elkaar. Je kunt wel merken dat hier en daar de scholen weer beginnen vandaag. Onder andere op de A76 is het druk vanuit Aken naar Geleen. Bij Geleen zelf namelijk een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 35 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven. Voor Oorschot een file van 25 minuten. Daar staat een kapotte vrachtwagen met een lekkerband op de rechterrijstrook. Omrijden is aan te raden, kan via Den Bosch over de A65 en de A2, want de vertraging is nog bijna een half uur. En het is drukker dan gebruikelijk vandaag op de A12, Duitse grens Arnhem, voor die wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug. Daar zijn vanwege wegwerkzaamheden nu nog één rijstrook minder dicht. Je hebt 11 kilometer file en 40 minuten vertraging. Die extra rijstrook dicht duurt nog deze hele week.
14: Dankjewel, Tim.
20: Jojo.
14: Zometeen.
5: Een dobbelsteen.
14: Met op de radio plek voor 6 verzoekjes. En die van jou die mag er gewoon bij. Als je denkt, nou jongens, ik weet nog wel een lekker nummer. En ik heb daar gewoon zin in. En ik wil daar de rest van het land ook op trakteren. Geef hem door. Maak van je muzieksmaak geen moordkuil.
15: Wat dacht je bijvoorbeeld van Swing Out Sister met You On My Mind?
14: Dat is een leuke. Ja. Ik vind het ook zo'n mooie intro.
15: Ja,
14: je bouwt zo mooi op.
8: Ja, klopt, hè.
15: Dus, nou, dat wordt hem.
21: Nou, mooi. Okay. Ik zit heerlijk op het Songfestival te verheugen met Edcilia Rombly, Hemel en Aarde.
14: Oh, je zit er natuurlijk middenin in die voorbereiding.
21: Ja,
14: dus je hebt al die klassiekers wel weer voorbij horen komen.
5: Een dobbelsteen.
14: Is dat een van je favorieten ook?
21: Ja, vind ik wel. Nou, ik heb gisteren toevallig al even een sneak peekje mogen hebben van de aflevering van Andere Tijden, die komende maandag uitgezonden wordt.
14: Ja.
21: En daar zit Edcilia ook in, die uitgebreid vertelt over het feit dat zij mocht optreden met Hemel en Aarde. Dat was de laatste keer dat er ook nog een orkest bij was. En ik denk, oh, dat klonk wel echt fantastisch.
14: Maar kwam zij onder een jurk vandaan of was dat Linda Wagenmaker?
21: Nee, dat was Linda Wagenmaker.
14: Nee, er kwamen mensen onder haar jurk vandaan. Dat was het.
21: Ja, bij Linda Wagenmaker. Maar dat is weer een ander verhaal.
14: Weer met anders, dat in de volgende podcast.
21: Ja.
14: Je liedje voor de dobbelsteen, daar
21: Hemel
14: ging het om.
21: Aarde. Ja.
14: Plek voor 6 liedjes.
21: Ja.
14: Laat me weten via de app.
22: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
23: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
24: Pap, die moeten we hebben!
23: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
25: onlineveilingmeester.nl.
26: 10 mei, Moederdag! Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
14: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
27: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
28: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
29: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
30: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
31: Begon jouw dag met ruitschade?
32: Opgelost. Autotaalglas.
33: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
34: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
35: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
36: Bij
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo.
35: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Jan Willem, start op.

aan je voeten. In Limburg regent het lekker door op dit moment. De natuur is er aan toe, dus dat is goed nieuws. Op andere plekken piekt de zon er af en toe doorheen. Het wordt vandaag niet heel warm, hoor. In ieder geval minder warm dan we gewend zijn. 14 graden.

0: Goedemorgen en van harte welkom.
1: Ja, bedankt.
0: Op 6 mei. Het is woensdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Met zometeen gloednieuwe muziek van de Stones. Carmen zei het net al. Op de radar. 10 juli brengen ze een nieuwe album uit.
1: Benieuwd.
0: Ja, het is fantastisch, jongen. Oh. Die nieuwe single. Het klinkt gewoon echt alsof ze net begonnen zijn. Af en toe denk ik, weet je, als ik het dan hoorde, hebben ze het door een computer gehaald? Wat klinkt Mick Jagger fit? Zo fit dat het bijna eng is.
1: Ja, maar Mick Jagger is heel fit.
0: Ja, hij is ook heel fit. Hij krijgt natuurlijk ieder jaar nieuw bloed.
1: Oh ja.
0: Dat is ook van Alfred van de Weetjes, van de Complotcast.
1: Bloed van Alfred van de Weetjes?
2: Op Barbados.
0: Ja, hij krijgt vers bloed van Alfred van de Weetjes. Zeg, we hebben haast, hè?
1: Oh ja,
0: want, ik print net even een liedje uit. Losse Mystery Guest.
1: Van de Mystery Guest die we het volgende uur hier hebben, daarvan hebben we een lijstje gekregen. En een van de nummers die daarop staat is Chapel Roan and the Subway.
0: Mm. Zal ik hem er even bij pakken?
1: Doe dat maar eens even.
0: Oh, die ken ik.
1: Uit de top 2000.
0: Oh, stond ze daar ook in met deze? Heb jij die gedraaid? Hadden ze jouw
1: Oh, grappig. Claudia de Breij was eventjes in het café en die heeft toen een gloedvol betoog gehouden over Chapel Roan.
0: Chapel Roan, oké, dan denk ik dat het Claudia de Breij is. Dan ga ik voor Claudia de Breij.
1: Claudia de Breij.
0: Altijd leuk met Claudia de Breij erbij.
1: Zeker.
0: Straks laten we er nu even een eind aan breien. Want ja, je kan niet zoveel met één liedje. Maar over een uurtje krijgen we de andere vier. En dan gaat het grote raden beginnen. Maar mocht jij een andere suggestie hebben, dan denk ik, jongens, ik weet het nu al. App ons vooral. Nieuws van vandaag. 3 mensen hebben een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. Die gaat over de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity. Dat zegt me allemaal niks. Nou, zij gaan over de inlog bij DigiD. En je leest het heel veel, hè, van een Amerikaans bedrijf neemt DigiD over. Met die rechtszaak hopen ze daar een stokje voor te steken. Roept veel vragen op. Chantal Stekelenburg is cyberdeskundige. Die weet hoe het zit. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar zijn deze mensen bang voor?
3: Die zijn bang inderdaad dat het wordt overgenomen door een Amerikaanse partij. En dat brengt risico's voor Nederland.
0: Zoals?
3: Nou ja, er zit nu iemand aan de macht die soms wat rare beslissingen maakt. Misschien onze gegevens inzien, maar ook het stopzetten van DigiD is een risico.
0: En is dat een terechte angst, denk je?
3: Dat is een beetje lastig te bepalen. Sommige mensen zeggen dat dat geen terechte angst is en dat het uiterst onwaarschijnlijk is, zoals Solvinity zelf. Maar er zijn ook een legio aan cyber-experts en andere mensen die hier heel veel verstand van hebben, die dat wel een risico vinden.
1: Ja, ik zou denken, al mijn gegevens liggen toch in Amerika bij Google en Instagram en noem het allemaal.
0: Ja, we werken al op Google Drive.
3: Gelegd, inderdaad. Ja.
0: Ja.
3: Ja, nee, maar DigiD heeft natuurlijk wel echt nog meer informatie dan al die diensten hebben. Dat is echt werkelijk alles over de Nederlandse burger.
0: Ja.
3: Ook het niet kunnen inloggen bij die DigiD is een risico. Want dan kunnen we eigenlijk niks meer regelen.
0: Ja, wat belangrijk is om te zeggen, denk ik, want we hebben het steeds over DigiD gaat naar een Amerikaans bedrijf. Dat is niet zo natuurlijk, want logisch is het overheidsbedrijf. Zij hebben DigiD. En de inlog, dat draait op een Amerikaanse clouddienst, zeg maar. Net als bijvoorbeeld Google Drive ook een clouddienst is en Microsoft Teams.
3: Ja.
0: En dat stukje zou dan worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, het ergste wat dan kan gebeuren is, stel je voor dat er een situatie ontstaat waarbij Trump zoiets bedenkt dat je niet kan inloggen tijdelijk bijvoorbeeld op DigiD. Maar komen dan je gegevens ook echt op straat te liggen? Dat is toch niet zo? Dat kan ik me toch haast niet voorstellen?
3: Nou ja, dat weten we dus niet helemaal. We weten niet helemaal precies hoe dat ingeregeld is, omdat dat natuurlijk wel gevaarlijke informatie is als je dat op straat legt. Solvinity zegt zelf en DigiD zegt ook zelf dat het allemaal wel versleuteld is.
0: Mm-hmm.
3: En dat ze daar niet bij zouden kunnen komen. Maar er zijn, dat wordt technisch heel ingewikkeld, maar er zijn wel mogelijkheden om dat te ontsleutelen. Maar ook alleen het niet kunnen inloggen bij DigiD. Weet je, dat gaat dan niet om een uurtje, wat we natuurlijk wel eens vaker meemaken. Maar dat kan echt om dagen gaan. En dan kunnen we dus helemaal niks meer regelen. En is eigenlijk het hele land ook ontregeld.
0: Ja, er zijn mensen die zeggen van, nou, ik wil eigenlijk geen gebruik meer maken van DigiD. Waarom komt een Nederlandse overheid niet met een alternatief? Is dat een goed idee?
3: Omdat te borgen allemaal, dat we die risico's niet hebben, is dat een heel goed idee, inderdaad.
0: Ja, maar dat kost tijd, zegt de overheid. Wij kunnen niet op korte termijn een alternatief voor zo'n inlogplatform inrichten. En daarom moeten we dit contract wel verlengen.
3: Ja, dat is wat ze zeggen inderdaad. Alleen dit was in november 2025 al gaande. Toen is er al bekendgemaakt dat Kindrel Solvinity wilde overnemen. Alleen sindsdien heeft de overheid daar niks mee gedaan. En willen ze dus eigenlijk gewoon gaan voor die verlenging van dat contract.
0: Ja, dus ze hadden wel tijd gehad, zeg je, als ze een alternatief hadden gewild.
3: Ze hadden tijd gehad, zeker. Ja.
0: Vandaag is het kort geding van deze drie Nederlanders. Maken ze kans om te winnen, denk je?
3: Nee, dat, ja, het lijkt erop dat dat niet heel veel kans maakt. Maar wat het wel tewerkstelligt is natuurlijk heel veel aandacht ervoor. Wij hebben het erover, maar ook heel veel andere mensen hebben het erover. En er zijn ook nog een aantal andere rechtszaken die lopen. Het vestigt in ieder geval heel veel aandacht hierop. En ik denk dat dat goed is.
0: Cyberdeskundige Chantal Stekelenburg, dank je wel voor je uitleg.
3: Dank je wel. Fijne dag.
0: Hoe stond het tussen op de weg?
1: Nou, het is nog steeds een hoofdrol voor de IJsselbrug bij Arnhem. Die werkzaamheden zijn er de afgelopen weken geweest. Die zijn eerder klaar dan gedacht, dat is mooi. Maar nu heb je daar wat extra vertraging, omdat daar alle versperringen worden opgeheven en de rijstroken weer worden vrijgegeven. Vanaf de Duitse grens nu meer dan een uur vertraging en ook heel veel vertraging op de omrijroutes.
2: Jan Willem, start op.
4: NPO Radio 2.

0: Another en 54 Ultra, vorige week de NPO Radio 2 Topsong. Is dat even een lekker lenteliedje? Talk to you was het.
1: Dobbelsteen.
0: Als jij denkt, nou jongens, ik weet ook nog wel een lekker lenteliedje. Of misschien een heel depressief winternummer.
2: Ben je zelf wel een lekker lenteliedje?
0: Ja, dan mag je ons zeker bellen. 0800-1122 om een nummer aan te vragen voor de Dobbelsteen. 0800-1122. Annemarie, die vraagt Natasja Bedingfield aan. Unwritten, plekje 1.
2: Op 2 staat Albert. Goedemorgen. Ik zou heel graag op een dobbelsteen zetten. Everybody Dance Now van CNC Music Factory. Groetjes Albert. Fijne dag.
0: Hille, die heeft plekje 3. Goedemorgen. Graag op de dobbelsteen Olita Adams met Window of Hope. Fijne uitzending. Groetjes van Hilly Vogel.
2: 4 is Chris. Voor de dobbelsteen graag Green and Gold van Liana La Havas. Tussen 1 en 4 graag.
0: We gaan naar plekje 5. Sorry. Ik zat er doorheen. Ja. Ik was iets te gretig.
2: Geeft niks. Ja.
0: Gaan we nu naar nummer 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen met Nienke.
0: Hey Nienke, goedemorgen.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Jij mag het zeggen.
3: Ik zou graag Micha willen op de dobbelsteen met Hoopvol. Ik ben naar het concert geweest vorige week vrijdag en het was zo mooi.
0: Oh. En waar was dat?
3: Dat was in de Melkweg, Amsterdam.
0: Oh. Oeh, in de grote zaal al?
3: Nee, de kleine. Er kon bij die 650 man in of zo.
0: Ja. Ja, kijk, je wil ze nog steeds niet in je achtertuin. Maar ik heb het idee dat Micha ondertussen bijna wel toe is aan die grote zalen. Hè? Denk je ook niet?
3: Ja, het was wel uitverkocht, geloof ik.
0: Dus ja, daarom.
3: Het zou wel heel tof zijn, maar dan ben ik extra blij dat ik even lekker nog een klein zaaltje mee heb kunnen pikken.
0: Dan kan jij straks zeggen, weet je wel, als hij gewoon Lowlands plat speelt, van ja, ik was er gewoon nog bij in de periode dat andere mensen hem nog moesten ontdekken.
3: Ja, precies.
0: Hey,
3: ja.
0: En morgen is hij hier trouwens.
3: Oh, wat leuk. Ja. Ja, dan ga ik zeker luisteren. Hoe laat is dat dan weer?
0: Komt hij zijn nieuwe single doen. Wij hebben 9:50 met hem afgesproken.
3: Oké, nou dan ga ik kijken of ik in kan schakelen. Ja. Meestal ben ik dan al
0: aan het werk. Oké, nou het zou leuk zijn en anders kunnen we gewoon altijd terugluisteren, hè?
3: Ja, zo is het.
0: Nou, bedankt voor het bellen. Je hebt plekje 5 vandaag.
3: Yes, super.
0: Doeg.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
3: Doei.
0: Gaan we naar 6, Jeroen, als je het goed vindt.
2: Ja, dat is het format van het spelletje.
0: Oké, okay, en daar wil je niet van afwijken.
2: Nee, natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Met wie spreken wij?
4: Met Bas.
0: Hey, Bas. Hallo. Je mag het zeggen. Hallo. Je hebt plekje 6.
4: Ik wou graag Who's the King van Doggy Dog. Die hoor je nooit meer.
0: Nou, en dan wil jij verandering inbrengen?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, het enige wat nog moet gebeuren is dat ik 6 gooi.
4: Nou, gooi. 6 zou ik zeggen.
0: Ik ga mijn best doen voor je, Bas. Ja, komt hij aan. En hij vliegt nu richting Jeroen. Hij ketst tegen het raam, rolt over de vloer. Ik zie dat Jeroen naar beneden kijkt.
2: Ja.
0: En ik denk heel snel gaat zeggen welke het is geworden.
2: Het is nummer 5 geworden.
0: Niet 6 dus.
2: Niet 6 dus.
0: Bas. Oh, wat een mooi geluidje. Die gaan we gebruiken. Toch een mooie dag, Bas.
4: Ja, van hetzelfde.
0: Nienke heeft gewonnen, plekje 5. Micha.

0: hoopvol van Micha.
1: Deze man die zingt toch ook gewoon recht je hart binnen altijd.
0: Ja, echt, hè? En dat gaat hij morgen weer doen.
1: Ja.
0: Bij ons live. Nou, hoopvol van Micha.
1: De Kleenex staat al klaar.
0: Wat staat klaar?
1: De Kleenex.
0: Oh, ik heb nu al klaar staan, maar die staat hier altijd.
1: Ja, dat is waar.
0: En Nienke, van harte gefeliciteerd. Plekje 5 was het vandaag. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. In Limburg is het nog steeds aan het regenen op dit moment. En daar is de natuur aan toe. Op andere plekken piept de zon doorheen. Het wordt niet heel warm, 14 graden. En de verkeersupdate is van Tim Schaap. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Wat gebeurt er allemaal in die studio dan? Dat er zoveel zakdoekjes liggen?
1: Nou, omdat Micha die zingt altijd. En dat vind ik altijd heel mooi.
0: Ik wilde net zeggen, lees je die rapportjes nooit?
2: Ik wou natuurlijk wel een grapje maken over Eddie Keur van vrijdag laten liggen. Nog maar goed, laat ik even rustig houden. Hé jongens, het is al vroeg druk onderweg. Dat merk je, er staat 200 kilometer alles bij elkaar. De opvallende werkzaamheden bij de IJsselbrug vandaag. De A12, Duitse grens Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Dat is op zich niet nieuws, dat is al een tijdje zo. Maar nu 11 kilometer en 3 kwartier maar liefst. Ook op de N317 en op de N338 is het lokaal extra druk. Komt door die wegwerkzaamheden daar vanwege het afbouwen van die afruiming van al die werkzaamheden daar zo. Heb je nu nog eens één reis ook minder. Dat merk je meteen, duurt nog de hele week. Verder ook goed nieuws over de weg. De A58 naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot heb je een kwartier vertraging. Eerst was dat nog langer, er stond een kapotte vrachtwagen. Maar de weg is weer vrij. En hetzelfde, de weg is weer vrij na een ongeluk op de A76 Aken-Geleen. Bij Nut is dat. Ongeveer 10 minuten vertraging nog vanaf knooppunt Kunderberg.
0: Dankjewel Tim.
2: Yo.
0: Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vandaag gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het Zeelichtpark in Breda. Met borden wordt daar aangegeven dat je er niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt de wethouder.
4: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
5: Belangrijk dat het nu rookvrij is?
4: Superbelangrijk. We schuiven telkens de norm. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
3: In Apeldoorn waren gisteravond ongeregeldheden bij een protest tegen de komst van een noodopvang. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw wil de gemeente 240 mensen opvangen. Vorige week was er ook een protest in Apeldoorn. De Europese Commissie stapt naar de rechter omdat Nederland te weinig doet om belangrijke sectoren zoals de energie, zorg, vervoer, water, banken en digitale systemen te beschermen, zo schrijft de Telegraaf. Zo zouden we te lax zijn met het beter beveiligen van deze sectoren tegen cyberaanvallen of terrorisme. Ook onder meer Frankrijk, Zweden, Polen en Portugal moeten meer doen. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Aan het einde van een matige eerste helft viel de 1-0 tegen Atletico Madrid en dat was genoeg om door te gaan.
6: Martinelli! One more stride up Arsenal's stairway to heaven. Next stop, Budapest. And a crack at the ultimate prize in European football.
3: Vanavond komen we erachter wie er nog meer in de finale staat. Of Bayern München of Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain won vorige week die spectaculaire heenwedstrijd. Het werd toen 5-4.
0: Dat was kunst.
3: Nou.
0: Net als het raden van de knappe kop. Is het de Telegraaf, hè?
1: Ja, Telegraaf.
0: Ik ruik het een beetje. Ik krijg hele grote koppen.
1: Lekker even lezen. En toen kwam ik een kop tegen. En ik was heel nieuwsgierig of jullie dat raden waar het over gaat. Nevel aan de kust? Vraagteken.
0: Nevel. Ja,
3: nevel?
0: Zijn ze de K vergeten? Dat Andries Knevel heeft een huis gekocht in Zeeland.
1: Nevel, ja, dat is... Nee. Nou, niet dat ik weet.
3: Nevel aan de kust. Weet ik veel, is dat een bijzonder natuurverschijnsel?
1: Ja, dat is eigenlijk wat het is. Het gaat over zeevlam.
3: Zeevlam?
0: Oh ja, daar heb ik wel van gehoord.
1: Ik denk dat als je aan de kust woont, dat je wel weet waar het over gaat.
0: Het is heel irritant als het dan in het hele land heel mooi weer is. En dan denk je, oh, ga lekker naar de zee en dan hangt het.
1: Is het daar mistig? Ja, dat is precies wat het is. En dat is een weersverschijnsel dat vooral in het voorjaar en in het begin van de zomer voorkomt. Heeft ermee te maken dat het zeewater nog heel koud is. En daar gaat dan een soort warme, vochtige lucht vanaf het land, trekt daar overheen en dan krijg je ineens zo bam, een soort mist die je dan alleen maar hebt aan de zee en aan de kust.
0: Ja, we noemen het ook al Hans Klok weer.
1: Hans Klok. Nou ja, dat is
3: dan
1: natuurlijk
3: heb je ook veel wind.
1: Dat is natuurlijk vervelend, omdat zwart. Als je inderdaad Jan-Willem Roodbeen bent en je denkt, oh, het is mooi weer, ik ga naar de zee en dan is daar ineens mistig. Maar stel dat je in een bootje op de zee zit en dus ineens zit je in de mist. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je in paniek bent, want dan ben je hele oriëntatie natuurlijk kwijt. Nou, in de krant vandaag een hele uitleg over wat dat is.
0: En die hoef je niet meer te lezen, dat is mooi.
1: Hoef je niet meer te lezen, dat scheelt weer.

0: was hit in de coronatijd, weet je toch? We hebben dat helemaal grijs gedraaid.
1: Oh, ik had het helemaal niet aan de corona gekoppeld.
0: Nee. Alicia Keys, bij mij zit hij wel in dat hokje. Het was Underdog voor Radio Gaga van Queen.
2: Nieuwe muziek op Rob Beens Radio.
0: Ja, lekkere nieuwe muziek van iemand die vrijdag bij ons te gast is in de tv-show.
1: Van de Miga.
0: Nee.
1: Oh, sorry.
0: Nee, die hebben we toch al gedraaid?
1: Ja, die hebben we al gedraaid. Oh, je gaat hem nu draaien.
0: Die ga ik nu draaien.
1: Oh, het loopt allemaal door elkaar. Over gesproken, mag ik dat nog even vertellen? Ga ik
0: wat
1: even
0: dan?
1: Vertellen. Dat ik gisteren hier in Hilversum in een supermarkt liep. En dat er een mevrouw die daar werkt, ik zag al aan de blik, die komt op mij af. Die heeft mij gezien en die moet mij even hebben. Echt van een afstand.
0: Hè? Maar was het iemand die in de winkel werkt?
1: In de winkel werkt.
0: Ja, maar dacht je niet van, oeh, straks denk ze dat ik wat gejat heb of zo?
1: Nee, aan haar blik kon ik zien dat ze niet dat ging zeggen.
0: Dat was een lieve blik.
1: Ze had een lieve blik en ze had echt zoiets van, ik ga jou even wat zeggen. En zei ze, wat een leuk programma hebben jullie gemaakt op televisie. Ik vond het zo leuk. We hebben met zoveel plezier naar gekeken. En ik zei, nou, dat vind ik leuk. En ik ga het doorgeven aan Jan Willem.
0: Wat lief. Kom je er vandaag weer?
1: Nee.
0: Doe het dan morgen. Dan bedanken. Dat is leuk om te horen. En vrijdag wordt het weer tof. Want dan is hij er dus, Jet Rebel.

0: Change is Coming Round the Bend is de nieuwe single van Jet Rebel. Aanstaande vrijdag doet hij hem dus bij ons in de show. NPO 1, 9:30. En ook nog een cover op de Dobbelsteen. En daar heb ik ook heel veel zin in.
1: En een aanbeveling van de mevrouw in de Albert Heijn.
0: Ja, dat is ook wat waar.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Dat is toch je gulden daalder waard?
1: Absoluut.
0: We gaan de intro rally spelen. Ik zeg we, maar ja, dat is niet helemaal waar. Want Jeffrey staat er helemaal alleen voor. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Ja, Zero's Rock, hè?
3: Ja, ja, dat klopt.
0: Van waar die categorie?
3: Ja, een beetje de muziek waarmee ik ben, waar ik mijn muzieksmaak heb gevormd.
1: Ik vind het ook altijd een fijne categorie, Zero Rock.
0: Ja, maar dan bedoel je helemaal geen rock natuurlijk. Dus
1: nee,
0: dat is wat anders.
1: Ik snap het, rock uit de zero's.
0: Ja. Maar ja, dus, ja, dat is inderdaad een beetje je tienerjaren dus, denk ik, dit.
3: Ja, ja, precies.
0: Nou, leuk hoor. Die zitten er vaak goed in. Dat is strategisch een hele slimme categorie. Dus als je met liedjes speelt die zeg maar uit je 16, 17, 18-jarige leeftijd komen. Ik heb er 5. De eerste is 10 seconden. De laatste 2 seconden. En ik hoef alleen de titels te weten. Heb je ze alle 5 goed, dan win je alle prijzen en de thermomok.
3: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Hier is de eerste. Komt ie aan. Succes.
3: Dat is Kryptonite.
0: Dat is helemaal goed.
2: Ronde 2.
0: Van 3 Doors Down. Nou ja, 1 down eigenlijk. Nog 4 to go. Ronde 2. 8 seconden op jouw teken.
3: Ja. Sex on Fire.
0: Dat is goed.
2: Ronde 3.
0: Van Kings of Leon. Jeffrey Kins speelt de intro rally met rock uit de jaren 0. We hebben er nog 3. De volgende 6 seconden op jouw teken.
3: Ja, doe maar. Supermassive Black Hole.
0: Ja.
2: Ronde 4.
0: Wat lekker allemaal. Och, dat wordt lastig kiezen zometeen, Jeffrey.
3: Ja, precies. Allemaal al goeie.
0: We hebben er nog 2. Ga je hem doen? 4 seconden?
3: Ja hoor. Het is Green Day, maar... Boulevard of Broken Dreams... Denk ik.
0: Daar speel je voor?
1: Dat zou je kunnen zeggen.
3: Wake me up when September ends.
0: Ja, je ging zo lekker dat ik dacht, ik geef je nog even de tijd.
3: Ja,
0: want ik hoorde aan je antwoord al dat je twijfelde. En gelukkig maar, je herstelde je net op tijd. Wake me up when September ends, dat is de titel die we zochten. En nou ja, je hebt alles nog heel gelaten. Dus ook de mok is nog in het spel. En nog maar 1 intro te gaan, Jeffrey.
3: Ja.
0: Hou, er moet er nog een beetje in.
3: Ja, kunstballen.
0: Nou, even diep ademhalen, dan start ik hem in voor je.
3: Oké. Foo Fighters, denk ik, maar... Ja, dat zijn er veel.
0: Dat zijn er heel veel, ja. Maar er is er maar eentje die zo begint van de Foo Fighters. Ja.
3: Ik denk Learn to Fly.
0: Ja, de vraag is dan, zoals Robert en Brink dat ook altijd deed bij het Lotto Weekend Millionaires. Daar speel je voor?
3: Daar speel ik voor, ja.
0: Ja, eenmaal, andermaal.
3: Ja, maar ik weet het gewoon niet zeker, dus maar het is een hokje.
0: Maar je speelt er wel voor?
3: Ik speel er wel voor, ja. Ja, helaas.
0: Dat is niet goed. Het was Wheels.
3: Wheels, ja. Daar had ik niet op gekomen.
0: Nee? Oh, gelukkig. Want anders dan blijf je steeds maar denken van... Oh, had ik de mok maar stuk gegooid, maar dat had niet geholpen.
3: Nee, dat had niks geholpen.
0: Zit er iets bij, Jeffrey? Wat ik je kan aanbieden als een soort van troostnummer?
3: Ja, de eerste maar. De Kryptonite.
0: Kryptonite van Three Doors Down. Ja. Dan gaan we die voor je draaien. En ja, we sturen je niet met lege handen weg. Zeker omdat je het zo goed hebt gedaan, 4 uit 5.
1: Hij komt naar Vogelwaarde, hoor. Het mooie Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen is dat natuurlijk, Jeffrey. Ja. Die exclusieve FL-begeerde Jan Willem start op sneutelhanger. Ja, dat is toch ook wel vinden.
0: En niet te lang mokken, hè? Bedankt voor het meedoen.
3: Dat is graag.

0: Three Doors Down uit de intro rally van Jeffrey. Kryptonite, ach.
1: Carmen, hier is Carmen, met een raadsel.
0: Blijft toch altijd jammer, hè?
2: Ja, nou helemaal ja, zo. Ja, en deze jongen, die had het gewoon wel in de vingers.
0: Ja. Ik had mijn 10 euro er wel op ingezet. Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen, wat zit erin?
3: Ja, daar komt ie, waar gaat dit over?
4: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Het kan helemaal niet. Dit leven is al zo duur, hè?
0: Dit gaat over de supermarktprijzen. Of over de benzineprijzen.
2: Concertkaartjes.
0: Oh, dat is ook al zo duur, ja. Ja.
3: Nee, ja, dat klopt allemaal, dat alles duurder wordt. Maar daar gaat
0: het
3: niet
0: in het
3: over.
0: Nieuws.
5: Dit is NPO Radio 2.
2: Koffie is ook heel duur.
0: Dus dan moet je gewoon...
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
11: Ik ben van school afgetrapt.
12: Hoe ga je ouders dit vertellen?
11: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
13: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
14: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
15: Ik doe toch mijn fucking best!
10: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
18: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
19: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
20: Ga beesten in 38 musea over...

0: Natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
2: Het is 8 uur op onze ochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Amerika stopt met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Amerika was daar 3 dagen geleden mee begonnen. En er zijn ook een paar schepen doorheen gevaren, maar op verzoek van bemiddelaar Pakistan stoppen ze er nu weer mee. De hoop is dat het in de tussentijd lukt om een akkoord te sluiten met Iran. Bevrijdingsdag is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. En in Pijnakker werd een feest afgelast omdat iemand onwel was geworden. Bevrijdingsdag werd afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar was ook ambassadeur van de vrijheid, Rolf Sanchez.
4: Via Gilterijen,

0: Wat een mooie, sfeervolle samenvatting.
1: Daar ging dat bootje weer, hè?
0: Ja.
1: Met de koning en koningin. We weten ook iets meer over het nieuwe album van de Rolling Stones, dat over 2 maanden uitkomt. Gisteren beantwoordden de bandleden vragen in New York. Het ging ook over de cover gemaakt door kunstschilder Nathaniel Mary Quinn. En hij heeft de gezichten van Richards, Wood en Jagger in elkaar laten overlopen. De bandleden staan er niet heel flatteus op, maar dat is nou juist de bedoeling van de kunstenaar, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Ja, veel fans hebben nog steeds fantasieën over de Stones, zegt hij. Dat het jonge sexy mannen zijn. Maar ja, dit is hoe hij en zij er nu uitzien, zegt die Quinn. Jagger noemde op het podium het beeld zelf Mr. Ugly. En die cover, dat is dus een echt schilderij waar die kunstenaar nog steeds het origineel van heeft. Daar heeft hij wel heel veel biedingen op gehad, maar hij piekert er niet over om het te verkopen.
1: En bij het Haagse winkelcentrum Ippenburg betaal je sinds vorige maand 10 keer zoveel om je auto te kunnen parkeren. Als je 2 uur parkeert, kostte dat eerst 20 cent en nu 2 euro. En dat roept reacties op.
3: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Het kan helemaal niet. Het leven is al zo duur, hè?
4: Het is nog te doen. Alleen als je alleen voor een krant gaat van 3,99, dan wordt die krant 4,99. Heel simpel.
5: Als je hier dan een paar uur staat, dan ben je wel een behoorlijk bedrag kwijt. Gewoon zonder geld.
6: Als je Amsterdamse tarieven rekent, dan is dit een schijntje eigenlijk. Ik vind het meevallen.
1: Ja, de verhoogde parkeertarieven zijn bedoeld om ongewenste langparkeerders te weren, maar ondernemers zijn daar helemaal niet blij mee.
0: Ja, maar goed, als je met Amsterdamse tarieven gaat vergelijken, dan is alles, valt alles mee.
1: Is
0: in
1: alles goedkoop eigenlijk.
0: Ja. Dan denk je altijd, als je daarover rekent, als je een dagje geparkeerd hebt in een parkeergarage, had net zo goed een nieuwe auto kunnen komen.
1: Ja.
7: Of een taxi kunnen nemen.
0: Ja.
1: Ja, je kan nu parkeren, want je vakantiegeld komt eraan. Dus dan kan je het daarvan betalen. Het weer nog. In het noorden en westen droog met soms zon. In het zuiden en oosten bewolkt en buiend. Wordt 11 tot 16 graden.
0: Bedankt voor het meedenken. Maar net als de meeste mensen heb ik mijn vakantiegeld al uitgegeven voordat het gestort wordt.
1: Oh ja, oh ja, ja, ja. En ga je er ook echt van op vakantie?
0: Ik ga het wel gebruiken voor de vakantie, ja.
1: Oh ja, oh ja.
0: Tim, goedemorgen.
8: Glamping.
0: Een leuke glamping, ja. Tim, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, wordt Lowlands Glamping, Glamping 4 daar achterin. En dan komen we elkaar s'nachts tegen in de Alfa.
0: Heb je inmiddels ook wel 2 keer vakantiegeld voor nodig?
7: Wat zijn dit voor cryptische teksten, Tim?
8: Ja, dat is millennial taal.
0: Oh, ja. Hey. Mensen die naar de Lowlands gaan weten wat hij bedoelt.
8: Ben je om 3 uur s'nachts nog in de Armadillo? Yeah. Ja.
0: Nou, lekker chillen in de Alfa. Goed, hoe is het onderweg, Tim?
8: Het is hartstikke druk onderweg, jongens. 230 kilometer als je alles bij elkaar optelt. En het is met name druk bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Deze week heb je nog eens 1 rijstrook minder daar, omdat de werkzaamheden daar worden afgebouwd. Dus eind deze week ben je klaar. Maar nu dus eventjes nog met de zere plek op de A12 richting Arnhem vanaf de Duitse grens wel te verstaan. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een file van 11 kilometer en 40 minuten tot aan knooppunt Velperbroek. Het is hierdoor lokaal ook erg druk op de N317 en de N338. Daar heb je in beide gevallen een uur vertraging ongeveer. Verder een paar andere plekken die ook nog opvallen. De A16, Belgische grens Breda, tussen Haaseldonk en Rijsbergen. 5 à 10 minuutjes extra, komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En het is druk bij Eindhoven op de A2, komende vanuit het zuiden, dus vanuit Maastricht. Vanaf Nederweert 14 kilometer en 20 minuten.
0: Dankjewel.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
19: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
19: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Jan Willems.

Elvis Presley, Junkie XL en A Little Less Conversation. Goedemorgen. Het kan buiig zijn vandaag, maar op sommige plekken piept ook de zon erheen. Dan wordt het wat warmer. Gemiddeld ongeveer 14 graden vandaag. Oh.

0: woensdag. En woensdag betekent... The Mystery Guest. Ja, zometeen hebben we de Mystery Guest aan de lijn. Aan de hand van 5 liedjes mogen wij de identiteit zien te raden. En dat is altijd knap lastig. Nou ja, soms gaat het heel snel. Vooral als we hintjes krijgen.
1: En vooral als Jan-Willem Broodbeen erbij betrokken is.
0: Als Jan-Willem Broodbeen wakker is, dan wil dat wel snel gaan. Maar die is niet altijd wakker.
1: Ja.
0: Chapel Roan hadden we al, vorige uur. Subway. Wat staat er nog meer op?
1: S10. Paris, Texas. Willow. Wait a Minute. Naomi. Somebody's Daughter. En Fleetwood Mac en Rhiannon.
0: Wat een leuk lijstje. Dit is nou, dus een mix van nieuwe hippe muziek. Maar Chapel Roan, nou ja, dat is... Ja, wel redelijk nieuw, toch? Ja. Van de afgelopen jaren in ieder geval. Ja. Naomi, Nederlands talent. S10 natuurlijk ook. Paris, Texas. Zou dat een hint kunnen zijn? Dat je dus dat het iemand is die internationaal opereert?
1: Ik heb echt geen idee. Kunnen. Ik ben totaal blanco met dit lijstje.
0: Rhiannon.
1: Ik denk een jonge zangeres. Een beetje een soort. Zou het niet een soort Roxanne Hazes-achtig.
0: Of dat vrouwtje is een vriendin
1: vrouwtje,
0: van misschien.
1: Ik wilde precies dat zeggen.
0: Ja, nou ja, zou goed kunnen.
2: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Als jij denkt, jongens, jullie zien een hint over het hoofd sukkels. Ja. Dat kan, hè, dat je dat gewoon denkt. Dat mag je tegen ons gewoon zeggen. We kunnen het van je hebben. Laat het ons even weten via de app. Zometeen begint het echte grote raden over een minuutje of 10. Is even 3 dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer 3.
0: Al is dit wel de belangrijkste bijzaak. Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Vanavond gaat het gebeuren. En één van de twee wordt de tweede finalist in de Champions League. De wedstrijd vanavond belooft weer een spektakel te worden. Tenminste, ja, daar gaan we wel vanuit. Vorige week was het fantastisch. Toen werd het 5-1 in het voordeel van PSG. Wietse van der Goot van Ziggo Sport, die omschreef de wedstrijd toen zo.
3: Het was eigenlijk geen voetbalwedstrijd. Het was meer een dans. Het was een levend kunstproject van dik 90 minuten.
0: Ja, dus zijn de verwachtingen hoog gespannen. Vanavond is de wedstrijd in Duitsland. Dus kan het Duitse publiek achter Bayern München gaan staan. En dan kan het nog alle kanten op. Want in principe staan ze natuurlijk. Maar ja, 1 punt achter. Aftrap is om 9 uur vanavond.
2: Nummer 2.
0: We hebben er nu al zin in. Gisteravond plaatste trouwens Arsenal zich als eerste voor de finale van de Champions League.
1: Op 2 vandaag DigiD. Vandaag gaat het in de rechtbank over de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door een Amerikaans bedrijf. En Solvinity is het bedrijf dat gaat over onze DigiD-inlog. En ja, zij vinden, die mensen die naar de rechtbank en naar recht zijn gestapt, vinden dat dat in Nederlandse handen moet blijven. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor de privacy van miljoenen Nederlanders die DigiD gebruiken. Nou, cyberdeskundige Chantal Stekelenburg die vertelde vanochtend dat ze de eisers niet zo heel veel kans geeft.
4: Nee, lijkt erop dat niet heel veel kans maakt, maar wat het wel tewerkstelligt is natuurlijk heel veel aandacht ervoor. Wij hebben het erover, maar ook heel veel andere mensen hebben het erover. En er zijn ook nog een aantal andere rechtszaken die lopen. Vestigt in ieder geval heel veel aandacht hierop en ik denk dat dat goed is.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
0: de Rolling Stones. Gisteren kwamen ze met deze verrassing.
5: Ja, baby.
0: En het nieuws dat ze op 10 juli het album Foreign Tongues uitbrengen. Carmen zei het net al, het 25e album van deze jonge goden die al 66 jaar meedraaien in de muziek. Het is toch niet te geloven, hè? Ze gaan het niet alleen doen. Paul McCartney doet het ook weer gewoon mee. Net als bij het vorige album.
1: Ja.
0: Robert Smith van The Cure. Je hoort ook nog Charlie Watts drummen op een nummer. Hij overleed 5 jaar geleden. En dat stukje is nog opgenomen tijdens een van zijn laatste studiosessies. En zometeen hoor je het nieuwe de nieuwe single van de mannen helemaal.
1: Het is ook wel een beetje zo'n... Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Let's spend the night down. Ben je heel benieuwd?
0: Ja, maar het klopt helemaal. Ja. Het is gewoon de Stones zoals we ze graag horen.
1: Ja, ja.
0: En Mick Jagger in vorm.

0: Heb je van Ron wat zijn over Mick Jagger?
1: Wat ik over Mick Jagger zei? Ja? Dat hij de meeste boterhammen al op heeft.
0: Hij heeft de meeste boterhammen al op.
1: Ja, ja.
0: Dat wel klopt.
2: Ja.
0: Ja, we moesten er lang op wachten. Maar de regendruppels zijn er de afgelopen dagen. En Supertramp zingt erover.

Jan Willem

0: Kensington. Vrijdagavond zijn zij live bij ons in de tv-show 5:30 NPO. En als je denkt, jongens, ik heb geen kaartjes en het is uitverkocht. We hebben er hier nog twee liggen, die hebben we apart gehouden. Dus kunnen we misschien straks even weggeven. Ja, ja, ja. Dus
1: Jeetje, dat zeg je nu.
0: Ja, dat is toch mooi op tijd, want we geven zo van een half uur pas,
1: ja,
0: pas weg.
1: Ja, maar daar had ik me even op kunnen instellen.
0: Nou, jij bent er sowieso
1: ik
0: bij.
1: Ben ja, sowieso bij. Ik kom nog wel even naar de kapper.
0: Ja, je bent sleutelkind. Dus,
2: ja? Sleutelkit, ik heb de platinum toegangspas.
0: Ja. Maar ja, lekker liedje toch? En ze gaan een bijzondere uitvoering doen in de tv-show. Dus dat wordt extra genieten.
1: Nou, Willem ruimt op, vrijdagavond NPO 1.
0: Ja, 5:30, Living Four van Kensington. Voor It's Raining Again van Supertramp. Ja, 's ochtends zijn ze hier, maar dan doen ze deze. Gewoon keihard recht voor je.
1: Er gebeurt er veel.
0: Ja, er gebeurt heel veel. Ja, leuk hè. Oh ja, en ik heb wat mensen in de war gebracht, want ik heb het wel goed uitgelegd van Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Of eigenlijk is de wedstrijd dus vanavond andersom, Bayern München, Paris Saint-Germain. Maar ik schijn dus 5-1 gezegd te hebben, terwijl het 5-4 is. Maar het is dus 5-4. Vorige week was het 5-4. Daardoor
1: vanavond wordt het 5-1.
0: Is maar één puntje verschil. Als vanavond 5-1 wordt, dan...
1: Maar dat was toch ook 5-4, dus München het was door. Eigenlijk 1-0?
0: Klopt, ja, voor Frankrijk. Ja. Dus als Bayern München vanavond bijvoorbeeld een openingsgoal doet, is het eigenlijk gemiddeld 1-1.
1: 1, juist.
0: Ja. Of 0-0, zo je wil. Of 3-3. Of, nou goed, we gaan door. Mystery Guest, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, hallo Mystery Guest.
0: Ik begin een keer zo. We hebben namelijk 5 liedjes van je gekregen. We begonnen met Chapel Roan. Met The Subway. Daarna S10 en Paris, Texas. Willow, Wait a Minute. Naomi, Somebody's Daughter. Fleetwood Mac, Rhiannon. En ja, wij neigden toch wel een beetje naar vrouwtje. Ben jij zangeres?
3: Nee.
0: Maar kun je wel zingen?
3: In de douche.
0: Nou, dan kun je dus in principe meestal niet zingen. dat zeg ik ook altijd namelijk. Even kijken.
1: Maar ben je een presentator van televisieprogramma's?
3: Nee.
0: Heb je iets te verkopen?
3: Nee.
1: Oh, ben je de buurvrouw van Jan-Willem Roodbeen?
0: Mijn buurvrouw heeft wel wat te verkopen. Die heeft een huis te kopen.
3: Ook niet.
0: Kennen we je van... schrijf je boeken?
3: Nee.
0: Ben jij sportief?
3: Ja.
0: Oei. Oh. Heb je meegedaan aan de Olympische Spelen?
3: Nee.
0: Aan de Paralympische Spelen?
3: Ja.
0: Oh.
1: Nou, dan weet ik nu moet jij...
0: Die hebben we al gehad, dus die kan ik. Even kijken, kwam je uit op de Winterspelen?
3: Nee.
0: Soms. Tennis?
3: Oh. Ja.
0: Vriendin van de show, Dieder de Groot?
3: Jazeker.
0: Oh, nee! Oh! Ja, we hebben jou ook al lang niet meer gesproken. Goedemorgen.
1: Wat leuk.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, hallo,
0: Dieder. Ligt dat aan ons? Want wij belden je natuurlijk als je weer alles won wat er te winnen viel.
3: Misschien ligt dat dan aan mij, want ik win niet meer alles wat
0: ik heb. Oh, nee, sorry. Ik wilde het er niet in wrijven,
3: nee,
0: natuurlijk.
3: Nee, is helemaal goed.
0: Nou ja, ons hart had je al lang gewonnen.
1: Ja.
0: Hé, wat leuk. Hoe gaat het met je?
3: Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik ben echt weer fulltime aan het sporten. Ik heb ondertussen dus sinds Parijs 1 Grand Slam finale weer gehaald. Qua prijzen is het iets minder, maar ik voel me wel weer echt fantastisch. En mijn motivatie is wel weer echt torenhoog.
0: Maar moet je even mijn geheugen opfrissen, Diede? Want wat was er gebeurd? Want het klinkt alsof je er even dan uit lag.
1: Ja, je zegt weer, ik voel me weer goed.
3: Ja, dus ik heb na Parijs heb ik een flinke pauze genomen. Ik ben 8 maanden uit het toernooiencircuit geweest. Mm-hmm. En eigenlijk vorig jaar rond deze tijd heb ik weer mijn eerste toernooi gespeeld. Dus dat voelt dan toch echt wel weer helemaal anders.
0: Dat is een soort comeback.
3: Ik ben geopereerd ook in die tijd. Dus ik heb een complete nieuwe heup gekregen. Dus dat was ook wel echt een intense revalidatie.
0: Zo.
3: En dus eigenlijk nu in januari heb ik in de finale van Austin Open weer gestaan. En dat voelde echt weer fantastisch om toch weer een beetje die bevestiging te krijgen. Dat ik, dat ik er echt wel weer een beetje ben.
0: Ja, heup doet leven, hè?
3: Ja.
0: Ja, maar nou, wat fijn dat je die vorm weer aan het terugvinden bent. Want ja, in ons hoofd sta je gewoon in het vakje koningin van het rolstoeltennis.
1: En wat ben je nu aan het doen dan?
3: Ik zat echt midden in mijn warming-up. Dus ik moet ook bijna de baan op. We hopen natuurlijk dat het niet gaat regenen vandaag. Want we zijn druk bezig met de voorbereidingen op Roland Garros. Dus buiten op
1: Je bent nu in Parijs?
3: Nee, ik ben wel nog in Nederland. Maar volgende week ga ik naar Rome voor de voorbereidingstoernooien. En dan over een maandje dan begint Roland Garros.
0: Oh, oké. Wat leuk. Hey. En staat er ook iets in het lijstje wat je bijvoorbeeld in je pre-wedstrijdroutine gebruikt? Dat je zegt, ik luister altijd naar Naomi bijvoorbeeld voordat ik moet tennissen.
3: Nou, niet echt. Kijk, heel eerlijk was het natuurlijk wel een beetje een protestlijstje, omdat ik een beetje onderzoek heb gedaan. En toen kwam ik erachter dat zelfs Google niet wist hoeveel vrouwelijke artiesten er in de top 2000 staan. Dat was zo tussen de 10% en 15%. En naar mij weten scheelt dat 100 nummers. Ja, dat zou je toch moeten weten. Dus ik dacht, ik maak gewoon lekker een vrouwelijk lijstje. En ja, verder is het gewoon lekker weer even wat frisse nieuwe muziek, denk ik.
0: Ja, want ik bedoel, Paris, Texas van de S10. Dat is ook een bijzonder nummer. Dat hoor je niet zo gek vaak. Betekent dat nummer dan speciaal iets voor je? Of zeg je van, nou, het is gewoon de vibe. Het is gewoon een fijn nummer. Dat is het.
3: Ja, nou, het is een beetje van alles, denk ik. Ik ben ook wel echt door een periode gegaan waar ik een beetje heb moeten zoeken naar wat ik dan, of wie ik dan was, zonder dat ik dan inderdaad die grote prijzen haalde. Of wat betekent het dan nu dat ik niet die bevestiging krijg altijd? En dan merk je toch van, hey, maar als ik thuis ben, dan voel ik me daar echt het fijnste en daar kan ik mezelf zijn. En dan hoef ik even niet met anderen om me heen iemand te spelen of te zijn. Ik kan daar gewoon echt Diede lekker loslaten. En ja, dat nummer betekent dat natuurlijk wel een klein beetje. Van thuis voel ik me het meest fijn. Of alleen voel ik me het fijn, het meest fijn. En ja, verschillende nummers slaan daar natuurlijk een beetje bij aan. Maar ja, zeker dat nummer wel.
0: Neem je deze ontdekking, deze reflectie dan ook weer mee nu je je carrière weer zeg maar oppakte en weer nieuw. Zijn er nu relaxter in?
3: Ja, wel een beetje. Ik merk wel dat ik zeker resultaten een beetje ben los gaan koppelen van wie ik ben.
1: Je persoonlijke geluk.
3: Ja, zeker. En dat is natuurlijk heel lang ben ik echt als een bezetene doorgegaan. En dat heeft heel veel successen opgeleverd. Maar uiteindelijk leverde het ook wel op dat ik steeds een beetje onzekerder werd. En steeds een beetje meer ging twijfelen aan mezelf. Ondanks dat ik zoveel won. En ja, nu staan die twee echt naast elkaar. En natuurlijk haal ik heel veel geluk uit het winnen van wedstrijden. Maar tegelijkertijd gaat het vooral om het proces. En dat ik een ontzettend mooi leven heb als topsporter.
0: Ja, wat een mooi inzicht. En het is niet langer je drijfveer dan om per se te winnen. Wat mogen we van je draaien uit dit lijstje?
3: Het wordt nu Naomi. Somebody's Daughter. Een heel fijn nummer. En ik denk gewoon een nieuwe artiest die niet helemaal nieuw, maar natuurlijk wel eentje die nog een extra podium verdient.
0: Hey, dat doe je mooi.
3: Nederlandse artiest.
0: Zo is het. Ik ga het draaien met heel veel plezier. Leuk dat je onze mystery guest wilde zijn. Diede de Groot!

0: oldschooltennister Diederik de Groot. Vandaag onze mystery guest. En Somebody's Daughter van Naomi, van haar lijstje. Stom dat wij de hint van alleen maar vrouwen helemaal over het hoofd hebben gezien.
1: Ja, het lijstje doornemen. Ik denk er niet over die manier over na.
0: Nee, dus ik eigenlijk is, ook niet. Nee. Maar goed dat zij het wel doet.
1: Ja. En mooi dat is leuk. Je vindt altijd leuk van die top 2000 lijstjes. Iedereen maakt er zijn eigen lijstje van met zijn eigen intenties.
0: Ja, dat is de schoonheid van democratie. Ja. Vandaag over het algemeen bewolkt en buiig, maar op sommige plekken piept de zon er ook doorheen. Soms een beetje waterig en soms echt lekker. Vandaag wordt het niet zo gek warm, 14 graden. En de verkeersinformatie komt van Tim Schaap. Goedemorgen.
2: Ah, goedemorgen jongens. Ja, afgelopen week, weken eigenlijk, was het een beetje rommelig onderweg. Hè? Want de ene dag had er heel veel mensen vakantie en de andere dag moest er toch weer het een en ander aan werk gebeuren. Het lijkt er nu op dat in het zuiden van het land er aardig weer wat mensen wat onderweg zijn. Daar staan de meeste dagelijkse files. Op de A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven, tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer, 20 minuten. Ook de A58 staat er tussen Breda-Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Best, 15 kilometer. En een kwartier. Dan ook een paar andere zaken. Zo de IJsselbrug op de A12, even voorbij Arnhem. Daar heb je natuurlijk in beide richtingen afgelopen tijd al wat problemen. Maar nu is het extra druk als je onderweg bent vanaf de Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek nu 12 kilometer en 50 minuten. Deze week heb je daar nog eens één rijstrook minder namelijk. En tot slot de A28, Zwolle-Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar vanaf strand Nulde is nog wel een file te vinden. 5 kilometer en 15 minuutjes.
0: Tim, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Het nieuws van 8:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: Ja, het verschil tussen arm en rijk wordt in Nederland steeds groter. Volgens het Centraal Planbureau komt dat onder meer door het belastingstelsel. Soms draagt dat stelsel bij aan die verschillen. Door verschillende belastingtrucs betalen de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting dan anderen. Dieren worden vaker verwaarloosd, zo merkt de inspectie. Het aantal meldingen is in 3 jaar tijd verdrievoudigd, naar 321 vorig jaar. Dat heeft volgens de inspectie te maken met de coronacrisis, toen veel mensen een dier in huis namen.
4: Na de coronacrisis zien we dus nu dat mensen hun oude dagbesteding weer terug hebben gekregen. Dus sowieso niet zoveel tijd meer hebben voor een dier. Maar ook een categorie mensen die gewoon het geld niet meer kunnen opbrengen en dus niet meer voor een dier kunnen zorgen. Sowieso niet in het algemeen. En medisch wordt nog veel ingewikkelder, omdat dat veel geld kost.
3: In Brazilië heeft een tiener het vuur geopend op een school. 2 medewerkers zijn omgekomen, een andere medewerker en een leerling raakten gewond. De verdachte is een leerling van 13. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Ze zijn alle 2 gearresteerd. Tim van 14 uit Purmerend zamelt geld in voor het Prinses Maxima Centrum, waar mensen worden geholpen met kanker. En dat doet hij door 125 voetbalshirts te veilen. Tim heeft de shirts geregeld van allerlei bekende spelers.
5: Haaland, Reinders, Mo Salah, Dest, Iatare, Goes. En we gaan heel veel geld ophalen om alle kinderen weer beter te maken. Ik ga voor 97.500, denk ik. Dat denk ik. Ik wil het gewoon.
3: Ja, en dat zou ook nog wel eens kunnen lukken, want sommige voetbalshirts staan al op honderden euro's. En een shirt van Ronald Koeman van FC Barcelona staat al op ruim 1.000 euro. Tim heeft trouwens zelf ook kanker, maar zijn behandeling lijkt wel goed aan te slaan.
0: Nou, zet hem op, Tim.
1: Hè? Ja.
3: Zo is het. Schat.
0: Ja, bedankt, Carmen.
3: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, dat was weer fijn deze ochtend. Vliegt voorbij, hè? Wat gaat de tijd voor jou?
1: Echt, hè?
0: Het is alweer 7:07 met Nas Barkley op je radio. En Crazy.

0: Ja.
1: Dit is toch ook wel een van mijn lievelings.
2: Interessant, dit moet je van Paul Weller.
0: Ja.
3: Klantenservice.
1: Ja. En wij moeten eens even iemand bellen. Er zijn toch aardig wat mensen die zeggen van nou, we willen er toch heel graag bij zijn vrijdag.
0: Ja, maar dat snap ik wel. Er wordt heel positief op het programma gereageerd. Dus
1: leuke line-up ook vrijdag.
0: Ja, zeg het nog maar eens een keer.
1: Kensington, Jet Rebel. Wow. En dat heb ik nog helemaal niet verteld. In de finale hebben we My Baby. En die gaan iets heel bijzonders doen met een nummer van Bob Dylan.
0: Nou, ik bedoel, ja, dan hebben mensen het over Pinkpop en Lowlands. Maar Willem ruimt op. Dat is waar je bij wil zijn.
1: Wij gaan eens even bellen met Michel. Die heeft ons net geappt.
4: Met Michel.
1: Hi Michel, je spreekt met Willem en Jeroen.
4: Goedemorgen.
1: Hey, een hele goede morgen. Wij zijn van de... We bellen mensen die helaas te laat waren om de uitverkochte ticket te kopen voor de tv-show service.
4: Ja,
1: wij hebben begrepen uit betrouwbare bron, namelijk van jouzelf, want jouw nummer stond erbij en ook jouw naam, dus in principe klopt dat, dat je wel interesse had om vrijdag langs te komen bij de tv-show.
4: Ja, zeker.
0: Ja, waarom wil je dat zo graag?
4: Ja, jullie zijn een fantastisch ochtendprogramma. Ik luister elke ochtend.
0: Ja, hartje.
4: En nu op televisie is het natuurlijk helemaal iets aparts.
1: Ja, nou zeg dat wel. Dat is een mooie omschrijving.
0: Ja, dat is zeker.
1: Die heb ik naar Tina Nijkamp. Ja. Dat is leuk. Wat leuk, Michel. Ja, wat zeg je dat mooi. Ik krijg het gewoon helemaal warm van. Kijk, wij belden eigenlijk niet voor de loftrompet. Alhoewel dat natuurlijk hartstikke leuk is en waarvoor dank. Maar om jou het goede nieuws te vertellen dat we twee kaartjes voor je hebben. En we jou heel graag aanstaande vrijdag zien bij onze tv-show. Jij weer ruimt op.
4: Ik zie jullie ook graag.
1: Michel, tot vrijdag. Leuk man, we hebben er zin in.
4: Oké, ik zie jullie vrijdag.
1: Dat is leuk, Michel is erbij. Zometeen het 10 van 9 journaal. Jeroen, wat zit erin?
0: Frans Bauer is misschien wel gecremeerd zonder dat hij het zelf doorhad. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Beetje zoals de longen van Keith Richards.
0: Het is een vreselijk verhaal, maar...
1: Ze hebben een nieuwe single, The Stones.

0: zeggen, zijn het zeker de Rolling Stones al 66 jaar lang samen. En het plezier spat er nog steeds vanaf en het hoor je. En dat is zo aanstekelijk. In The Stars, de nieuwe single. Doet natuurlijk aan alle kanten denken aan deze Rockin' Hard Place. Maar dat geeft helemaal niks. Dat geeft helemaal niks.
1: 10 voor 9. Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
0: 10 juli hun nieuwe plaat, zeg het nog maar even.
2: Maar eerst even de boel de boel.
3: Mooi hoor, ja, even een bakje koffie erbij. En een vlamtosti om de woensdag spicy te beginnen. Een beetje mayo. Luister niet. Frans Bauer is vernietigd.
0: Oh.
3: Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Tenminste, zijn wassen beeld dan.
0: Ja, dat heb ik gehoord. Ja, maar wat zonde, hè? Dat ze dan niet gewoon even de beroemdheid opbellen en zeggen... wil je het wassen beeld hebben, als ze hem kwijt willen?
3: Misschien dat ze hem wel hergebruiken. Dat het een soort circulair wassen beeld is. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: Dat is met Gemeer een beetje lastig. Dan,
3: ze heeft...
0: Je moet liefhebber van as zijn.
3: Ja, maar was moet je dan toch smelten. Dan zou je toch warm moeten maken voordat je het weer kan...
0: Nou goed, straks een Frans Bauer kaarsje thuis
3: staan. Frans heeft een interview gegeven met een Vlaams showbizkanaal. En ineens blijkt dat zijn wasbeeld uit 1999, hè, mind you, vernietigd is. In eerste instantie schrok hij wel, maar hij snapt het eigenlijk ook wel. Want hij zegt, ja weet je, ik lijk natuurlijk helemaal niet meer op die Frans Bauer van 25 jaar geleden. Aan de andere kant, ik had het misschien wel thuis willen hebben voor als ik zelf op tournee was. Dan had wat Mariska toch nog Frans Bauer thuis gehad. Sander Smeenk, die had gisteren zijn allereerste werkdag als cameraman bij het Bevrijdingsfestival in Groningen. En dat is een dag geworden om nooit meer te vergeten, want hij ging niet alleen met een bak ervaring naar huis, maar ook met een date. Want tijdens het optreden van Douwe Bob gebeurde er dit.
4: Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. Vind je niet? Het is ook een hele knappe cameraman. Hoe heet je, mignon?
5: Sander.
4: Sander, heb je al een vriendin?
5: Nee.
4: Of een vriend?
5: Nee? Single.
4: Gaan we het nu fixen? We gaan het nu op het podium doen.
3: Nou, er was één meisje dat heel druk zwaaide naar Sander en dat is Bente.
4: Sander en Bente, gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date? Sander en Bente gaan op date!
0: Dat is grappig, hè?
3: Willen jullie elkaar nog een keer zien? Dat is natuurlijk eigenlijk de grote vraag. Ze hebben gisteravond nog even geappt. Maar het is niet helemaal duidelijk of het er ook echt van gaat komen.
0: Ja, het is grappig. Wij vroegen ons een beetje af van waarom heeft Douwe Bob dit gedaan? Kenden Sander en Douwe Bob elkaar? En we hebben Sander gesproken en hij zei van nee, ik kende Douwe Bob niet. Maar het kan ermee te maken hebben dat Douwe die gooit nog graag gitaren weg. Hè?
3: Ja.
0: Dat vindt hij, en dat kan hij ook heel goed. En dan vangt iemand achter het podium vangt hem weer op.
3: Ja.
0: Maar één gitaar raakte Sander licht op de schouder.
3: Oh.
0: En waarschijnlijk dacht Douwe, ach, ik moet deze gast even in het zonnetje zetten. Ja. Dus Bente was het goedmakertje van Douwe Bob. Maar we houden je op de hoogte als het dat wordt.

0: Nou, schrijf jij de check maar uit, Jeroen. Check het love, Kim Wilde, wij gaan. Ja, dat is natuurlijk een feest zometeen tussen 9 en 12. Maar de vraag is, wie is die man achter de piano?
1: Hij heet Bart.
0: Oh ja, natuurlijk, dat is Bart.
1: Hij gaat straks
0: aan de slag natuurlijk.
1: Aan de slag.
0: Zijn muziek.
1: Zijn muziek.
0: Hoe hij doet.
1: Hoe hij doet.
0: Supergoed.
1: Supergoed.
0: Nog steeds Bart.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hey, goedemorgen.
2: Good morning.
0: Fijn dat je er bent.
2: Ja, vind ik ook wel.
0: Ja.
2: Ja. Het is toch iedere dag weer een zegen, toch? Om lekker de lekkere liedjes van Nederland op te zetten.
3: Ja, zegen, dat is absoluut
0: waar, ja. Ja. Dan, dat geeft toch iedere dag weer een gevoel van verantwoordelijkheid ook.
2: Zo is het ook.
0: Dat je denkt, ja, moet ik deze nu draaien? Of moet ik toch een andere pakken?
2: Ja, het wordt allemaal ter plekke op smaak gemaakt, dames en heren. Ja.
3: Met de hand uitgekozen.
2: Met de hand geselecteerd.
0: Ja. Ben je niet alleen DJ, maar ook chef-kok?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, je kookt met muziek als ingrediënt.
2: Mooi.
3: Nou, wat wordt het?
2: Dit is een ingrediënt.
0: Weet je wat?
2: Is dit voldoende, denk je?
3: Jawel.
2: Ja?
0: Nee.
2: Doe ik hem nog? Een keer.
0: Wij maken hem net uit, volgens mij, die zanger.
2: Ja. Dat is wel nieuws, hè? Nee, mm-hmm. Of bedoel je die beschreven wordt in het nummer?
0: Die beschreven wordt in het nummer?
2: Ja, precies. Ja. Klopt.
0: Als jij het denkt te weten, dans dan even richting de NPO Luister-app en spreek, zing, schreeuw of fluister het in. Van het liedje van Ramses Jaffie, weet je nog? Spring, fluister, zing, lach.
3: Ja, zing. Ja.
0: En bewonder.
3: Ja.
0: En dan mag jij misschien straks de show van Bart aftrappen. Bart, dankjewel, hè?
2: Ja, doei.
0: Is dezelfde, toch?
2: Ja. Ja.
0: Goed, doeg.
3: Veel plezier, man.
0: Dit was Jan Willem Zet op voor woensdag 6 mei. Fijn dat je erbij was.
3: Ja, geniet van je woensdag. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn wij er weer. Gezellig, tot dan.

0: NPO Radio 2.
1: Wil je morgen dan eerder stoppen? Dat je het niet snel vond gaan.
2: Nou, nee, dat bedoel ik niet.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
4: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
15: Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.

0: ANWB en gaan.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Het is woensdag, dames en heren, 6 mei 2026. En zometeen hoor je het radioprogramma dat bij die datum past. Weer is het nieuws dat bij die datum past. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Vandaag staat een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank voor de rechter. Sana C. Ze zou gegevens over mensen in het computersysteem van de rechtbank hebben doorverkocht aan criminelen. Die informatie zou zijn gebruikt om aanslagen te plegen. Volgens deze lector zien we de laatste tijd vaker dat er druk wordt uitgeoefend op ambtenaren.
6: Nou, we zien wel dat er sprake is van zogenaamde informatiemakelaars. Dat is een groep mensen die namens die georganiseerde criminaliteit kwetsbare ambtenaren benadert. Nou, die kwetsbaarheid die kan toegenomen worden. En dat zien we ook wel doordat steeds meer mensen in financiële problemen zitten. Maar wat ook hierbij een rol speelt, is dat we gewoon steeds meer digitaal vastleggen. Dus iemand die een administratief beroep heeft, kan vrij snel bij allerlei persoonsgegevens.
5: Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en producten als tandenborstels steeg. De netto-winst steeg naar 146 miljoen en dat is een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie gisteravond ingegrepen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. Het was de derde demonstratie in korte tijd. Apeldoorn wil ruim 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Voor een aantal zwemmers in Amsterdam is hun dagelijkse ochtendduik in het Flevoparkbad bijna heilig. Maar nu moeten ze hun baantjes uitstellen naar de middag, want het buitenbad gaat voorlopig pas om 12 uur open.
7: Het is echt ongelooflijk.
8: Ik heb mijn tasje bij me. Maar ja, het bad is dicht. Ik moet tot 12 uur wachten.
7: Nou, dat vind ik best wel jammer, ja.
5: Het bad gaat later open, want het zou tussen 10 en 12 te rustig zijn. Maar er is wel goed nieuws, want in de zomervakantie dan is dat bad weer open vanaf 10 uur 's ochtends. Het weer in het oosten en zuidoosten regen. In de rest van het land is het droger, met vooral aan de kust zon. Het wordt 10 tot 14 graden.
4: Dankjewel. Tim Schaap bij de ANWB, weet u waar het vast staat in Nederland. Goedemorgen, Tim.
9: Jazeker, goedemorgen, Bart. Helaas, op best wel plekken zijn ook best wel dagelijkse files nog van zo'n 5 à 10 minuten. En een paar opvallende zaken. Allereerst de IJsselbrug, de A12, even voorbij Arnhem. Je hebt daar nog steeds in beide richtingen minder rijstroken. Maar de werkzaamheden zijn op de A12 vanaf de Duitse grens wel bijna ten einde. Ze zijn daar nu bezig met het opruimen van eigenlijk alle verkeersmaatregelen daar. En daarom heb je nu tijdelijk nog een rijstrook minder. De vertraging, merk je meteen, is een stuk langer dan anders. 3 kwartier voor knooppunt Velperbroek. Ook lokaal is het flinke aanschuiven hier en daar. Bijvoorbeeld op de N317. Daar heb je ongeveer een uur vertraging vanaf Laag-Keppel. Verder drukt op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer en dik een kwartier dus.
4: Dankjewel. Dit is een appje van Chris. Ik dacht dat hij even moest schrapen ervoor natuurlijk. Dat is wel een belangrijke solo hier. En dit is Louis.
10: Black Jagger.
4: Ook mooi, hè? Vind je niet? En dit is Stefan en zijn gezin.
10: I got the moves like Jagger.
4: Nou,
5: beter, hè?
4: Tot nu toe de mooiste.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Maroon 5, Christina Aguilera. Komen eraan zo.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Begin je dan?
0: dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in Langste Lijn en Omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
22: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
23: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
25: Aan de slag.

Het is Tears for Fears en Shout, de former Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Oké, over een paar seconden draai ik zangeres Olivia Dean, een relatief beginnend artiest die tijdens een campingweekend ineens gebeld werd door grootheid Elton John. Hij had haar nummer geregeld bij haar management en belde als verrassing. Maar Olivia Dean, die was op die camping volledig in ontspanningsmodus. Make-up niet gedaan, joggingpok aan. En ineens wil Elton John met je facetimen. Met beeld! Dus die raakte helemaal in paniek. Die drukte Elton John weg ook. Maar daarna beseft dat ze die man natuurlijk niet kan negeren. Dus een hele korte douche genomen, iets chiques aangetrokken. Teruggebeld. En toen zei Elton John dat hij heel groot fan is. En heel trots op haar is. En toen viel ze bijna flauw. Al dus Olivia Dean zelf. Mooie. So easy to fall in love. Dit is een van haar bekendste singles op Radio 2.

0: Goo Goo Dolls en Iris en daarvoor Rondé en Bright Eyes. Het is 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De rijkste Nederlanders worden steeds rijker en betalen door trucjes nog steeds relatief minder belasting dan anderen. En de overheid doet er weinig aan om dat te veranderen, dat zegt het Centraal Planbureau. Het verschil tussen arm en rijk in Nederland wordt hierdoor groter. Amerika gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump kan er in de tussentijd worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang deze pauze duurt, zegt Trump niet. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt omdat ze illegale migranten zouden hebben gemarteld. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt en hun arrestatie leidde tot een breder onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. En er zijn beelden van een bijna ongeluk bij het vliegveld Newark bij New York. Een toestel van United Airlines komt zo laag aanvliegen dat hij een lichtmast raakt en een vrachtwagen op de snelweg.
2: Oh my goodness.
1: Ja.
0: Holy shit.
1: Ja, inderdaad. Je ziet de beelden ook vanuit zeg maar, de vrachtwagen. Dus van die dashcambeelden. Je ziet die chauffeur echt opschrikken. En vervolgens gaat hij ondersteboven. Maar hij komt er met lichte verwondingen vanaf. Dat is het goede nieuws. En ook dat toestel kon veilig landen nog.
0: Ja, maar dat die niet uit balans is geraakt. Waardoor die gewoon compleet gecrashed is. Joh. Staan ze op nos.nl die beelden?
1: Ik denk het wel. Ik heb in ieder geval zijn tv-journaal te zien voor de mensen.
0: Oh ja.
1: Ja. Het weer nog. In het oosten en zuidoosten is er regen. In de rest van het land is het droger met vooral aan de kust zon. En het wordt 10 tot 14 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaap, waar staan de files?
3: Ja, op een paar plekken helaas, Bart. Onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Knoop en Diemen, 5 kilometer en 10 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. Dan verder bergingswerkzaamheden op de A16, Belgische grens Breda. Tussen Hazeldonk en Rijsbergen, 5 minuten. Maar de file gaat ook nog een beetje door in België op de E19. Daar is 1 rijstrook dicht vanwege een ongeluk. En nog de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. Die zijn natuurlijk al een tijdje bezig in beide richtingen. Heb je minder rijstroken. Maar nu zijn ze dus die afsluiting aan het afbreken, snap je hem nog? Mm. En daarom vielen vanaf de Duitse grens. Deze week heb je 1 reis ook nog eens extra minder daar. Daarom heb je daar voorlopig dus vertraging. Op dit moment 30 minuten.
0: Dankjewel. Avicii staat in een planning. Hey brother, en die zit gesandwiched tussen de Bengals, Manic Monday. Maar nu eerst een nieuwe single van Miss Montreal. Dit is

En de zanger die je hier hoort is Dan Deminsky. En Dan Deminsky was alleen maar bezig met country muziek. Dus die maakte echt alleen maar muziek met een gitaartje erbij in Amerika. En zo klinkt dat dan. Alleen maar dit maakt hij.

Maar wat ik dan heel stoer vind, is dat die gewoon de gedachte... weet je wat, ik doe mee met die opkomende artiest met de naam Avicii... die op het idee komt om country te combineren met dancemuziek. Geen idee of het leuk wordt, maar ik ga het gewoon proberen. Veel artiesten toch vaak erg bij hun eigen steltje blijven. Maar die fusie leverde uiteindelijk een hele grote hit op in 2013. Hey Brother van Avicii was juist op NPO Radio 2. Dit zijn de Gorillaz.

ook gedraaid en dan Melancholy Hill. Wat een ongelooflijk fijn liedje is dat. Ik merk trouwens dat veel luisteraars van dit radioprogramma aan de slag hun dagen een beetje kwijt zijn. Dat komt door al die vrije dagen en de verwarrende titels van liedjes ook wel die ik opzet hoor. Ik draaide net Manic Monday. Van donderdag die wel heel erg dinsdag voelt voor een vrijdag. En dat op een woensdag.

0: ProTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
4: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ik zal je na het nieuws even uitleggen hoe je meespeelt met het 60 seconden spel. De derde dag deze week. Highscore staat nog steeds op 15. Dat straks... Na

0: Het nieuws dus met Carmen Verheul. Goedemorgen, Carmen.
1: Goedemorgen. Vandaag gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het Zeeligpark in Breda. Er staan borden waarop staat dat je geen peuk mag opsteken. Maar dat had deze meneer even gemist.
2: Ik ben net wakker.
3: En nu heb je waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
2: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
3: Dit is een rookvrij park.
2: Echt waar?
3: Oh. En nu je loopt met een sigaret.
2: Ik zal hem gelijk uitpakken.
3: Ja, nou, want daar staat de wethouder. Die zal er niet blij mee zijn. Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
2: Nou ja, als ik net wakker word. Ja, maar ik vind het niet erg als ik dat niet meer hoef te doen. Okay. Niet meer moet doen.
1: In Breda werden eerder al speeltuinen en bushaltes rookvrij en nu dus ook een park. Landbouwminister Van Essen brengt op dit moment een werkbezoek aan de bossen bij Leersum. Hij spreekt daar met natuurbrandspecialisten van Staatsbosbeheer. Ze hebben verschillende soorten bomen geplant en bluswatervoorzieningen aangelegd om dat gebied minder kwetsbaar te maken voor hevige natuurbranden. De minister wil er informatie in winnen.
4: We zijn natuurlijk al bezig met het Nationaal Expertisecentrum voor Natuurbranden, natuurbrandbeheersing. En ja, afgelopen anderhalf week liet echt wel zien dat belang is dat er moet worden doorgezet. Ja, er zijn natuurlijk klimatologisch allerlei redenen om je natuur anders in te richten. Of andere type bomen, struiken, noem maar op, te planten. Ja. Maar ook nu met die bosbranden in ons achterhoofd is dat des te belangrijker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC. De laatste weken was er veel te doen over zijn rol bij de transfer van zijn zoon Sidney van Hooijdonk. Die gaat deze winter van NAC naar het Portugese Estrela. Van Hooijdonk werd belangenverstrengeling verweten, hoewel NAC dat ontkende. Vanwege de commotie zegt hij nu toch op te stappen. Twee vriendinnen uit Breda hebben er een bijzondere trip op zitten. Ze gingen van Bilbao in Spanje naar Nederland op skilers. Ze legden per dag zo'n 60 kilometer af en waren 20 dagen onderweg.
5: We zijn gewoon Ruby en Sasha, we zijn geen topsporters, we zijn geen influencers. Gewoon twee debieltjes op wieltjes.
6: Dat is echt de allervetste vakantie die ik ooit heb gehad, denk ik. We hadden het net met elkaar erover, we hebben geen moment gedacht van, oh, we moeten nog 800 kilometer. We waren gewoon aan het skileren en we deden gewoon ons ding. En opeens waren we eigenlijk al boven Parijs.
1: Ja, er waren wel wat obstakels, zoals slangen die over de weg kropen of honden die achterin aanrenden. En de twee denken ook voorzichtig al na over een volgende reis, misschien naar Zweden of Noorwegen.
0: Maar deze twee debieltjes zijn dus, debieltjes of wieltjes zijn dus van Spanje naar Nederland gereden.
1: 1300 kilometer.
0: Maar dan is slangen die over de weg kruipen of honden die achter je aanrennen niet het grootste probleem. Je moet ook over de wegen in België.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, dan heb je geen vullingen in je kiezen meer zitten, nee. Bedoel je.
0: Zit die je darmen en je longen omgedraaid?
1: Nou, inderdaad.
0: Het weer nog.
1: In het oosten en zuidoosten regen. In de rest van het land is het droger, met vooral aan de kust zon. Het wordt 10 tot 14 graden.
0: Dankjewel. Ja, dan mogen we blij zijn, toch, Tim, met de Nederlandse weg.
7: Jazeker, ja, die wieltjes die kunnen goed draaien. Behalve dan op de A12 richting Arnhem vanaf de Duitse grens. Voor de IJsselbrug nog steeds een file van 35 minuten extra. Er wordt natuurlijk al langdurig aan de weg gewerkt, maar nu wordt het een en ander daar veranderd, omdat in één richting de werkzaamheden bijna klaar is. Daarom heb je deze week daar nog meer vertraging nu. Vanaf knooppunt Ouddijk dus 35 minuten. Hierdoor ook oponthoud op de N317 vanuit Doetinchem. Daar moet je zo'n 20 minuten erbij rekenen. En de N338 vanuit Doesburg heeft er ook onder te lijden. Vanaf Giesbeek 3 kilometer en 50 minuten.
0: Dankjewel. Zometeen in dit radioprogramma Bruce Springsteen. Die ga ik over een paar minuten draaien. Hij staat 22 keer in de top 2000. En straks hoor je zijn hoogste notering van afgelopen editie. Weet jij welk liedje dat is? Laat het weten via de NPO Luisterapp en selecteer jezelf daarmee voor het 60 seconden spel.
8: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
16: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Even overlaten.
18: Sst, ik ben aan het streamen.
17: Sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
19: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
20: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
21: Aan de slag.

Bruce Springsteen and the River. Nou, het is geen geheim dat Guus Meeuwis groot fan is van Guus Meeuwis. Dat heeft hij meerdere keren gedaan. Hij heeft ook vaker liedjes van Guus Meeuwis gespeeld. Alleen, wij zetten net dit nummer op in de studio. The River van Bruce Springsteen. En dacht ineens, wacht even. Vlak voordat het couplet erin komt in deze plaat, heb je de neiging om een bepaalde plaat van Guus Meeuwis te zingen. Ik laat hem aan je horen. Jij als luisteraar nu, denk even mee. Wat zou je nu willen zingen? Welke plaat van Guus Meeuwis vraagt nu om zingen? Oké, ik ben echt heel benieuwd. Als jij op dat moment dacht, je vraagt of ik zin heb in een sigaret, app dat nu eventjes via de NPO Radio 2 app. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dat gaan appen. Ik denk een heleboel. Wij hadden het in de studio allemaal in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Kleine inspiratiebron geweest, denk ik, voor Bruce. The River, gedraaid op NPO Radio 2.

0: Just a Girl op NPO Radio 2. Jeffrey, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Let's go. Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel. Vandaag wordt het 60 seconden spel gespeeld door Jeffrey, 30 jaar, afkomstig uit Hillegom. En supply chain manager in de robotica.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En wat doe je voor de kost? wat is dat precies?
1: Ja, ik ben verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende artikelen op voorraad liggen bij ons.
0: Ja.
1: En dat heeft ook met de kwaliteit van de onderdelen te maken. Het is nogal fijn metaaltechniek, zo moet je het zien.
0: Aha, oké. Okay. Hey, en hoe zit het met je algemene kennis?
1: Die zit wel aardig goed, eerlijk gezegd. Ja. Ik doe altijd mee.
0: Dus oké. Okay. En als je aan de andere kant van de radio, dat is wel een beetje de... Ja, daar zit je in principe nu ook, maar nu ben je dan gewoon echt de kandidaat. Als je gewoon als consumerende luisteraar aan het luisteren bent naar het 60 seconden spel. Hoe doe je het dan? Hoe speel je dan?
1: Ja, ik speel altijd in mijn hoofd mee. Dus zo snel mogelijk het goede antwoord geven.
0: Ja, snap ik. Maar hoeveel punten kom je dan meestal op gemiddeld?
1: Ik zou toch wel zeggen 14, 15.
0: Oh, nou, dan maak je kans op de taart. Want Nina heeft afgelopen maandag 15 punten neergezet. En als je dat ook evenaart of verbreekt, dan krijg jij een taartje aanstaande vrijdag.
1: Ja, laten we dat dan maar gaan proberen.
0: Laten we het inderdaad gaan proberen. Ik begin met vraag nummer 1. Wat is de hoogste notering van Bruce Springsteen in de top 2000?
1: Dat is The River.
0: Ja, die hoorde je net. Dat is inderdaad juist geantwoord. Ik start de tijd. Vraag nummer 2 is dit. Welke kleur heeft het kruis in de vlag van Zweden?
1: Geel.
0: In welk hoeveel beurten gooi je alles om met bolen bij een spare?
1: 2.
0: Wie staat in de top 2000 met My Way en Fly Me to the Moon?
1: Frank Sinatra.
0: Wat is het meervoud van het woord politicus?
1: Politica.
0: Als je 30% korting krijgt op een pak melk van een euro, wat betaal je dan?
1: 70 cent.
0: En over een total eclipse van welk orgaan zong Bonnie Tyler?
1: De hart.
0: Wat gebeurt er met een boemerang als je hem goed gooit?
1: Komt hij terug.
0: Van welk dier heb je last als je gisteren te veel bevrijdingsdag biertjes hebt gedronken?
1: Een kater.
0: En het liedje Halleluja staat 3 keer in de top 2000. Noem 1 artiest.
1: Leonard Cohen.
0: Welk fruit wordt ook wel het zomerkoninkje genoemd?
1: Aardbei.
0: Maak het spreekwoord af. Beter 1 vogel in de hand dan...
1: 10 in de lucht.
0: Welk instrument spelen Jimi Hendrix en Eric Clapton vooral goed?
1: Gitaar.
0: En wat is de volledige titel van de soap The Bold?
1: And The Beautiful.
0: En dat was de tijd. We zijn er doorheen. Jeffrey, dat was vraag nummer 14.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat betekent dat 15 goed beantwoorde vragen helaas niet gaat lukken. De snelheid zat er niet helemaal in. Vraag nummer 5. Een meervoud van het woord politicus is politici.
1: Politici.
0: Politica is een vrouwelijke politicus. Ja,
1: ja, dat is natuurlijk
0: zo. Je bent op het totaal dus gekomen, want dat was de enige die je fout had. Een totaal van 13 goed beantwoorde vragen. Dus helaas, net niet. Net niet. Nee, je staat op gelijke hoogte met Maarten, die gisteren ook 13 punten neerzette. Maar daar koop je helemaal niks voor. Hè.
1: Nee, dat is wel wat sneller moeten.
0: Het is, sneller is wel lekker inderdaad. En aan de andere kant van de radio als consumerend luisteraar is net even wat makkelijker. Maar dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, geen enkel probleem. Dat was leuk.
0: Fijne woensdag.
1: Yes. Jij ook.

0: Of je nou zwoegt in de sportschool, wandelt met de hond, of onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Je fluit ze stuk voor stuk mee op NPO Radio 2.
1: Lekker!
2: Lekker!
3: Ja, echt lekker!

0: Before the Dawn. Song je werd opeens gevolgd door Aerosmith en Jaded. Het is 10:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dieren worden vaker verwaarloosd, zo meldt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook ernstiger. Dieren zijn vermagerd, leven in zwaar vervuilde huizen of krijgen geen medische zorg. Een team van Schotse wetenschappers hebben 42 verloren pagina's van een eeuwenoud bijbelmanuscript kunnen reconstrueren. De onderzoekers konden door nieuwe onderzoekstechnieken delen van de brieven van Paulus terughalen. Theologen noemen het een spectaculaire vondst. In een straat in Spijkenisse is vannacht weer een explosie geweest, voor de vierde keer in een week tijd. Eerder was er ook een explosie in Rotterdam. Mogelijk was dat een vergissing, want een week later ging in Spijkenisse een explosie af in een straat met dezelfde naam en op hetzelfde huisnummer. In Dierenpark Amersfoort heeft een groep pasgeboren prairiehondjes zich voor het eerst laten zien. De diertjes zijn al 6 weken oud, maar zijn nu pas boven de grond gekomen. Hoeveel prairiehondjes er precies zijn geboren is nog lastig te zeggen, want een deel leeft dus waarschijnlijk nog onder de grond. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. En meer naar het westen is het droog, ook een beetje zon en daar 15 graden.
0: Thank you. Tim Schaap, hoe is het op de weg?
2: Ja, op de meeste plekken is het eigenlijk best wel soepel en goed te doen, Bart. Maar één grote uitzondering, een soort grote rode vlek op de Nederlandse filekaart, de A12 bij Arnhem. Daar heb je natuurlijk al een tijdje te maken met de IJsselbrug. Daar zijn grote wegwerkzaamheden. Maar sinds vandaag heb je vanaf de Duitse grens naar Arnhem toe, in die richting, nog eens één rijstrook minder. Heeft alles te maken met dat die afsluiting bijna ten einde komt en ze zijn al bezig met het opruimen van een paar van die verkeersmaatregelen. Hoe dan ook, je hebt nu dus file. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 kilometer en 30 minuten. Hierdoor loopt lokaal op de N317 en de N338 ook flink wat vertraging. En er rijden ook wat mensen om, onder andere op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent, 3 kilometer en 10 minuten.
0: Dankjewel, dit is Aan de Slag op NPO Radio 2 voor Avond.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Snelle met Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Absoluut niet vanzelfsprekend zelfs. Als kleine jongen had Edwin Collins een hobby. Dat was postzegels verzamelen. Hele dagen was hij bezig om zegeltjes te plakken en los te weken uit allerlei verschillende landen. En dan kreeg hij weer wat van zijn opa en oma. Ging hij naar een kamertje en dan pakte hij de verzameling erbij en dan voegde hij ze toe. Helemaal trots was hij. En op een dag wilde de kleine Edwin Collins een gitaar hebben, maar er was één probleempje, want de familie Collins had niet zoveel geld. Zeker niet nadat vader en moeder gescheiden waren. En om toch een gitaar te kunnen komen, je voelt hem aankomen, moest hij dus zijn postzegelcollectie verkopen. Zo sneu. Heeft hij gedaan en vervolgens moest hij het instrument helemaal zelf leren bespelen, want centen voor een leraar waren er ook niet. Heeft hem jaren gekost, maar uiteindelijk heeft hij het onder de knie gekregen. En hij is artiest geworden. Ja, je moet soms een beetje volhouden, hè? Zoals Peter Jan Rens vroeger al zei in zijn tv-programma. Het is de waarheid, hè? Zo is het.

Je hoeft niet heel erg verbaalkundig te zijn om En dan zelf die zin niet uitspreken. Je hoeft niet heel erg verbaalkundig te zijn om de top 2000 shuffle te spelen. Alleen de 3 letterwoorden aan en uit hoeven te kunnen zeggen. Ja, je hoeft niet complete onhandige volzinnen zoals deze DJ te hoeven zeggen. Nee, nee. Wil je graag de shuffle spelen en kan je aan en uitzetten? Zeggen, laat het even weten via de NPO Radio 2 app. Dan komt het helemaal goed. Oké, speel je zo meteen de shuffle mee. Gezellig.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
11: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hakburrito-schotel. Die staat supersnel op.

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Sparkle, die komt zomaar weer voorbij in het radioprogramma American Girls. Brian Adams, ook nog in de planning. Can't Stop This Thing We Started. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Carmo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Zwitserland is iemand positief getest op het Hanta-virus. Hij ligt in een ziekenhuis in Zürich. De man zat eerder op het Nederlandse cruiseschip waar een uitbraak was. Hij zit in isolatie. Zijn vrouw heeft nog geen symptomen, maar is voor de zekerheid ook afgezonderd. Intussen wordt in Spanje nog geruzied over waar het cruiseschip met Hanta-patiënten moet aanmeren. Dat schip ligt al dagen voor anker. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd. Momenteel leven er ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Dat komt volgens kinderrechtenorganisaties door overheidsbeleid.
2: Nou, door de jaren heen heeft de Nederlandse overheid structurele opvanglocaties afgebouwd. En daardoor komen kinderen nu in deze noodopvang te zitten. En noodopvang, het woord zegt het al, is eigenlijk tijdelijk. Hè? Het is net zoals ergens een brand is in een buurt, dan komen mensen even in een sporthal te slapen. Maar deze kinderen slapen nu al jaren in een sporthal of op asielboten of in hotels.
1: En ook gaan kinderen soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen, zegt correspondent Gien Paul Duk.
3: Ja, het zijn twee groepen van vooral jonge extreemrechtse Duitsers. De ene is DJV, de Deutsche Jugend Voran. Dat is een groep die uit de Berlijnse extreemrechtse scene komt en vooral hier in de hoofdstad actief is. En daarnaast Jung und Stark, en die zijn in heel Duitsland actief. Het gaat om invallen bij nu 36 verdachten. Maar de politie vermoedt dat die twee groepen samen ieder uit honderden leden bestaat.
1: Een doel van de inval is vooral om bewijs te verzamelen zodat mensen kunnen worden vervolgd. Vanavond wordt uitgemaakt wie er nog meer een plekje krijgt in de finale van de Champions League. Bayern München of Paris Saint-Germain. Bayern moet de nederlaag uit de eerste halve finale zien goed te maken, zegt commentator Jan Kees van der Kun.
4: Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
1: De aftrap is om 9 uur en de winnaar speelt in de finale tegen Arsenal, dat gisteravond won van Atletico Madrid. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en daar 15 graden.
0: Dankjewel. Tim Schaap is hier met een verkeersupdate. Goedemorgen, Tim.
5: Jazeker, goedemorgen, Bart. Helaas toch nog wat oponthoud bij Arnhem op de A12. Komende vanaf de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Bijna een half uur extra door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Komende dagen is daar nog eens één rijstrook extra afgesloten. Dus wees gewaarschuwd daar. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht vielen tussen Alphen aan de Rijn Centrum en Boskoop. Een afstand van 4 kilometer waar je 15 minuten langer over doet.
0: Dankjewel weer.
6: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
7: Ben je psychiater?
8: Ik ben psycholoog.
9: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
6: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
10: Interessant, hè, de menselijke geest?
8: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
11: valt ook niet mee.
6: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
12: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel. In het hart van de natuur. Sinds 1926.
13: Stiel. Sterk werk. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
13: Stiel, sterk werk.
16: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
19: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
24: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
25: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Cruijff Arena binnenkort. En er zijn heel veel niet-Nederlandse fans bij, afkomstig uit het buitenland dus. En dat komt omdat Harry Styles deze tour alleen maar in Londen en Nederland staat in Europa. En door de stijgende prijzen voor hotels en reizen haken nu veel buitenlandse fans af. En die verkopen hun tickets. En dat zorgt ervoor dat tickets tweedehands goedkoper worden dan de oorspronkelijke vraagprijs. Dus houd even in de gaten als je erbij wilde zijn en het niet voor elkaar hebt gekregen. Bijvoorbeeld staanplaatsen die oorspronkelijk 141 euro kosten, zijn nu voor ongeveer 83 euro te vinden. Hij is niet minder populair geworden, maar er komen gewoon wat minder fans op af uit het buitenland. Zomaar iets om eventjes een beetje in de gaten te houden. En het vermoeden is dat het nog iets verder mag gaan zakken mogelijk. Mocht je er graag bij willen zijn om deze held te zien, hou het interwebs een beetje in de gaten. American Girls was op de radio en dit is Joy Division. Love Will Tear Us Apart op 2.

0: Kauw Emerald, Back It Up. En Joy Division ook met liefde gedraaid in dit radioprogramma aan de slag. Love Will Tear Us Apart. Op 2. Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt Bevrijdingsdag niet specifiek ergens gevierd. Je kon het gewoon vanuit je woonkamer allemaal meemaken, begreep ik.
1: Ja, balkondeuren open, ramen open en ik kon alles live meenemen.
0: Want jij woont recht tegenover het park in Utrecht waar alle optredens plaatsvonden.
1: Ja, precies.
0: Dat is wel ideaal hoor. Niet in de rij staan voor de wc. Drankjes voor supermarktprijs neem ik aan.
1: Ja, gewoon uit de koelkast.
0: Ja, geen lange mensen voor je neus waardoor je niks ziet. Ideaal joh.
1: Zelfgebakken pannenkoeken.
0: Wie heeft dat nou? Altijd die nepflensjes op dat festivalterrein. Ja. Ja, wat goed Pieter. Je hebt dan in ieder geval van muziek kunnen genieten. Mits de line-up oké was.
1: Ja, de line-up was leuk. Ik heb Miss Montreal voorbij horen komen. Rolf Sanchez. Dus,
0: Oh, wat goed. En wat hoop je uit de shuffle te trekken vandaag?
1: Iets met een beetje gitaar, maar dan wel wat ouder. Country, rock'n'roll, folk. Dat is een beetje mijn richting.
0: Oké, nou, dat vind je wel degelijk af en toe in de top 2000. We gaan eens even zoeken. Ik druk op een knop. Jij roept aan of uit, hè?
1: Ja.
0: Goed zo.
2: 464.
1: Oh, het is wel een goede plaat, maar die mag uit.
0: Oké, helder.
2: 269.
3: It's you, all for you.
1: Die is iets te rustig voor mijn smaak, dus die mag uit.
0: Lana Del Rey en videogames wordt het niet vandaag.
2: 172.
0: Bijzonder, deze kwamen we gisteren ook al tegen in de lijst. In de tussenluistershuffle, ja. Die dubbelt vandaag.
1: Het is wel een goede gitaarplaat, ja. Maar ik ga hem niet doen.
0: Niet
1: hij mag uit.
0: Nee, want hij is ongeveer even rustig als die Lana Del Rey. Toch? Ja, dat snap ik je wel. Ja, dan gaan we de vierde kijken.
2: 1756.
3: Now I've been loving you always. I'm feeling the day and night we don't have
0: day. Stevie Wonder.
1: Dit is wel heel... Ja.
0: Ja.
1: En nog een legende. God, het zijn allemaal legende.
0: Ja, het zat er vol mee in die top 2000, hè? Het is ongelooflijk.
1: Het gaat een beetje om mijn laatste plaat hangen, ben ik bang.
0: Ja, want dit is ook niet helemaal jouw kopje thee.
1: Ja, kijk, je kan natuurlijk niet zeggen dat je Stevie Wonder vindt. Die man heeft zich veel te vaak bewezen in de muziek.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar het is niet naar waar ik op zoek ben.
0: Nee, nou, dan wordt het gewoon alles op rood.
1: Alles op rood?
0: Alles op rood. Heel goed.
2: 969.
0: Als jij zo net uitlegt wat je leuk vindt, dan is dit of een guilty pleasure of je vindt het helemaal niks.
1: Nee, dit is wel echt het tegenovergestelde wat ik normaal zou draaien.
0: Ja, maar vind je het wel leuk? Of eerlijk, je mag eerlijk zijn.
1: Nee, het is wel een plaat met een goede vibe en een leuke energie, dat scheelt.
0: Ja, maar van binnen huil je, of niet?
1: Ik moet wel even slikken, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, sterkte erbij, hij is voor jou.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei Pieter, hoi.

0: De kandidaat van de Top 2000 Shuffle moest even slikken, zei hij bij deze keuze die uiteindelijk geforceerd werd, omdat het de vijfde was. L'Amour Toujours, Gigi D'Agostino. Maar die werd maximaal genoten door het luisterend Nederland. Als ik de appjes even bekijk. Mensen vinden het heerlijk, deze cult classic, wat het kun je bijna wel noemen. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De verschillen tussen rijken en mensen die het minder hebben worden steeds groter in ons land. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau. De rijkste 1% van de bevolking verdient een steeds groter deel van het totale inkomen. Het risico is dat mensen dan geen gelijke kansen krijgen. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Ondanks de onrust in de wereld heeft Philips meer winst gemaakt dan een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op net geen 4 miljard euro. De winst verdubbelde tot 146 miljoen, mede doordat Philips kosten bespaarde. En Twente-spits Ricky van Wolfswinkel houdt er na dit seizoen mee op. Hij speelde ruim 600 wedstrijden in betaald voetbal en zegt nu: na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt: het is goed zo. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon. En daar 15 graden.
0: Dankjewel. Hij meldt zich weer met een verkeersupdate. Dat betekent dat er in Nederland af en toe wat langzamer gereden wordt. Goedemorgen, Tim.
2: Jazeker, goedemorgen, Bart. Ja, op de A12 met name en dan in de regio Arnhem. Allereerst file voor de Duitse grenscontrole. Komende vanuit Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten extra. Maar de andere kant op ook nog steeds een lange file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Dat is dus de A12 richting Arnhem vanaf de Duitse grens. 9 kilometer en 20 minuten door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Komende dagen heb je daar nog eens één reishoek minder, omdat ze hier en daar al wat werkzaamheden aan het afronden zijn.
0: Dankjewel.

0: rustig liedje, dit liedje van Pearl Jam. Geschreven uit het perspectief van een meisje met dyslexie. En haar ouders weten niet wat dat is. Ze denken dat hun dochter gewoon weg niet haar best doet. Terwijl ze dat wel doet, maar het simpelweg niet kan. The mother reads aloud. Child tries to understand it. Tries to make her proud. En de ouders proberen uiteindelijk het kind op een onorthodoxe manier te stimuleren om wel haar best te doen. Een manier waarop, waarvoor de luxeflex eerst moeten worden gesloten, zodat de buren het niet kunnen zien. The shades go down. Can't deny there's something wrong. Echt al die tracks op dat album van Pearl Jam. Het is allemaal zo intens heftig. Als je dan de boodschap ineens weet van het liedje, dan komt hij ineens op een andere manier binnen. Daughter van Pearl Jam, Mark Ember ervoor. Belong Together was dat.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Hannah May en Bluff met Ik ben niet meer bang.

kiezen? Een bruine boterham, of een witte boterham, of een kroketje, of een saladetje misschien, of een tosti, of een gebakken eitje kan natuurlijk ook. Hè. Of, je kan echt zoveel dingen kiezen. Wat je ook kiest, hebben een hele fijne lunch zometeen. Geniet van de lunchshow. Snel terug met je lunch voor 2 uurtjes. Heerlijke radio met Annemieke zometeen. De laatste die ik draai is Bee Gees en Tragedy. Graag tot morgen, dan gaan we weer met heel Nederland aan de slag, stel ik voor. Toch?

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Perfect Fit Cat, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants.
2: Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op

0: Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Zometeen een trip rond de wereld. IJslanders komen er langs, Jamaicanen, Amerikaan en een Brit met een grote bril. Eerst het nieuws van 12 uur. Sydney Dijkers, goedemiddag.
8: Ja, Annemieke, goedemiddag. Een vliegtuig met 3 opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken gaat vandaag naar Nederland. Onder hen is ook 1 Nederlander. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt dat er ook voorbereidingen worden getroffen voor de mogelijke komst van een zieke. Het schip zelf vaart vanaf Kaapverdië naar de Canarische eilanden en zou over een paar dagen moeten aankomen op Tenerife. Daar wordt iedereen medisch onderzocht en dan kunnen mensen ook weer naar huis. In Portugal zijn nog eens 15 agenten opgepakt in een zaak over marteling van arrestanten. Het zou gebeurd zijn op een politiebureau in Lissabon. De slachtoffers waren bijvoorbeeld daklozen, drugsverslaafden en illegale migranten. Correspondent Miral de Bruyne vertelt wat hier waarschijnlijk achter zit.
9: Nou ja, wat duidelijk wordt is dat de motieven toch wel racistisch en xenofoob zijn. Dus je kan je voorstellen dat zo'n zaak toch best wel veel losmaakt. Het is wel groot nieuws in Portugal. En wat duidelijk is, is dat het Openbaar Ministerie ook met wat die 15 die nu zijn opgepakt het toch wel heel serieus neemt en dat het toch wel een staartje gaat krijgen.
8: In totaal zitten in deze zaak 25 mensen vast. KLM vliegt ook de komende tijd nog niet naar Dubai en Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij verlengt de maatregel omdat het er onveilig is. Op Dubai wordt nu tot en met 28 juni niet gevlogen, net als de Saoedische hoofdstad Riyad en Dammam. Breda neemt steeds meer maatregelen tegen roken. Vorig jaar werden alle bushaltes al rookvrij. En vanaf vandaag geldt er ook een verbod in het park daar. Maar er wordt niet streng gehandhaafd, zegt deze wethouder.
10: Het is niet zo dat we een boete uit kunnen delen aan mensen die hier toch roken. We sturen ook geen boa achter je aan. Maar wel met duidelijke borden laten we zien dat dit een rookvrije omgeving is. Zoals we eerder ook hebben gedaan bij de speeltuinen. Ik heb 3 jonge kinderen en daar rookt bijna niemand meer. En ook daar doen we dat vooral via borden.
8: Dat park in Breda is het eerste rookvrije stadspark van Nederland. Het weer in het oosten en midden is het regenachtig. In het westen droger met af en toe zon. Het is tussen de 10 en 15 graden erbij. Morgen eerst zon, later wel weer bewolkt en dan rond de 15 graden.
7: Dankjewel, Sydney. Over dan naar Tim Schaap, wandfiles.
11: Jazeker, goedemiddag Annemieke. Een paar files. Het is met name druk op de A12 in de omgeving van Arnhem. Allereerst richting de Duitse grens voor de grenscontrole. 3 kilometer en zo'n 10 minuten, alles bij elkaar. Oh, telefoon gaat. En de A12 vanuit de Duitse grens file voor knooppunt.

0: Kopperbroek. 9 kilometer en 20 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Deze week is daar nog eens één rijstrook extra afgesloten. Dus maak je borst maar nat voor meer vertraging.
1: Toch raar dat je telefoon niet even uitzet als je dan files gaat lezen, Tim.
0: Ja. Die van mij staat netjes op stil, hoor, mevrouw.
1: Dankjewel, hoor.
0: Doei, dag.
1: Zeg, er komt een heleboel muziek aan. Zometeen eerst Elton John. Wat draken ook nog, maar die derde.
2: 3 is voor jou.
1: Ja, die is voor jou. En er zijn internationale dagen met heel veel waarde. Maar ook internationale dagen met veel onzin. Hoewel, er zit wel een mooie gedachte achter dat je erbij aan iemand denkt. Maar goed, de, let op, jaarlijkse internationale bellenblaasdag is vandaag. Joe. Nou is het bij heel veel situaties wel makkelijk om een plaat te verzinnen. Maar ik denk dat het wel een uitdaging wordt. Die derde plaat die moet erover gaan, dus kom maar door.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.

0: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
1: Eerste schooldag?
0: Ja, zo lastig.
1: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
0: Ja, lekker.
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Annemiekes, Alens.

0: Ja, ze geloven er zelf nog in. Althans, niet echt in het computerspel van zangert Dan. Want die heeft een videogame ontwikkeld. In eerste instantie op de huistuin- en keukencomputer te spelen. Met de bedoeling dat hij dan naar zo'n console zou gaan. Maar het is niet echt heel erg in trek. Ja. Nou, dat op. En ervoor nog Elton John, I'm Still Standing. Hele goeiemiddag, welkom in de A-lunch op 6 mei. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 6 mei 2026...
1: is...
0: ja, internationale anti-dieetdag. Nou, niet meteen, Nathan, naar de airfryer rennen.
1: Oh.
0: Want dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar er wordt wel stilgestaan bij die obsessie om slank te zijn, te prikken, te hongeren. Doe dat nou niet. Even niet denken aan diëten en afvallen, maar meer aan lekker gezond eten en plezier bewegen. Dat is een beetje de strekking. En de uitreiking van de journalistieke prijzen, de Tegel, in verschillende categorieën, ook vandaag. We vieren met z'n allen de vleesetende plant. Ja.
1: Alright.
0: Ik ken mensen met vleesetende planten. Jury bijvoorbeeld.
1: Ik heb er ook
0: Jij hebt er ook
1: zeker.
0: Een. Ja. Nou ja, vier het voorzichtig mee met de beestjes, plantjes, dingetjes. Ja, en een goed stel heb ik. Wat zeg ik? Een heel erg goed stel. Daar hebben wij hoge verwachtingen van. En die derde plaats.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, want internationale blaasbubbelsdag is het ook. Er zit een gedachte achter, maar eigenlijk is het natuurlijk ridicule. Waar komen mensen dan mee? Shampoo, trouble, wat leuk Jeroen. En Janine zegt blowing in the wind. Dat is inderdaad ook wel een mooie.
1: Ja.
0: Of Margreet zegt alles van Michael Bubbel.
1: Dat kan ook inderdaad, ja.
0: Ja, dat kan ook. Maar ja, niemand is ermee gekomen.
1: Je moet even een ander fragmentje hebben. Eentje erboven in het
0: mapje. Had je
1: ik had hem nog niet goed geknipt.
0: Nathan, ik moest ergens aan denken. Jij hoopte dat hij binnen zou komen.
1: Ja, hij kwam helaas niet binnen, maar het is een real-life soap met Ozzy Osbourne geweest. Sharon! En dan zijn ze zijn live show aan het maken en heeft iemand dus bubbels, bellenblaas.
0: Bellenblaas, ja.
1: En dan is hij verborgen en dan zegt hij dus dit.
3: Bubbles! Oh, come on, Sharon. I'm fucking Ozzy Osbourne, the prince of fucking darkness.
0: Zo grappig. Ja, oh wauw. En Kitty, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij komt met een plaat die we ook te weinig horen eigenlijk. Welke is het?
4: Biffy Clyro met Bubbles.
0: Ontzettend fijn. Dankjewel.
4: Ja.

Ja, waarom niet? I just might. Bruno Mars komt dichterbij, hè? Zijn rits optredens in de Johan Cruijff Arena. Mocht je denken, nou, I just might er wel naartoe gaan. Ja, succes. Bijna geen plaatsen meer. En van Mars naar Michael Stipe in dit geval. Hij is van plan, is hij al een tijdje, om binnenkort, tussen aanhalingstekens, zijn debuut soloalbum uit te brengen. Ja, het is een perfectionist, onze Michael. En hij is al jaren bezig. Schaven. En daar verwachten we er dus ook heel veel van. Eind van het jaar ongeveer zou hij moeten uitkomen. Hij bracht natuurlijk wel al eerder singles uit als zichzelf. Zoals het duet dat ik nu ga draaien. Maar een album, dat is nieuw. Hier met Kristen Hirsch, Your Go.

0: Robbie Williams, Supreme, daarvoor nog Kristen Hirsch en Michael Stipe, Your Ghost.
1: Zo mooi.
0: Per keer. Ja. Beetje lullen als ik nu zeg minder mooi, maar dan bedoel ik de files. Hè, Tim?
2: Ja, is ook minder mooi natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Op de A7 Groningen richting Duitse grens heb je 10 minuten vertraging voor de grens. A12 Arnhem richting Duitse grens, ook 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek, 20 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. Op de A16 Belgische grens richting Breda voor afrit Rijsbergen 5 minuten door bergingswerkzaamheden. En de A73 Venlo richting Nijmegen is dicht tussen Beesel en knooppunt Tiglia. Wat komt door een ongeluk? Het verkeer gaat over de vluchtstrook. De vertraging is 5 minuten.
0: Dankjewel. Edwin. Die was het. Over dan naar Sydney. Hey, in één keer raak.
3: Ja, hey Annemie. Het OM eist 7 jaar cel tegen de vader van drugscrimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Hij zou een horloge van 110.000 euro in huis hebben liggen die gekocht was van de drugswinsten van zijn zoon. En daarmee vindt het OM dat de vader schuldig is aan witwassen. Op het treinstation van Weert in Limburg is de herdenkingskrans die was neergelegd bij het oorlogsmonument daar vernield. De krans lag gisteren op bevrijdingsdag, een dag na de dodenherdenking, verspreid over de vloer. De 3 mensen die van het cruiseschip Hondius naar Nederland worden gebracht zijn inmiddels van boord gehaald en onderweg hierheen. 2 van hen hebben symptomen van het hantavirus en de 3e had nauw contact met een van de mensen die gestorven is aan het virus. En Noord-Korea heeft de grondwet aangepast en noemt Zuid-Korea nu een apart land. In de nieuwe tekst wordt erkend dat het land in het zuiden aan Zuid-Korea grenst. Ook verwijzingen naar een hereniging van beide landen zijn uit de grondwet geschrapt.
0: Weer.
3: In het oosten en midden regenachtig, in het westen af en toe zon bij maximaal 15 graden. Morgen eerst zonnig, maar daarna weer bewolkt en maximaal 15 graden.
0: En dankjewel Sydney. Ja, er zijn van die platen die je best wel eens of best wel eens vaker op NPO Radio 2 zou willen horen. Misschien ligt het aan jou dat je hem gewoon steeds mist. Of dat ligt aan ons dat we eens een keer uit een ander bakje moeten graaien. Nou, geef hem door via de app, lijkt me leuk.

0: Radio 2 Top Song.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: Ruben Heijn heeft de topsong It Feels Right.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Nou, er komen wel platen binnen, ja, waarvan mensen denken... die hoor ik te weinig of nooit. Of die moet je horen en wel hierom. Nou, leuke appjes. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek.
0: Waarom hoor ik nooit 16 Down, zeg jij?
2: Ja, precies.
0: Ja, dat vroegen wij ons eigenlijk ook af.
2: Ik heb mijn grijs gedraaid vroeger en ik heb zelfs een cd nog liggen. Dus ken haar.
0: Oh, wauw, wat goed. Ja, nee, het is inderdaad, we zaten net al een beetje achter de schermen erover te denken. Van, goh, hoe kan het dan dat sommige platen inderdaad destijds veel gedraaid op 3FM, weet ik.
3: Ze hebben heel veel festivals gedaan ook.
0: Ja.
3: Parkpop, Bospop, Lowlands, ja, ze waren overal.
0: Het kwam uit de Portugal Sons, dat was ook al een graag gehoorde band. Dus we weten het niet, Martijn.
2: En waar zijn ze nu?
0: Dat weten we ook niet. Nou, dankjewel voor dit konijnenhol. Daar gaan we vanaf nu induiken. Ja, mooi Nederlands product, zeg jij. Ik ga draaien. Sudden Movements, hè?
2: Ja, heel graag.
4: The subtle movements of her eyes said it all. Made my thoughts wander off. Couldn't get enough. The perfume of this girl. In front of me.

0: is open vandaag, muzikaal. Een muzikale potpourri. Maar ja, dat vind je ook, dat ben je wel bekend, gewend, toch? Van NPO Radio 2. Lijkt me wel. Show Me Love, Robin S. En daarvoor heel veel handjes op elkaar ook. Met de plaat die Martijn graag wilde horen. Sudden Movements 16 Down. Wij zijn erg in ons nopjes. Met het goede stel van zometeen. Ja. Dat is. Ja, zal ik je microfoon even aanzetten?
1: Ja, klopt.
0: Hey, trouwens, zeg eens wat zonder microfoon. Je bent gewoon te horen zonder microfoon. Zo hard praat jij. Wat leuk.
1: Ik tetter overal doorheen.
0: Ja, maar heerlijk toch? Ik wil niet anders. Maar goed, we zijn erg in onze nopjes met het goede stel. Die hoor je zometeen, net na het nieuws van 1 uur. En ik denk dat de muziekkenners er helemaal op los kunnen gaan.
1: Ja.
0: Want de mensen die zeg maar gewoon lekker af en toe de radio aanzetten en niet alles uit hun hoofd weten, er ook wat mee kunnen.
1: Ja, lekker puzzelen zometeen.
0: Ik denk dat het er leuk wordt. Maar tot die tijd even een beetje energie sparen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder
6: moeder dit jaar in de picture met Greets? Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden.

0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben van school afgetrapt.
4: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
3: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
8: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Zo goed als 1 uur. Nou ja, niet heel erg, maar bijna zo goed als. Zometeen een niet zo sombere somber. En Diana is er ondersteboven van, Sydney.
17: Ja, nou, is het zo?
16: Ja.
17: Oh, nieuws.
16: Ben benieuwd.
18: Goedemiddag Annemieke. Het kabinet in Spanje houdt een crisisvergadering over waar het cruiseschip Hondius naartoe moet. In overleg met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie werd besloten dat het schip naar de Canarische eilanden zou gaan. Maar het bestuur van die Spaanse eilandengroep is daarop tegen. De drie mensen die van het cruiseschip naar Nederland worden gebracht zijn inmiddels van boord gehaald en onderweg hierheen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om groeperingen die gewelddadige acties organiseren, zegt correspondent Gien Balduk.
19: Nou, vooral gewelddadige acties tegen minderheden, zoals migranten en LHBTI'ers. Ze zijn onder meer bekend geworden van het verstoren van de Christopher Street Days in Duitsland. Dat is hoe hier de Pride March worden genoemd. Daarbij valt ook op dat die groepen behoorlijk geweldbereid zijn. De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LHBTI'ers en ook op politieke tegenstanders.
18: En tot nu toe is bij de invallen nog niemand opgepakt. De actie is erop gericht om bewijs te verzamelen. Het is makkelijker geworden om een telefoonabonnement op te zeggen, zegt Waakond ACM. Ze begonnen een jaar geleden een onderzoek nadat er klachten waren binnengekomen dat het erg moeilijk was om van zo'n abonnement af te komen. Het kon bijvoorbeeld alleen telefonisch. Volgens de ACM hebben de providers zelf daarna opzeggen makkelijker gemaakt. Bij alle 10 onderzochte providers kan dat bijvoorbeeld nu online. En een broodje kroket smaakt net wat lekkerder als je die samen eet. Een zorgorganisatie organiseert daarom elke maand in Veren en ook Domburg een middag waar ouderen samen gezellig kunnen lunchen. Een verslaggeefster van Omroep Zeeland schoof ook even aan.
20: Smaakt het? Het smaakt heerlijk. Ik ben nog niet begonnen met mijn kroket, maar ik heb al een soepje op.
21: Het smaakt echt goed. Dus we kunnen er goed mee doorgaan zo.
20: En dat is juist wat we nodig hebben, want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
22: Ja, dat zegt u heel
20: gelukkig. Ik heb er gelukkig geen één.
18: De zorgorganisatie doet intussen onderzoek naar het effect van dit soort lunches op de gezondheid van ouderen.
23: Ik dacht heel even dat je het over die kroket ging hebben, maar
18: ik heb er
23: die lunches zijn natuurlijk een fantastisch initiatief.
18: Ja.
23: Ik moet die kroket erbij.
18: Ja, die kunnen ook opgegeten worden.
23: Ja.
18: In het oosten soms nog regen, op andere plekken droog, maximaal 15 graden. Morgen droog, af en toe zon en dan opnieuw maximaal 15 graden.
23: Dank u wel. Edwin Gerritsen, hoe gaat het nu op de weg?
24: Het gaat iets beter, er staan wat minder files nu. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor knooppunt Velperbroek, 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A16 Belgische grens richting Breda, voor afrit Rijsbergen, 10 minuten oponthoud door de bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht.
23: Dankjewel.

0: Edwin. Dat stel, jongens. Dat is me een goed stel. We zijn er dus, wat ik eerder al zei, helemaal mee in onze nopjes. En nou maar hopen dat hij een beetje uitwerkt. Jawel, we hebben heel veel vertrouwen in jou als puzzelaar. Welke twee platen ga ik zo meteen draaien? En de bedoeling is dat jij er een link tussen kunt vinden. Die is er natuurlijk niet echt, maar je kunt er wel eentje bedenken. De eerste is Jet Rebel, Tonight. Hij heeft nieuwe dingen, hè? Die zijn ook weer supergoed. Maar nu eventjes deze. En die andere is David Bowie, Life on Mars. Dus Jet Rebel Tonight en David Bowie Live on Mars. Ik ben benieuwd. Ster. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes!

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
2: Oh, nee hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Annemiekes A-lunch.
6: Apropos.

0: Dat is zo jammer dat je hem dan, als je hem ziet, die plaat, want wij zien die plaat, hè, dat klinkt gek, maar dan zie je zo'n heel steeds dunner worden, een lijntje. En dat is dan het outro, maar eigenlijk is hij zo leuk. Dat het bijna jammer is. Maar ja, David Bowie, Life on Mars, daarvoor nog Jet Rebel, Tonight. Het is een goed stel. Er zijn heel veel links te bedenken en je raadt het nooit. Er zijn ook heel veel links binnengekomen. Dat vind ik altijd leuk. Bart bijvoorbeeld, die zegt, ja, Jet Rebel heeft net als Bowie een tentoonstelling gehad in het Groninger Museum. Met allemaal inspirerende attributen uit carrières. Bram Fred, die zegt, Rebel Rebel, dat is een nummer van David Bowie. En de naam van Jet Rebel, nou, inkopper uiteraard, zegt hij, maar toch. Nou, ik ben hem goed gevonden. Patrick, die zegt, David Bowie heeft met Tina Turner Tonight gezongen. Ah. En Fons, die zegt, ja, Jet is al jaren een fan van Bowie. Heeft in januari ook meegedaan aan een tribute. En Jeroen, Bowie is natuurlijk een artiestennaam van David Jones. En Jet Rebel is de artiestennaam van Jelte Tuinstra. Jawel, dat klopt. En Jelte die heeft Live on Mars ook live gespeeld. En dat was bij Pauw destijds. En dat klinkt overigens zo. Is the best-selling show. Is the life on Mars. Ja. Die kan wel wat. Zo. Jij was erbij gisteren?
1: Ja, in Alkmaar
0: speelde hij. In Alkmaar, met Jet Rebel.
1: Ongelooflijk. Eigenlijk is Jet Rebel live altijd beter dan je verwacht. En je hebt al hoge verwachtingen.
0: En ik heb hem al vaker gezien.
1: Ja.
0: En elke keer weer.
1: Het is eigenlijk, ik ga het gewoon zeggen, net als bij Bruce Springsteen. Je hebt fans van Jet Rebel en mensen die hem nog nooit live gezien hebben.
0: Oké, dat is een goeie. Ja. Ik noteer hem. Ik heb hem heel vaak live gezien, dus ja. Ik kan het beamen. Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jouw link is zeer compleet. Wat is hem?
2: Nou, ja, Jet Rebels eerste plaat die staat ook hier in de kast. En die heet Venus en Mars. Dus ja, dat is wel een hele duidelijke link.
0: Ja.
2: En inderdaad, de Rebel Rebel.
0: Die had je ook nog.
2: En ik bedacht er net ook nog. Zijn het ook niet mannen die allebei wel eens lippenstift dragen?
0: Oh, een kleine androgyne touch? Ja, zeker wel. Ja, heel goed. Die hadden we nog niet. Nou, dan is het wel compleet. Ik ga dat peper- en zoutstel naar je opsturen.

Diana Ross, haar grootste hit als solo-artiest dan. Met hulp van Nile Rodgers, die zat er ook met zijn vingertjes aan. Daarvoor nog Somber Homewrecker, weer goed. Kan niet anders zeggen. Ja, het is anno 2026, natuurlijk heerlijk om te kunnen zeggen. Hier is de nieuwe van de Rolling Stones. Ik blijf dat goud vinden, echt. Gisteren was hij er opeens in The Stars, voorloper van een nieuwe album. Want dat weten we inmiddels ook. Foreign Tongues komt op 10 juli uit. Deze single is geschreven door Mick en Keith. Dat is toch altijd wel leuk om eventjes erbij te vermelden. En de hoes van de single heeft de vertrouwde tong in het geel. En de hoes van het album is ook al bekend. Dat is een hele lekker weirde mashup van de hoofden van de heren in karikatuurvorm. Inclusief Ronnie Wood trouwens. En ja, de heel veel fans stonden natuurlijk al op scherp, omdat er een single was geteased. Maar dan van The Cockroaches. Ja, en dat hebben ze eerder gedaan. Echt heel vaak al. Tenminste, heel lang geleden, een paar keer. En een limited vinyl uitgebracht. Dus de fans die gingen al redelijk gek om die te pakken te krijgen. Rough and Twisted. En dit is de single. Ja, je hebt hem waarschijnlijk al gehoord vandaag of gisteren. Maar dat maakt naar mij niet uit. En nog steeds heerlijk om te zeggen dat die klinkt als The Stones.

0: Het is een zalig nummer om mee te zingen, maar je moet hem wel net kunnen. Zo laag. Hè? Arie die appt, kan ik goed meezingen zonder te piepen? Dus dat is dan weer heerlijk. Per keer. Dus als je in de buurt was van Arie, daar heb je er ook daadwerkelijk van mee kunnen genieten. Edwin, hoe gaat het op de weg?
1: Dat gaat vrij goed. Met wel files op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Velperbroek. 20 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden. A16, Belgische grens richting Breda. Voor Afrit Rijsbergen 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Staat een vrachtwagen met pech tussen Knoppen Rennegatsplein en Afrit Oud-Beijerland. 10 minuten oponthoud.
0: Dank u wel. En daar is Sydney weer voor het NOS Nieuws van 2:30.
2: De VS denkt dicht bij een akkoord te zijn met Iran over een voorstel voor een einde van de oorlog. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios gaat het om een voorstel van 1 pagina groot. Er zouden 14 punten op staan over onder meer het verrijken van uranium door Iran, het opheffen van sancties en het vrijgeven van Iraanse tegoeden. De behandeling van de strafzaak tegen de moeder en zus van Jos L., oftewel Bolle Jos, wordt uitgesteld. Dat zou eigenlijk vandaag gebeuren. Ze worden verdacht van witwassen. Tegen de vader van Jos L. eiste het OM daarvoor vandaag 7 jaar cel. De grootste wielrenkoers voor vrouwen in Nederland doet een stapje terug. De CIMEC Ladies Tour maakte vorig jaar nog deel uit van de hoogste wedstrijdcategorie, maar zal nu een wedstrijd op het derde internationale niveau worden. De koers krijgt ook een nieuwe naam, de Eneco Tour. Daarmee keert het bedrijf ook weer terug in het wielrennen.
0: Weer.
2: In het oosten soms nog regen, op andere plekken droog. Maximaal 15 graden. Morgen droog en af en toe zon en dan even warm als vandaag.
0: Je hebt nou meestal wel sowieso al een vrolijke indruk. Sydney, als jij door het pand beweegt.
2: Ja.
0: Maar nu vind ik het verdacht hoe vrolijk jij kijkt. Want volgens mij heb je een heel goed bericht gevonden.
3: Goeie kop.
0: Voor een goede kop.
2: Ja, we zaten al druk te broeden. En je hebt al veel opties, denk ik, waar je mee hierop... Je kan op verschillende kanten op, dat wil ik zeggen. Ja.
0: Neem een shortcut, ja?
2: Ja. In Valkenswaard is namelijk een speciaal betonblok onthuld dat auto's moet tegenhouden bij een wegafzetting. Het is niet zo'n gewoon groot blok, zoals je het vaak tegenkomt. Maar het is een stuk beton in de vorm van een beer.
0: Nee.
2: Ja, het is een 1200 kilo wegend ontwerp van een kunstenaar gemaakt met een 3D-printer. Hij wordt met de snuit naar de weg gezet, zodat auto's er niet meer langs kunnen. De kunstenaar wil met zijn ontwerp die wegafsluitingen vrolijker maken. De beren die zijn niet zo goed alleen te stapelen als die traditionele betonnen blokken, maar dat is volgens hem niet de bedoeling. Want ze moeten langer op één plek blijven staan, zodat er in de stad een hele berenfamilie ontstaat.
0: Stop with the cuteness!
2: En de eerste gesprekken met gemeentes voor definitief plaatsen van beren lopen momenteel.
0: Ik vind dat gewoon heel leuk.
2: Ja.
0: Ja. Beter dan die Merkel Lego-blokjes, toch?
2: Ja. Ja. Het is grote Lego-blokken vaak. Ja. Maar nu dus een hele grote beer.
4: Ben ik de enige die dat dan raar vindt dat er in valkenzwaard beren liggen? Kun je er niet bij...
2: Valk...
4: Ja, toch? Ja.
0: Vogeltjes.
4: Toch gemiste kans, of
2: ja,
4: niet?
2: Dat is jammer, ja. Maar goed.
0: Nou, het lijkt me wel leuk dat ze dan overal op een gegeven moment komen te staan.
2: Ja, dan heb je door het hele land beren. Ja. Ja. Je kan er ook mee.
0: Hier kan je zeker wat mee. Heb jij iets bedacht, Sydney?
2: Nou, ik denk, deze ligt misschien voor de hand, maar ik maak hem toch. Ontwerper, zet beren op de weg.
0: Ik vind dat zo goed. Weet je wat stom is? In mijn hoofd zit meteen allemaal kronkels te maken natuurlijk. Ja. En deze is ergens voor de hand liggend, maar zo treffend.
4: Ja, heel mooi.
0: Die is gewoon goed. Ja, perfect. Nathan?
4: Het is een heel concreet plan.
0: Yes. Ja. Ja, jij komt iets met beren.
4: Zeker niet.
0: Oh, nee. I love it. Ja. Je mag er daar dus niet meer langs. Hè? Dat is daarom ligt die beer daar op die weg. Automobilisten moeten hem smeren. Nou, ja. Kom maar dan.
4: Geen wonder.

0: Damiano David. The first time op NPO Radio 2. Dit is leuk. Ja, ik kan niet anders zeggen. Een berichtje van Sydney net in het nieuws. Over, je kent ze wel, die betonblokken die ze op de weg plaatsen, zodat auto's er niet doorheen kunnen. Bij afritten of bij plaatsen waar je gewoon liever geen auto's hebt, laat ik het zo zeggen. Maar die zijn meestal saai en vierkant, maar niet in focus waard. Want daar zijn ze met een kunstenaar bezig geweest. En dat is nu een beer. 1200 kilo wegend beertje. En die ligt zo op de weg met zijn snuit zo van, nu. Hier mag je niet langs. Kunnen we daar een goede kop bij verzinnen? Zeker wel. Ontzettend. We hebben al meerdere malen lopen gieren hier. Waarover wij gieren, zometeen nog meer, want dan de officiële uitslag. Maar de tussenstand. Arjen die zegt, ik zag twee beren auto's weren. Vond me wel erg leuk. En Gijsbert, kom je ineens een beer tegen? Is dat niet grizzelig? Heel grizzelig, ja. Er zijn hele goede koppen binnengekomen, maar misschien kom je nog ergens op.
1: Ja, en nog even een heads-up. Sydney heeft beren op de weg al gebeten.
0: Beren op de weg is reeds geweest.
1: Ja, dus die hoef je niet meer in te sturen.
0: Nee. Wel heel leuk. Ja.

0: Queen, Don't Stop Me Now. De voornog Arctic Monkeys. Why'd you only call me when you're high?
1: Goeie kop.
0: Nou, heel veel goede koppen bij het bericht, het berenbericht van Sydney over Valkenswaard, waar ze betonblokken met hulp van een kunstenaar vervangen door beren. Maar echt wel knoert hoor, 1200 kilo beton. En het is wat vriendelijker en ze willen er uiteindelijk een heleboel bij elkaar zetten. Dus niet zo'n opstapelsituatie, maar dat je een hele berenfamilie krijgt. Dat woord alleen al is leuk. Nou, kunnen we er een kop bij verzinnen? Ja, zo blijkt. Yannick die zegt, nieuwe obstakels leiden tot veel gebrom onder automobilisten. En Hella zegt, nou, dat Teddy mooi gedaan.
2: Teddy mooi gedaan.
0: Dan heeft dat Teddy mooi gedaan. De familiebos, wat ook ergens grappig is, sorry. Yep. Ontwerper wilde iets leukers proberen om auto's te weren. En Damir maakte van betonblokberen kosten klauwen met geld.
2: Ja, mooi, klauwen.
0: Mag ook wat kosten, hè, kunst. Ingrid zegt, in Valkenswaard wordt de boel geberricadeerd. Heel goed. Dennis, ja, die slaakt eigenlijk een kreet. Die zegt, poeh, wat een wegversperring. En Petra denkt, nee, dat kan ik beter. Beren als betonblok, een winnie-winnie situatie. En dan heb ik Renier ook nog aan de lijn.
3: Hoi Annemiek, hoi.
0: Ja, we hebben echt hier echt om gegierd. Okay. Vooral, de grap is, hij is natuurlijk ontzettend goed gevonden. En het is een richting waar wij niet in waren. Dat je denkt, oh shit, dat kan ook nog. Nou, take it away.
3: En dat mijn kop luidt. Berenbotsing ging uitvaren.
0: Berenbotsing ging uitvaren. Ja, je moet er maar opkomen. Leuk, Irenier. Stuur even een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de eregalerij der goede koppen.
3: Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Ja.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is The Indian met Get It Wrong.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
6: Ben je psychiater?
7: Ik ben psycholoog.
6: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
5: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
8: Interessant, hè, de menselijke geest?
7: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
6: Het valt ook niet mee.
5: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Eén minuut na 2. Goedemiddag, dit is Radio 2 en het nieuws. Van de NOS natuurlijk, met Sydney. Goedemiddag.
15: Hey Paul, goedemiddag. Op de beurs in Amsterdam is de AEX naar een nieuw recordniveau gestegen. Beleggers hebben hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de olieprijzen daalden fors. De financiële wereld reageert daarmee op de uitspraken van president Trump van vanochtend. Hij zei dat er grote vooruitgang zit in de onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran over het stoppen van de oorlog. De 3 passagiers van het cruiseschip Hondius die onderweg zijn naar Nederland zijn een Brit, een Duitser en een Nederlander. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. Inmiddels wordt er in Spanje ruzie gemaakt over of het schip wel op de Canarische eilanden mag aanmeren. De president van een van de eilanden wil het schip niet hebben en eist een gesprek met premier Sanchez. Correspondent Minel de Bruyne verwacht dat het schip uiteindelijk wel zal aanmeren daar.
16: Vergeet ook niet, er zitten ook 14 Spanjaarden aan boord die ze natuurlijk ook zo snel mogelijk van boord willen hebben. Dus nou ja, het wordt zeker wel, of in elk geval, het lijkt zeker een politieke rel te gaan worden, maar dat betekent niet direct ja, dat het niet door kan gaan, dat aanmeren daar.
15: Als het schip eenmaal is aangemeerd op die Spaanse eilandengroep zouden passagiers daar gecontroleerd kunnen worden en vervolgens naar huis kunnen. Oekraïne zegt dat Rusland het staakt het vuren negeert dat het land had uitgeroepen. President Zelensky riep voor vandaag eenzijdig een tijdelijke wapenstilstand uit. Toch waren er Russische aanvallen. Daarbij vielen gisteren en afgelopen nacht 28 doden en 118 mensen raakten gewond. Volgens de Britse krant The Guardian waren het de dodelijkste aanvallen ook in Oekraïne in de afgelopen weken.

0: En uit heel het land komen mensen naar Alphen aan de Rijn voor de vernieuwde skatebaan. Het is een van de grootste skateparken van Nederland nu, met zo'n 1800 vierkante meter. Deze skaters zijn enthousiast.
1: Ja, ik vind het zeker wel heel leuk. Zeker bij die. Daar de Spine. Die is ook echt heel goed gebouwd.
2: En wat is er goed aan?
1: Nou, gewoon dat je dit wat diepere dalen, dat is heel mooi om te doen. Want dan ga je er echt heel erg hard in.
2: Wat vind jij nou het leukste aan zo'n skatepark?
3: Je bent nooit klaar met nieuwe tricks. Omdat hier heb je allemaal obstakels en dat is juist het leuke daarna.
0: De ontwerper zegt dat hij voor de skatebaan in Alphen inspiratie heeft opgedaan bij skate hotspots van over de hele wereld.
4: Ah, vet hoor. Ik ben in mijn leven niet verder gekomen dan een lolobal, maar dit klinkt wel te gek.
0: Ja, die tricks. Op de meeste plaatsen droog, momenteel bij maximaal een graad of 15. Morgen dan is het ook droog en is er ook af en toe zon. Het wordt dan rond de 15 graden.
4: Dankjewel. En op de weg daar is ook al wat aan de hand, Edwin, toch?
5: Ja, zeker Paul. Er staan files door grenscontroles op de A1 Hengelo richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitsland, ook 10 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 20 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Op de A16 Belgische grens richting Breda, tussen de Belgische grens en Alfred Rijsbergen, 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden, 1 rijstrook is dicht.
4: In de tijd dat corona was, was het nummer van de Police heel populair. Iedereen zei, ga weg. Niet zo dichtbij me staan. Daar hoor je zo wat over. Ster.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je...

0: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

J-Lo, Jennifer Lopez, haar nieuwe single. Met een beetje hulp van een aantal. Een aantal grote sterren. Die hitmachine David Guetta zat er ook aan. En het liedje is medegeschreven door Ryan Tedder. Dan denk je misschien, wie is dat? Die is van One Republic. En dan denk je waarschijnlijk, wat is dat? Nou ja, dat is het probleem van One Republic. Die hebben zoveel prachtige hits. Maar niemand kan titels of überhaupt de band onthouden. Maar de kans is groot dat je ze vandaag behoort en denkt, oh, klinkt wel lekker eigenlijk. Save Me Tonight hoorde je NPO Radio 2 ook nog met The Police. And Don't Stand So Close To Me. Het nummer van de coronaperiode. Dat je denkt, oh, niet te dichtbij. Al heftig, hè? Denk je dan ook, als je dan terugdenkt aan corona, aan dat virus wat nu dan op die veerboot of die cruiseboot rondwaant. Heftig voor die mensen die er aan boord zitten. Zeg. Jeetje, je zou dan maar in je hotelkamer zitten de hele dag. Hey. NPO Radio 2 met Crowded House.

Thijs zegt, ah, lekker With a Temptation. Nou, dat is dit niet, maar ik snap wel je gevoel. Het is dezelfde tijd, hetzelfde gevoel. Het was Evanescence. Je hoorde Bring Me To Life op Radio 2. En ook nog Crowded House met Four Seasons in One Day. Het is koud, hè? Ik heb gewoon mijn jas nog vandaag aan. Dat krijg je met dit weer. Dat vergis je. Ik had inmiddels alleen maar t-shirtjes aan de laatste dagen. En dan opeens is het een beetje fris in Nederland. Noah Kahan heeft een nieuwe plaat gemaakt. Het nummer heet American... Nee, niet Girls dus. Het heet American Cars. Ik zag gisteren al, het zal wel niet over Amerikaanse auto's gaan... maar waarschijnlijk over liefde. Nou ja, dat blijkt zo te zijn. Ik zat goed te luisteren naar de songtekst. En hij vergelijkt eigenlijk zijn relatie met American Cars. Ik denk dat hij bedoelt dat het een beetje oude rommel is. Dat het niet helemaal meer werkt, zoiets. Dat denk ik. Dan is hij nooit op Cuba geweest trouwens. Nieuwe Noah Kahan is een heerlijke plaat voor in de auto.

0: Het was geen man, het was een band. Cock Robin heette de hele band. Je hoorde The Promise You Made. En ook nog Noah Kahan. Dat is wel een man die het alleen doet. Zijn nieuwe single heet American Cars. Exact 2:30 was dan die Nederlandse cars. Of Duitsers, je weet het niet natuurlijk. Edwin in de file.
1: Ja, die staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens 10 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Een 30 minuten extra reistijd. Er komt door wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug. En op de A16 Belgische grens richting Breda voor afrit Rijsbergen 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.
0: Edwin, mag ik je een persoonlijke vraag stellen?
1: Zeker.
0: Als filelezer, heb je dan ook een grote liefde voor auto's?
1: Ik heb wel een liefde voor auto's, maar ik weet niet of het met files te maken heeft.
0: Nou ja, goed. Ja. Dus, ja, stilstaand blik, rijdend blik.
1: Ik vind het erg leuk om naar te kijken en om te hebben.
0: En dan raceauto's of gewoon
1: Ik voel jullie een volging natuurlijk.
0: Ja.
1: En zelf heb ik ook graag een soepele, snelle auto.
0: Een soepele, snelle auto? Ja. Kun jij een tipje van de sluier oplichten over wat je helemaal mooi vindt?
1: Mercedes.
0: Oh, dus jij was die enige Nederlander die het wel leuk vond dat Hamilton won?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat vind je heel gelukkig. Gelukkig, Edwin. Goed. Het is al lang geleden ook natuurlijk. Sydney met het nieuws.
2: Ja, goedemiddag Paul. Het nieuwe gemeentebestuur van Moerdijk vindt het belangrijk dat de inwoners van het dorp voor de lange termijn duidelijkheid krijgen over de toekomst van het dorp. Ook moeten ze ruimhartige compensatie krijgen als ze moeten vertrekken, staat in het nieuwe coalitieakkoord naar de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam zijn de deuren van de kunsthal wagenwijd opengezet. In een van de ruimtes van het museum was rook gezien en geroken. En voor de zekerheid moest daarom iedereen het gebouw uit. De geur werd veroorzaakt door kortsluiting. Er was een stop doorgebrand. De situatie is onder controle. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend aan zijn streamingdiensten en films. Ook gaven bezoekers meer uit tijdens bezoeken aan Disney-pretparken en cruises. Die inkomsten compenseerden de daling bij de Disneyparken in de VS, waar minder buitenlandse toeristen naartoe gingen. En als je nog af wilt van een hele oude Billy boekenkast, is dit je kans. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar IKEA-producten uit de periode 1978 tot 2008. Iedereen die denkt thuis iets te hebben dat interessant kan zijn en een verhaal heeft, mag contact opnemen. Het museum wil er zijn collectie namelijk mee uitbreiden. En gebruikssporen zijn geen punt.
0: Huh? Wat mooi. En moet het in elkaar gezet zijn of hoeft dat ook niet per se?
2: Als je de handleiding erbij levert, dan moet het goed komen, denk je.
0: Nou ja, het punt is een beetje dat als je één keer een IKEA-kast in elkaar gezet hebt en je haalt hem daarna uit elkaar en je wil hem nog een keer in elkaar zetten, nou, dat weet iedereen, toch?
2: Ja.
0: Dat gaat niet.
2: Nee, dus gewoon gelijk, huppakee, die hele boekenkast daarheen.
0: Ja, dat is het beste idee, denk ik.
2: Het weer, alleen in het oosten nog af en toe regen. Verder droog bij een graad of 14. Morgen droog en af en toe zon bij zo'n 15 graden.
0: Mooie van de IKEA is wel... Iedereen heeft er wel iets van in zijn huis staan, toch?
2: Er is geen huis dat er geen één heeft staan.
0: Heb jij iets voor Sydney?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja? Een Billy?
2: Nee, maar wel een grote kledingkast.
0: Ah ja.

0: Je hoorde San Mieu.
1: Top op 14. Top op 14.
0: We gaan naar de jeugd van Dennis Bonnet. Dennis, goedemiddag.
2: Dag Paul, hele goedemiddag.
0: Als je nou eens een naam van een verzamels CD uit jouw jeugd zou moeten noemen, waar kom je dan mee?
2: Ja, dat kan er echt maar één zijn. Dat is Jabba Dabba Dance natuurlijk.
0: Toch? Jabba Dabba Dance. Ja. Ja, dan weten we dat we in de jaren 90 zitten natuurlijk, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja. Ja. Oh man, ja, elke keer zo'n rode, groene, gele. Ik heb ze denk ik ook allemaal wel gehad.
2: Precies, Fred Flintstone erop.
0: Ja, en ga met die banaan. Oké. Okay. Dennis, wanneer ben je precies geboren?
2: 12 november 1980.
0: Dus 12 november 1994 was jij 14. En ja, dit is een legendarische top 5. Al was het maar vanwege de nummer 1, maar daar komen we zo wel op. Eerst tijd voor nummer 5.
2: Ja, lekker.
0: Ja.
2: Pato Banton.
0: Jij weet dat gewoon nog, Pato Banton.
2: Ja, met Jullie 40.
0: Ja joh. En dan op nummer 4, een nummer dat stond op de rode Jabba Dabba Dance.
3: 4.
2: Ja.
0: Wiggle, wiggle.

0: En op nummer 2.
1: 2.
2: Bon Jovi.
0: Ja, grote ballade van hem natuurlijk.
2: Slower, hè?
0: Ja, natuurlijk. Met gestrekte armen.
2: Juist.
0: Niet te dichtbij.
2: En het ongemakkelijk weer uit elkaar gaan aan het einde van het liedje.
0: Ja. Ja. Oh. Nou, dit is nummer 1.
1: 1.
2: Ja, dat is zeker legendarisch, Michael
0: Bay. Legendarisch, het was een doorbraak natuurlijk. Ja. En je hoort hem weer wat vaker. Maar gaan we hem nu weer horen vandaag? Of kies jij iets anders, Dennis?
2: Nee, dan kan ik alleen maar voor Too Unlimited eigenlijk gaan. Want dat luisterde ik toen wel veel, hoor. Dus, ja.

Een stukje Fata Morgana op het einde. Klassiek. Bij deze father figure. Je hoorde George Michael op Radio 2. En daarvoor Too Unlimited. Ja, dat kan gewoon. En dat is helemaal niet raar. Het was in dit geval de keuze. In top op 14. Harald stuurt er nog over. Wat grappig eigenlijk dat juist dit nummer van U2 zo tijdloos blijkt te zijn. En dat het nu nog steeds zo goed is. Hij zei toen het uitkwam op het album vond ik het juist een wat minder nummer. Ja, dat No One was een beetje atypisch voor Too Unlimited. Het was bijna een ballad voor hun doen eigenlijk. Ze maakten natuurlijk alleen maar stampende houseplaatjes. Tribal Dance, No No Limit. Nou ja. Wat wil je nu horen? Een stampend houseplaatje? Het is toch woensdag? Kan. Of iets heel anders? Vraag de plaat aan via de app. De NPO Luister-app is dat. Dan kun je iets inspreken als je wil. Maar als je denkt, dat ga ik niet doen. Ik wil alleen maar wat horen. Kun je het ook gaan intikken. En hoor je misschien jouw plaat zometeen in de 10-minute takeover.

0: is NPO Radio 2.
1: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Drie uur geweest. Net nog de Cardigans en Loveful. Daar kan ik zo nog wel even een leuke quizvraag over stellen. Maar eerst uw tijd voor het nieuws met Sydney.
10: Hoi Paul, goedemiddag. President Trump heeft opnieuw gedreigd met nieuwe bombardementen op Iran. Als het land niet akkoord gaat met zijn eisen, zal hij opdracht geven tot nog veel grotere bombardementen op Iran dan eerder is gebeurd, zegt hij. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde eerder vandaag nog dat de VS dichtbij een conceptakkoord is over het einde van de oorlog. De VS zou binnen 2 dagen een antwoord van Iran verwachten op dat voorstel. Bij de vliegtuigen met 3 opvarenden van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken zijn vertrokken vanaf Kaapverdië. Ze zijn inmiddels onderweg naar Nederland, zegt redacteur Noorderkort.
11: Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft in ieder geval gezegd dat ze voorbereidingen hebben getroffen om 1 patiënt te ontvangen. Maar het is volgens de woordvoerder nog wel onduidelijk of die patiënt ook daadwerkelijk komt. En waar de andere 2 opvarenden heen gaan, dat weten we eigenlijk niet.
10: Inmiddels weten we dat 1 van deze 2 een Duitser is en naar een ziekenhuis in Düsseldorf wordt gebracht. Het cruiseschip zelf vaart door naar de Canarische eilanden, waar het zaterdag wil aanmeren in Tenerife. Het aantal kinderen in de noodopvang is de afgelopen jaren verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van het COA. De politiek had afgesproken deze vorm van opvang af te bouwen en de omstandigheden te verbeteren. Maar op dit moment leven ruim 7000 kinderen nog in de noodopvang. In 2022 waren het er nog bijna 2300. En ondanks Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten is de winst van Philips meer dan verdubbeld. In het eerste kwartaal van dit jaar was de winst 146 miljoen. Het kwam deels doordat er veel vraag was van ziekenhuizen, zegt de bestuursvoorzitter.
12: Dat betekent dat er veel vraag is naar de medische technologie en de nieuwe innovaties die wij op de markt hebben gebracht. We zien ook goede vraag naar onze gezondheidsproducten voor de persoonlijke markt. Dus de personal care, en dat zijn de tandenborstels, dat zijn de shavers.
10: Nou, de omzet van Philips kwam uit op 3,9 miljard euro.
9: Shavers.
10: De shavers.
9: De shavers. Ah, de shavers.
10: Ja. Of nou ja, dit zou ook zomaar...
13: Het kriebelt.
10: Het zou ook de tandenborstel kunnen zijn.
9: Nee, er was geen tandenborstel.
10: Oh, okay. Ja. Nee. Mm. Het weer alleen in het oosten nog af en toe regen. Verder droog bij een graad of 14. Morgen droog en dan ook af en toe zon bij zo'n 15 graden.
9: Dankjewel. Edwin met het nieuws van de weg. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Paul. Er staat al zo'n 60 kilometer file. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Velperbroek. 20 minuten oponthoud door werkzaamheden. A16 Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en afrit Rijsbergen. Een kwartier extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik. 3 kwartier extra reistijd.
9: Dankjewel.

0: is dat bijna woensdag hakkendag geworden met de Hakkenbar. Vraag je plaat aan via NPO Luister app. Ik zei, ik heb nog wel een vraag over de Cardigans. De zangeres van die band deed namelijk mee met de Manic Street Preachers. En die hoor je zo. En nu had ik beloofd een vraag te stellen. Oh ja, hoe heette dat nummer van hun twee?
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.

0: en voordelig bij de verfzaak.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Welkom bij de Verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.

0: Suzanne Freek, je hoorde Halverwege en ook nog de Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness. Hoop luisteraars die dan wel wisten van die samenwerking ooit die de Manic Street Preachers hadden met Nina Persson van de Cardigans. Your love alone is not enough.
1: Your love alone.
0: Dat was dat liedje.
1: It's not enough.
0: En dan heb je er.
1: Aanvragen
0: wat je op de radio gedraaid wil hebben. Het is woensdag hakkendag, daar ga ik zo wel even iets mee doen. Maar voor het zover is, moedig ik je vooral aan om ook iets anders aan te vragen. Doe dat via de NPO Luisterapp. Zoals bijvoorbeeld Jules dat deed. En die deed het geheel in stijl van zijn lievelingsartiest, denk ik. Hij klinkt zo laag bij stem.
2: Hoi, ik wil The Rag and Bone Man. Doei doei.
0: The Rag and Bone Man is hier. Skin.

0: Skin Rag & Bone Man. En als het aan Thomas ligt, dan is het een echte woensdag.
1: Jij omhakken met die zee.
0: Ik dacht, Barty en de Mos kunnen wel weer eens. Met één van die vele nummer 1 hits. Aquarius.

0: Petitie!
1: Lekker Thomas, dankjewel voor je aanvraag. Aquarius Party Animals was voor jou. En dit is even balen voor Leoniek. Ze wil heel graag Lola Jong liefst zien. Maar ja, het concert gaat niet door volgende week. Had ze eindelijk kaarten.

0: Dat was Nickelback. Je hoorde Rockstar. Mijn favoriete Nederlandse gitaarspeler en rockster. Ed Struilaert. Die kwam ik gewoon vorige week tegen op de camping. Ik stond frietjes te bestellen in Lemelen. Terwijl hij naar me toe kwam en zei... Hey Paul! Met zijn biertje in zijn hand, wachtende op de kipnuggets. Denk ik, nou, terwijl we daar bij die snackbar stonden te wachten... hebben we het een beetje over muziek gehad. Zijn grote voorliefde voor John Mayer bespraken we. Hij speelt dat in het theater. Nou ja, Ed, ik weet niet, sta jij nog op de camping of ben je inmiddels al terug? In ieder geval een plaatje voor jou.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: John Mayer, you're the Who Says. 3:58, op de weg, daar staat het stil, Edwin, waar?
1: Zeker, op 100 kilometer, de spits is begonnen. En je staat vooral stil op de A12, Utrecht richting Duitse grens... voor Westervoort, 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Zevenaar en Knopend Velperbroek... 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug. Op de A16 Belgische grens richting Breda... voor afrit Rijsbergen een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden... 1 rijstrook is dicht... En er is een ongeluk gebeurd op de A59 Zierikzee richting Den Bosch... tussen Maden en Waspik. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt olie op de weg, dat moet worden opgeruimd. Dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur.
0: En het is nu tijd voor het NOS Journaal. Hier is Sydney.
2: Hoi Paul, goedemiddag. In Den Haag zijn 4 mensen opgepakt... omdat ze mogelijk hebben gesjoemeld met 8 miljoen euro aan coronasteun. Tijdens de coronacrisis konden werkgevers bij wie het slecht ging... geld krijgen om salarissen door te kunnen betalen... De 4 mensen zouden daar misbruik van hebben gemaakt. Ze sluisterden het geld dat ze kregen onder meer door naar het buitenland. In het Universitair Medisch Centrum in Maastricht... zijn voor de zekerheid operatiekamers ontruimd... omdat er een vreemde lucht was geroken. De brandweer is momenteel bij het ziekenhuis... om erachter te komen waar die lucht vandaan komt. NS-directeur Wouter Koolmees reageert diep geschokt... op de vernieling van de herdenkingskransen... die waren neergelegd op het station van Weert in Limburg. Gisteren op bevrijdingsdag lag de krans verspreid over de vloer... bij het herdenkingsmonument daar... 2 andere kransen die waren neergelegd bij de stations in Roermond en Woerden... blijken ook bovendien nu gestolen. En een beveiliger die vorig jaar werkte tijdens carnaval in Tilburg... is vrijgesproken van omkoping. Hij vroeg aan bezoekers om een tikkie te betalen om het terrein daarop te komen. Zo zou hij €150 hebben verdiend. Het beveiligingsbedrijf stapte naar de rechter, maar die sprak de man vrij... want de rechter vond het niet netjes wat hij deed. Maar hij was een vrijwilliger en had dus geen relatie met het bedrijf... dat verantwoordelijk was voor de beveiliging. Het weer in het oosten regen, op andere plekken droog bij 1 graad of 15. Morgen droog met flink wat zon en opnieuw 1 graad of 15.
0: Dankjewel, Zinni. Een moeilijke vraag komt eraan, maar als je denkt... oh, laat me met rust, ik wil gewoon muziek horen... dan zit je ook gewoon goed hier, hoor.

0: Miley Cyrus, je hoorde Flowers.
1: De moeilijkste vraag.
0: Twee weken geleden was het al 10 jaar geleden dat Prince was overleden. Vandaag een vraag over hem in de moeilijkste vraag. Hij had ruzie met zijn platenmaatschappij, dat weten we allemaal, in de jaren 90. En veranderde daarom zijn naam. Het werd zo'n symbool, zo'n onuitspreekbaar symbool. Tough Cop, die artist formerly known as Prince. Love symbol, we kennen het allemaal. Maar het eerste nummer dat hij uitbracht onder die onuitspreekbare naam werd in Nederland een nummer 1 hit. Welk nummer uit de jaren 90 van Prince bedoel ik? Welke nummer 1 hit van Prince, van die artist formerly known as Prince, the love symbol, werd die nummer 1 hit? Als je het weet, stuur het antwoord door via de NPO Luister-app.

0: dit wennen? Of ben je gelijk al onder de indruk van de nieuwe single van Editors? Call It In, hoorde je. Ze klinken niet meer zo rockerig als eerder. Het is gewoon een heerlijke, lekkere popmuziekplaat. Ik vind hem te gek.
1: De moeilijkste vraag.
0: En dan nu de most beautiful girl in the world, Annemieke.
2: Goedemiddag.
0: Nu heb ik het antwoord al gegeven, maar het leek me zo leuk je zo aan te kondigen.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hoor je het vaker?
2: Nee, niet bijzonder, maar ja. Het is wel leuk om iemand, dit te horen,
0: ja. Ja, toch? Iemand in je leven die dat soms tegen je zegt?
2: Nee, momenteel niet.
0: Nou. Dan ben ik blij dat ik het vandaag was.
2: Misschien mijn zoon, maar ja, dat zegt hij meestal niet tegen zijn moeder. Dus ja, dan...
0: Nee.
2: Dat bewaart hij voor zijn eigen vriendinnetje.
0: Snap ik ook. Nou ja, het antwoord hebben we gehad dus dan, hè?
2: Ja.
0: Voor de goede orde, het was dus...
2: The Most Beautiful Girl.
0: Prince had nog een nummer 1 hit in Nederland, naast The Most Beautiful Girl in the World. Een nummer wat hem legendarisch maakte. Staat in de top 2000, zijn hoogste notering in de top 2000. Welk nummer is dat van Prince?
2: Ja, dat moet echt wel Purple Rain zijn, toch?
0: Natuurlijk. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt mijn memory spel.
2: Ja, leuk.
0: En ik hoop dat je ook een beetje van Prince houdt, Annemieke.
2: Ja, zeker wel.
0: Dan zit het helemaal goed met deze.
2: Okay.

0: Het zal maar tegen je gezegd worden. The most beautiful girl in the world. Prince. Op NPO Radio 2. Zometeen de ongekroonde koning van de radio. Na 4 uur is het tijd voor Ruud de Wild. Met de Wild in de middag. Dit is een modern world van Anouk.
1: Crazy way to get your kicks.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en...
4: Jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuur...

0: best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: 1 minuut voor 4 uur. Dit is het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten. Dat is een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag ook tot $98 per vat. En dat is de laagste stand sinds 2 weken. Maar volgens economieredacteur Bart Kamphuis moeten we met z'n allen niet te vroeg juichen.
4: We weten ook, hoe groot het optimisme vandaag ook is, dat er veel devils en veel details kunnen schuilen. En dat we natuurlijk ook te maken hebben met een wisselturige president in het Witte Huis. Maar goed, het optimisme is er nu en geldt nu. En ja, misschien is ook wel een hele grote vraag wanneer we dat optimisme aan de pomp gaan zien.
3: In Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. 118 mensen raakten ook gewond. Volgens Britse media waren het de dodelijkste aanvallen in de afgelopen weken. Bij de grote hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook gegevens van tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen gestolen. Een van die instellingen is de Universiteit van Tilburg. Er zijn onder meer namen van studenten, medewerkers, e-mailadressen en berichten tussen gebruikers uitgelekt. Canvas is het systeem waar docenten en studenten lesgegevens en opdrachten met elkaar kunnen uitwisselen. Het bedrijf erachter is onlangs gehackt door dezelfde groep die ook achter de hack op Odido zit. En in Amsterdam hebben ze iets bedacht om eenzaamheid tegen te gaan. Met name buitenlanders die hier komen wonen vinden het soms lastig om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus is er daar de dinnerclub. Via een website kun je aanmelden om bij iemand te komen eten of zelf een diner organiseren.
5: The dinner club helps to meet a lot of people. Yeah, food always connects more people than I feel you can connect people with anything else.
6: De volgende keer ga ik koken. Wat leuk. Weet je wel wat je wil gaan koken? Nee, ik kan totaal niet koken, dus ik heb nog genoeg tijd.
3: Ruim 300.000 mensen uit Amsterdam voelen zich wel eens eenzaam. Het weer, alleen in het zuidoosten af en toe nog regen. Op andere plekken is het droog. Het is vannacht uiteindelijk daarbij 2 tot 7 graden. Morgen droog en af en toe zon bij een graad of 15.
2: Sydney, dankjewel, tot zo weer. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, goedemiddag.
7: Middag, Ruud.
2: Druk.
7: Ja, 200 kilometer file in totaal. En de meeste dagelijkse files vind je in de Randstad. Files die opvallen op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Grijsoord en Westervoort. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Daardoor ook een file de andere kant op. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek, 20 minuten. De A16 Belgische grens richting Breda. Voor afrit Rijsbergen, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor de aansluiting met de A12. Een kwartier op onthoud.
2: Dankjewel, tot zo weer.
8: Zometeen bij De Wild in de Middag.
9: NPO Radio 2.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
13: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een...
14: Ah, nee hè.
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
17: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
18: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel

martelzaak Portugal. En China, die wist, Tibetkaan, Tibetkaan, Tibetaan, Tibetkaan, Tankenthal. Doe gewoon opnieuw, dit kan niet.

agenten zitten vast in martelzaak Portugal. En China wist Tibetaanse cultuur volledig uit. En meer winst bij Philips, dat interesseert me geen fluit. We gaan beginnen.

0: dames en heren. We zijn het winst bij Philips. En toen dacht Gijs, dat is heel leuk. Dan beginnen we met Philips Collins.
1: NPO Radio 2.
2: Hello everybody, it's Phil Collins here. You don't drink and drive. Do yourself a

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is woensdag 6 mei 2026. Dat betekent dat wij 4, 5 en 6 mei hebben. Net op het Mediapark waren er allemaal mensen voor een kom samen. Probeer dat even te vertalen.
1: Een gathering.
0: Een gathering.
2: Een samenkomst.
0: Een samenkomst.
1: Ah ja, mooi ja.
0: Ja. Wel, ik werd vanochtend wakker en toen dacht
2: was
0: ik...
2: Was Michiel weer hier? Ja, was hij weer hier?
0: Nou, grappig. In het land. Michiel die eet dus elke dag bij mij. Dus dan ga je raar praten op een gegeven moment.
2: Ja, ga je op een gegeven moment wel
0: raar
2: praten.
0: Is zijn vrouw is er ook bij.
2: Oh, maar dan is het helemaal raar.
0: Ja, dan word ik helemaal raar. En zij spreekt geen Nederlands, dus ze moet de hele dag zo praten.
2: Maar zij praat ook zo Nederlands.
0: Zij praat ook zo Nederlands. Nee, zij spreekt dus, ze zegt helemaal niks.
2: Oh.
1: Nee. Ja, dat kan niet. Nee, zij zegt altijd wat.
0: Nee, ze zegt maar niks in het Nederlands. Die neemt die moeite niet. Maar het is vandaag Pim Fortuyn herdenkingsdag. Straks om 6:06 is het 24 jaar geleden, geloof ik.
1: Ja.
2: Zo. Ja.
0: Ongelooflijk. Maar dat is niet mijn nieuws.
1: Oh, ben je daar dan wel mee bezig vandaag? Of
2: ja,
1: niet?
2: Dat wil ik ook vragen.
1: Ben je daar dan wel mee bezig?
0: Nou, vandaag? Ik kreeg vanochtend een appje van de oude zenderbaas Paul van der Lucht. Hij was vroeger baas bij 3FM. En hij zei, ja, je zult er ongetwijfeld aan gedacht hebben. En toen dacht ik, nee, dat heb ik niet, maar je attendeert me erop. Dus inderdaad, vandaag is het...
2: Is het jaarlijks dat er dan een samenkomst is voor iedereen op deze datum?
0: Ik weet het niet, ik volg dat niet zo. Ik ben een aantal jaren geleden mee gestopt. Maar volgens mij komen nog elk jaar wel mensen bij elkaar.
2: Oh ja.
1: Dus, er was net in ieder geval wat te doen.
0: Ja, veel mensen.
1: Ja, ik reed een Mediapark op en toen zag ik een politieauto. Dan ben ik meteen geïntrigeerd.
2: Ja, dan ben je alert. Jawel.
0: Maar het idioot is, mijn kinderen hebben dus geen idee. Ja, nu wel, omdat het in hun geschiedenisboeken staat. Maar die zijn op een gegeven moment... Hé pap, er stond in het geschiedenisboek... wat heb je daarmee te maken?
2: Oh, dat is ook bizar, inderdaad.
0: En kinderen die niet opletten in de klas. Ja, je vader heeft Pim van mij tuin vermoord.
2: Oh ja, nee, ik ga het heel eigen leven leiden ineens als verhaal.
0: Goed, Gijs, wat is jouw nieuws?
1: Zondag is het moederdag.
0: Ja.
1: Alleen, wat geef je tegenwoordig je moeder voor moederdag?
0: Ja.
1: Want ik moet nog iets verzinnen. Maar ik heb geen idee.
2: Waar denk je aan, Gijs? Ja, wat is allemaal de revue gepasseerd?
1: De standaard bos bloemen. Maar dat doe ik elk jaar. En ik dacht, misschien is er een leuk ander idee. Maar ik ben daar niet zo goed in.
0: Ik heb heel lang geen moeder meer. Dus ik heb nogal een surrogaatmoeder, maar die...
2: Die geef je niks.
0: Die, ja, natuurlijk. Die geeft bloemen.
2: Bloemen.
0: Bloemen is toch leuk?
2: En wat adviseer jij jouw kinderen om aan hun moeders te geven? Bloemen.
0: Bloemen denk ik toch wel.
2: Ja, precies. Oh, dan gaan we je zaken doen, hoor, die bloemisten.
0: Ja, dat is wel
2: lekker
0: duur, ja.
2: Weekend, ja.
0: En wat wil jij hebben, Vief? Jij bent moeder.
2: En wat dacht je van een beleving, Gijs?
0: Een beleving?
2: Doen, samen
0: een hele
2: met je
0: lelijke
2: moeder.
0: Tekening van jezelf.
1: Oh, dat ik denk je wat gaat tekenen.
0: Een groep 8 tekening, weet je.
2: Oh, ja. Dat is wel leuk, in een lijst.
1: Of dat je een asbak gaat kleien.
0: Ja, dat is een beleving. Ik vind een beleving wel leuk.
2: Ja, een beleving. Maar dan ga je samen een asbak
0: krijgen.
2: Of je gaat samen een ademhalingssessiescursie doen.
0: Ja, is dat leuk.
1: Ja. Of ga je samen bloemen kopen.
0: Samen therapie. Allemaal leuke dingen. Cool knuffelen. Je kunt alles doen.
1: Mochten er ideeën zijn, de NPO Luister app, ik zie ze graag.
0: Ja, je kunt ontbijten. Ergens gaan, weet ik veel, brunchen.
2: Ja, dat is leuk.
0: Suiker met je moeder.
2: Ik heb dus een tosti-ijzer gevraagd. Ik heb gewoon maar mezelf...
0: En voor moederdag?
2: Ja.
0: En voor moederdag, serieus?
2: Ik zeg, doe zo'n grote grillplaat, dat je daar lekker zo tosti... Ik sta heel de tijd...
0: En die arme kinderen, die hebben helemaal niks.
2: Hoe bedoel je?
0: Qua geld.
1: En waar moeten ze dat van betalen?
0: Ja, waar moeten ze dat van betalen?
2: Die gaan dat toch niet betalen? Dat gaat
0: ontevreden
2: mijn man
0: toch betalen? Godverdamme. De kinderen zijn 4, 5, 6. Die komen nog met van die lelijke tekeningen.
2: Ja, dat ook. Maar ik bedoel, mijn man moet eventjes... ik ben de moeder van zijn kinderen.
0: Ja,
2: laten
0: dat weet
2: we wel
0: ik. Maar je bent niet zijn moeder.
2: Wat is dat vingertje
0: moeder.
2: Meteen?
0: Nee, mijn vinger wijst naar jou. Punten op jou. Omdat je niet de moeder van Arne bent. Het is belachelijk dit.
1: De magie is eraf, hoor.
0: Ja, de magie is eraf.
1: Ik geloof niet meer.
2: Ik hoop
0: een hebberig wijf, gewoon... inhalig. Gewoon daarvoor, voor dat soort dingen is je verjaardag.
1: En begon je er zelf over? Ja. Want ik wil dit jaar wel graag een tosti-ijzer.
0: Ja, dat.
2: Ja.
0: Wanneer ben je jarig?
2: November,
0: Ruud. Dan wacht je toch even.

0: nemen we toch terug. Dat Vivi een inhalige trut is.
1: Hoezo?
0: Ze heeft gesuikerde biscuitjes meegenomen.
1: Ja.
0: Lekker een tractatie.
2: Delen.
0: Voor wedden thee. Heerlijk. Mea en All About The Money. Ook nog Alex Horn ervoor en Fever Dreams, dames en heren. Dit is de middagshow. Dus aanstaande zondag, moederdag. Dat vieren we in Nederland. Als je een moeder hebt. En als je geen moeder hebt, ook trouwens.
2: Absoluut. Het is voor alle moeders, hè?
0: Ja, ook als je geen... Nee, ik heb geen moeder meer. Doe het normaal, joh.
2: Ja, dus is toch ook, dan sta je toch stil bij je moeder?
0: Ja.
1: Oh, je bent wel veel aan het herdenken de laatste tijd.
0: Wie?
1: Nou, überhaupt jij.
0: Hoezo dan?
1: Nou, 4 mei net geweest, vandaag 6 mei. Moederdag komt eraan.
0: Ja, ik ben wel veel in het herdenken, herdenkelarij.
1: Ja. Ja, moet je ook weer een keer een ademsessie misschien?
0: Dat denk ik wel, dat ik ga ademen.
2: Even loslaten.
0: Even loslaten. Ja. Dus, maar wij hebben, wij hebben een familiegraf. En daar zetten we dan ook bloemen op. Dus,
2: dat toch weer die bloemen.
0: Toch weer die bloemen.
1: Ja. De hele familie de wereld dat dan?
0: Ja, die zaten op een gegeven moment zoveel, heel veel kinderen. Dus ja. Dan zie je de hele begraafplaats niet meer. Dus, ja.
2: Heel boeket.
0: Heel boeket, maar goed. Er zijn heel veel mensen die geen moeder meer hebben. Wat doe je dan aan moederdag nog?
2: Ja, dat moet je mij niet aankijken. Eer mijn moeder. Nou, ik denk dan van wel. Toch? Ja. Je staat toch even stil bij je moeder? Ja, wat ga je doen?
0: Ja, precies, wat ga je dan doen? Ja?
2: Nou, geen beleving.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Herbeleving.
1: Ja. Ja, mooi.
0: En dan ademhalen. Nou, hier moeten we geen grapjes over maken.
1: Goed idee. Goed. Er komt in de NPO Luister wel het een en ander binnen... over wat je met je moeder zou kunnen doen.
0: Lekker koekje hoor.
1: Op het moment dat het moederdag is. Miss Woody, die stuurt... Ik geef me... Nee, Miss Woody.
0: Is het Woody? Miss Moody?
1: Nee, Miss Woody.
0: Oh, ik dacht Moody.
1: Nee, Miss Woody.
0: Zo'n Karen.
1: Zo noemt ze zichzelf.
0: Hallo, Miss Moody.
1: Geef mijn moeder een cadeaubon van haar favoriete schoonheidszorg.
2: Ja, dat is echt een goed cadeau.
0: Miss Moeder.
2: Dat vind ik echt een goed cadeau.
1: Ja. Dat is er nog. Honey.
0: Je moeder.
1: Of Annie. Ik ga voor mijn...
0: Is dat Honey of Annie?
1: Ik denk
2: honey.
1: Annie.
2: Of Honey.
0: Hey, you Honey.
1: Ik ga voor mijn grootmoeder koekjes bakken, zegt Annie.
0: Henny.
2: Ah, Honey.
0: Honey.
1: Dan is er nog een andere Ruud die zegt... neem je moeder mee om lekker te gaan lunchen.
0: Oh ja.
1: Dat kan natuurlijk ook. Pascal zegt...
0: een heel ingewikkeld.
1: Ja, voor jou wel. Ja. Ja. Een wellnessmassage en een spa-day.
0: Zometeen word ik echt uit de familie-app geflikkerd. iemand anders heeft zometeen... Ruud heeft de groep verlaten. Oh nee, we hebben Ruud laten gaan.
1: We hebben hem laten gaan. Ook, ja.
2: Laten gaan.
1: Gaat in familiegraf ook.
2: Oh, hé, maar die spa-dag...
1: Oh, pardon. Sorry.
0: Oh.
1: Het is toch Ruud? Ruud zegt, je zou samen kunnen naar de musical Willem van Oranje in Delft. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. En dan is er nog Trevor en die stuurt vooral... Hey Ruud, sterkte vandaag.
2: Ja, dat kan hij wel gebruiken.
0: Mijn moeder, mijn familie, mijn pijn, mijn fortuin. Met het koekje.
3: Er is maar één. NPO.

Titus en Teenage Dirtbag. Ook nog Everjack en Lo Black en In My World. U2 heeft voor het eerst weer een plaat gemaakt die oud en vertrouwd klinkt als U2. En Bono klinkt weer als Bono. En dat komt omdat Edge de plaat heeft gezongen.

0: Song for Hell. Een nieuwe zin van U2, gezongen door The Edge. En hij is net uitgebracht op de EP Easter Lily. En dat is de gele ding die je stammen volgt. En Bono stond erop dat Edge het ging zingen. En het is overigens niet de eerste keer dat de Edge heeft gezongen. Op de single Numb heeft hij ook gezongen. Dus, dat vond ik wel even leuk om mee te geven.
1: Speelt Bono dan gitaar?
0: Nu niet meer, want hij heeft toch een fietsongeluk gehad een paar jaar geleden.
2: Fietsongeluk?
0: Ja, in het Central Park, bij de John Lennon monument.
2: Strawberry Fields?
0: Ja, daar heeft hij, is hij onderuit gegaan op zijn mountainbike.
1: Oh ja.
0: En kon hij geen gitaar meer spelen. Maar vroeger speelde hij inderdaad de gitaar.
1: Eind 2014 was dat. Ja. Meerdere botbreuken. En het was toen nog onduidelijk of hij ooit nog gitaar zou kunnen spelen.
0: Volgens mij speelt hij geen gitaar meer.
1: Maar wat heeft hij dan op deze plaat gedaan?
0: Weet ik toch allemaal niet?
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht in het zuidoosten af en toe regen. Op andere plekken droog, 2 tot 7 graden. Morgen droog, af en toe zon, dan een graad of 15.
3: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Edwin Gerritsen zit in Den Haag. Hoeveel heb je?
4: Goed, 350 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Oeverdorp en de Wijkertunnel ruim een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens, bij de IJsselbrug in beide richtingen 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle, voor Zwolle Centrum 20 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht.
0: Oh, dankjewel, tot zometeen weer. Gisteren zat hier Saskia de Vries, maar ook lekker vandaag is Sydney Dijker. Sydney, goedemiddag.
5: Dag Ruud.
0: Suzanne, het is heel gek. Waarom zeg je nou Saskia tegen Suzanne?
1: Misschien omdat we straks gaan bellen met Saskia.
2: Oh, dat is het.
0: Goed, Sydney. Ja.
5: Goedemiddag. 3 opvarenden die acute symptomen van het Hanta-virus hebben, zijn van het schip voor de Kaapverdische kust gehaald. Ze vliegen nu naar ziekenhuizen in Europa. Een van de zieke passagiers wordt bijvoorbeeld opgevangen in het LUMC in Leiden.
6: En dan gaan we natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
5: Het cruiseschip vaart nu verder richting de Canarische eilanden. Het treinverkeer van en naar Weesp is stilgelegd. Er is volgens de hulpdiensten daar mogelijk een explosief gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst is inmiddels ook onderweg. En de topman van Ryanair is klaar met alle laveloze passagiers tijdens vroege vluchten. Die veroorzaken namelijk veel overlast. Elke dag moet er 1 vlucht worden omgeleid door ongepast gedrag van die dronken passagiers. De topman legt de schuld daarvoor bij de luchthavens. Ik snap niet waarom ze om 5 uur 's ochtends bier moeten serveren, zegt hij. Aan boord gaat het volgens de topman van Ryanair nooit mis. Passagiers kunnen daar namelijk maar maximaal 2 alcoholische versnaperingen krijgen. En hij wil datzelfde systeem nu op de luchthavens.
0: Oké, dus hij wil een alcoholverbod. Ja. Alcoholslot. Maar eigenlijk.
5: Maar 2 biertjes
7: toch,
5: en dat is het.
7: Ja, oké, maar je hebt toch op zich ook toeristen die dan gewoon, weet je wel, niet overnachten in een stad en dan gewoon meteen teruggaan. En dan zijn ze misschien nog lam. Ligt het helemaal niet aan dat ze bier drinken op het vliegveld? Dat zou nog kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat ze buiten laden en dan is gewoon lam.
7: Het vliegtuig in.
1: Nou, dan moet er een alcoholslot bij de douane komen.
5: Een blaastest.
1: Door de douane kan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Als je
7: een blaastest bij de douane?
0: Ja.
7: Oh, ja, die rijden.
0: Eerst blazen dan je koffer? Ja, dat lijkt me
7: wel. Hele lange rijen.
0: Hele lange rijen, ja. Goed. Wij hebben een nieuwe top 5 over 5.
7: Ja, inderdaad. Dat klopt. Google wordt aangeklaagd. Een violist uit Canada doet
0: Waarom lees jij alsof je voor het eerst leest?
7: Wat is dat onaardig?
0: Nee, maar je neemt tijd.
7: Ik vertel een verhaal.
0: Pardon.
7: Ik neem je mee.
0: Ja, je neemt me mee. Neem me maar mee.
7: Naar Canada, dit keer. Ja, want daar is dus een violist en die klaagt Google aan. Omdat er dus een AI-functie onterecht beweert dat hij een zedendelinquent is. Ja, en vanwege deze onjuiste informatie zou een concert van hem zijn afgelast, Ruud. Die violist wil daarom nu een flinke smak geld van de techreus.
0: Gijs, jouw tekst. Neem je tijd.
1: Deze violist is geen zedendelinquent. Want een zedendelinquent doet van alles wat deze violist dus niet doet.
0: Nee.
1: Maar, Ruud.
0: Ja, Gijs.
1: Wat als het nou wel zo zou zijn?
0: Nou, hoe weet je dat een violist, ik neem je gewoon even mee, wel een sedendelinquent is. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Dus hoe weet je dat een violist wel een sedendelinquent is? Ik zelf dacht aan... Hij zit ongevraagd aan je snaartje.
0: Aan je snaartje. Dat is chic.
7: Aan je snaartje.
0: Dat is heel chic. Ja.
7: Ja.
5: Sydney, dubbele punt. Hij bespeelt alles graag treforte.
0: Mooi.
7: Juist.
1: Heel mooi.
7: Hoe weet je dat een violist wel een sedendelinquent is? Hij is natuurlijk een maestro in bed.
0: Mooi. Of hij wil graag jouw noten lezen. Oh, lekker. Hoe weet je dat je violist ook een sedendelinquent is? Bijna 6 uur. Alles welkom via de NPO Luisteren.
3: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen wil ik het even hebben met je over brood.

0: beetje jammer, want hij gaat nog 5 minuten zo door. Maar dat is de single-editie. Prachtig. Underworld uit 1996, Born Slippy. Ook nog Dua Lipa en Dance the Night.
1: E-reader aanrader.
0: In de coronaperiode begon Lart Brebaert thuis met een zuurdezenbroden maken. Een soort zuurdezenbrodenbakkerij. Inmiddels heeft hij 2 eigen cafés, een eigen kookboek en een beleving. Kometenbrood heet het. Handboek met zuurdezenbroden. En dat boek is vanaf vandaag onze... is vandaag onze e-reader aanrader. Maar ook vanaf vandaag te krijgen. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Lart. Met het warrig begin, Lart. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoi.
0: Waarom is Kometenbrood Handboek Zuurdezen een e-reader aanrader?
2: Nou, mijn kookboek is een echte e-reader aanrader. Omdat het wel een kookboek is wat je verrassend goed kan gebruiken op een e-reader.
0: Ja,
2: dat is wat... komt omdat het eigenlijk... het is wel iets meer dan alleen maar receptuur. Ja. De receptuur gaat niet zo lekker op een e-reader.
0: Nee.
2: Maar het verhaal wat je net al kort aanstipte over de 6 jaar geleden coronatijd... het begin van een minibakkerij in de gang... tot het nu staat beschreven een heel hoofdstuk over de achtergrond... en wat er nou allemaal gebeurt in een zuurdezendeeg. Dat staat allemaal ook in beschreven. Ja. Dus dat wil ik prima op een e-reader doen. De rest zou ook lekker...
0: Lart, waarom is zuurdezem beter dan een andere vorm van bakken?
2: Nou, ik vind dat niet per se beter. Ik vind het wel veel lekkerder brood, een zuurdezenbrood. Dus okay. Er is veel meer smaak in een zuurdezenbrood.
0: Ja. En heeft dit ook te maken met de coronaperiode, dat je koos voor zuurdezem?
2: Het kwam door corona dat ik dacht, ik moet iets met mijn tijd. Want ik zat met 2 hele kleine kinderen thuis. Mijn vrouw is een chirurg en die moest hard aan het werk. En toen dacht ik, doe mij maar een goede hobby. Dus ik begon als een bezetene te bakken.
0: Voor de buurt.
2: En als je dan veel tijd hebt, dan is het wel zo leuk om zuurdezen te bakken. Want daar heb je net wat meer tijd voor nodig.
0: Ging je bakken voor de buurt?
2: Ik begon gewoon voor mezelf. Maar dat werden zoveel broden. En de buren die roken dat. En die zagen dat. En die zeiden, oh, doe mij er eentje. En binnen een week of 6 stond er een lange rij voor de deur.
0: Je begon met ruilhandel, hè? Lekker ouderwets. Ja. Met ruilen voor eieren en jam, hè? Wat is het gekste waarvoor jij een brood ooit hebt kunnen ruilen?
2: Nou, er kwam een keer een vriend met een hoop haringen. En ik hou wel echt van haring. Ja. Maar dat vond ik wel een goede deal. En toen hebben we ook gelijk het brood wat hij dan daarvoor kreeg, hebben we ermee opgegeten. Ja. Dus dat is wel een mooie.
0: Lart, nou kom ik vaak langs een van jouw zaken. En wat ik me nou iedere keer afvraag, nu heb ik je toevallig aan de telefoon. Is het nou kom eten of kometenbrood?
2: Het is de laatste, kometenbrood. Waar de bakkerij is begonnen... 6 jaar geleden, dat is op de Kometen Singel.
0: Oh, ik dacht serieus, het is kom eten. Maar wat grappig.
2: Wij wonen in een buurt in Tuindorp-Ossaan. En daar zijn alle straten vernoemd naar hemellichamen.
0: Oké.
2: Okay. Dit is als een komeet. En dat vond ik wel een leuke referentie. Als een komeet die zo uit de oven knalt.
0: Ja, precies. Je zegt dat je 10.000 broden moet bakken om het echt te kunnen. Zit je daar inmiddels een beetje aan?
2: Ik zit er ver overheen.
0: Okay.
2: Die 10.000 die had ik in het eerste jaar ongeveer al gebakken. Ja, dat ging heel hard.
3: Dat vind ik wel echt veel. Want ik zit te denken, ik heb ook wel eens gebakken, zo'n zuurdezenbrood. En jij zegt leuk met 2 kleine kinderen thuis, dan is het lekker bewerkelijk. Maar je moet echt, het gaat precies iets timing. Je moet niet te lang wachten met het weer de vervolgstappen en zo. Dus
0: dan moet je
3: het
0: een
3: boek
0: kometenbrood lezen.
2: Ja, maar dat is... Precies dat is nou het leuke van leren brood bakken. Je bent er eigenlijk, je kan er de rest van je leven mee bezig zijn om het goed onder de knie te krijgen.
0: Lart, jouw bakkerij ruikt lekker, maar jouw boek ook trouwens. Het is een heel mooi gedrukt boek. Het is een heel mooie kaft. Hij staat ook helemaal echt waanzinnig mooi boek. Wat kost het eigenlijk?
2: €34,99.
0: Dat is een mooi cadeautje. Voor Moederdag bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Als je moeder...
3: Aan het werk wil zetten.
0: Precies. Zeg, je droomt van een vestiging in Parijs.
2: Klopt, ja.
0: En wanneer gaat die open?
2: Nou, ik heb nog wel genoeg om handen komende tijd met de 2 vestigingen in Amsterdam.
0: Ja.
2: En ik heb 2 fantastische partners waarmee ik nu heel veel lol heb om dit allemaal hier goed op poten te krijgen. En die droom voor Parijs, die staat zo over een jaar of...
0: We maken nu alvast een deal, Lart. Als je in Parijs open gaat, kom ik 1 keer in de maand een ochtend helpen.
2: Fantastisch.
1: Dan kom ik.
3: En dan moet je wel alles weten van deeggevoel. Weet je wat dat is? Deeggevoel of kun je alleen balgevoel?
0: Nee, dat kan niet.
3: Wat is deeggevoel, Lart, tot slot?
2: Oh, het deeggevoel, dat is dat je eigenlijk direct aan een deeg kan voelen in welk stadium van het bereidsproces.
0: Oh, jeetje. Nou, laat maar zitten dan. Als
2: je de deeg aanraakt.
0: Het boek Kometenbrood, handboek Zuurdeesem, ligt nu in de boekhandel. Lart Brebaert, mag je ontzettend bedanken.
2: Tuurlijk. Tot de volgende keer.
0: Echt prachtig, gefeliciteerd.
4: NPO. NPO Radio 2.
5: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: puntje lager en stiekem gedanst uit 1983 ook nog Miles Smith en Stay. Even nog voor dat boek.
1: Kometenbrood.
0: Ja, Kometenbrood. Brood. Lart Brebaert, die is namelijk de auteur van het boek Kometenbrood.
1: En de bakker.
0: Ja, en de bakker zelf. Handboek zuurdeesem. Echt, ziet er niet normaal.
2: Ik vind dit zo'n boek wat je op tafel legt, maar niet gaat lezen.
1: Wat je, waar je niks uit gaat
2: omdat
1: maken.
2: Omdat het gewoon chic uitziet.
0: Nou, ja, het ziet er echt gek uit.
1: Ik heb even wat recepten bekeken. En dit ga je wel degelijk leuk
2: doen. Wel degelijk.
1: Dankjewel. Nee, dat was niet mijn punt. Wel maken, want het zijn echt hele goede recepten.
0: Ja. Wel degelijk. Leuk hoor. Daarvoor ben ik naar mijn bed uitgekomen. Vanop.
2: Die lachband was brood nodig.
0: Ja. Jongen, jongen. Nou, kom eten. Brood. We hebben zometeen een nieuwe top 5 over.
1: De Canadese violist Ashley MacIsaac klaagt Google aan. En dat doet hij omdat een AI-functie ten onrechte beweert heeft dat hij een zedendelinquent is. En vanwege deze onjuiste informatie zou er nu een concert van die Canadese violist zijn afgelast.
2: De violist is boos en hij is vooral teleurgesteld, want hij is dus onschuldig. Hij is geen zedendelinquent. Hij is van onbesproken gedrag. Maar laten we even kijken wanneer een violist nou wel zo'n vieze man zou zijn.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat een violist wel een zedendelinquent is? Alles welkom via de gratis NPO Luister-app.
2: Nou, een violist die wel een zedendelinquent is, Kimberly zegt, hij vindt het heel gezello met je.
1: Hoe weet je dat een violist wel een zedendelinquent is? Eline stuurt, hij strijkt jou elke keer over je broekje.
0: Lekker. Dames en heren, mag je aandacht voor Sabrina Carpenter en Madonna. Bring Your Love is een nieuwe zin.

0: Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Rondje Gijs, wat vind je?
1: 6,5.
0: Pief?
2: Het cijfer voor het nummer?
0: Ja.
2: Ja, stap tik, 7.
0: Oké. Okay.
1: Ruud?
0: Ik weet het nog niet. Ik vind het heel moeilijk.
2: Ja.
0: Ik vind het wel tof dat Madonna weer een plaat maakt.
2: Ja, nou, zeg even iets dan.
0: Nee.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Ga me niet sturen. Doe het gewoon niet. Nee, therapie heeft er aangeslagen. Dus. Doe die.
4: Mei is finale maand bij NOS.
0: Ik weet het nog niet. Ik vind het heel moeilijk.
2: Ja.
0: Ik vind het wel tof dat Madonna weer een plaat maakt.
2: Ja, nou, zeg even iets dan.
0: Nee.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Ga me niet sturen. Doe het gewoon niet. Nee, therapie heeft er aangeslagen. Dus. Doe die.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal.

0: live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
6: En zo is het 5 uur, tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
7: Hey Ruud, goedemiddag. Het omstreden contract met het IT-bedrijf achter DigiD is definitief met 2 jaar verlengd. Daardoor verzorgt het bedrijf Solvinity tot zeker de zomer van 2028 de infrastructuur achter onder andere DigiD. Om het contract was veel te doen, omdat het bedrijf binnenkort wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf en de VS daardoor de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. De Tweede Kamer riep op om het contract niet te verlengen daardoor, maar volgens het kabinet kan dat niet zo snel. Bevrijdingsfestivals hebben gisteren bij elkaar zo'n 1 miljoen bezoekers getrokken. En dat is iets minder dan vorig jaar, meldt het ANP. Vooral de festivals in Brabant en Drenthe waren rustiger. Volgens de organisaties komt dat doordat 5 mei dit jaar niet overal in de meivakantie viel en het niet voor iedereen een vrije dag was. In Vlissingen kwamen gisteren 40.000 mensen af op het bevrijdingsfestival. En het afbouwen is daar alweer in volle gang, zegt de directeur.
8: Dat gaat altijd best wel hard. We werken met heel veel leveranciers. We doen heel veel evenementen op jaarbasis. We zijn goed op elkaar ingewerkt. Na 2 dagen is het wel een aardig eindje vertrokken. En dan loop ik hier zelf nog wel eens rond met een prikketje om eens te kijken of ik nog wat zwerfafval zie. En dan is het gewoon geweest.
7: Premier Jette heeft gisteren al gezegd dat hij wil dat bevrijdingsdag voor iedereen een betaalde vrije dag wordt. In de Chinese stad Luoyang wordt tussen de brokstukken van de ontplofte vuurwerkfabriek nog altijd gezocht naar slachtoffers. Zeker 26 mensen kwamen om het leven, bijna allemaal fabrieksarbeiders. Correspondent Laura van Meegen sprak met overlevenden van die explosie.
9: Ik hoorde natuurlijk dat ze zich dood zijn geschrokken. Een vrouw die beschreef een regen van glas dat neerdaalde op haar. En dat ze toen heel snel naar buiten is gerend. En dat allemaal mensen daar, vlakbij de ontploffing, voor snijwonden van al dat vallende glas naar het ziekenhuis zijn gebracht.
7: De eigenaren van de vuurwerkfabriek zijn opgepakt. En de oprichter van de Amerikaanse nieuwszender CNN is overleden. Ted Turner begon in 1980 met CNN. Het was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws ging uitzenden. Hij zette zich later ook in tegen de verspreiding van kernwapens en voor het milieu. Ted Turner werd 87 jaar. Het weer vanavond in het zuidoosten wat regen. Op andere plekken is het droog, bij 2 tot 7 graden. Morgen ook droog en dan af en toe zon en zo'n 15 graden.
6: Sydney, dankjewel. Tot zo weer. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Is druk?
10: Nou, vrij druk met ruim 400 kilometer file, maar niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staan de lange file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Ruim 1 uur oponthoud. Na een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens, bij de IJsselbrug in beide richtingen kwartier vertraging door werkzaamheden. Daar ook file op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 3 kwartier oponthoud. Dan nog de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten extra reistijd. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
6: En Twin, dankjewel, tot zover.
11: Zometeen bij De Wild in de Middag.
6: NPO Radio 2. Ster.
12: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
13: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
12: Die andere stuiterbal daar.
13: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
2: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
3: Ben je psychiater?
4: Ik ben psycholoog.
5: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
2: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
6: Interessant, hè, de menselijke geest?
7: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
8: valt ook niet mee.
2: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
12: Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Oh, oh.

0: 1999. Alice DJ en Better Off Alone. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Google wordt aangeklaagd. Een violist uit Canada doet dat omdat een AI-functie onterecht beweert dat hij een zedendelinquent is. En vanwege die onjuiste informatie zou er nu een concert van hem zijn afgelast. Dus die violist wil natuurlijk een flink smak geld van die tech-reus.
2: Want even voor de duidelijkheid, deze violist is dus geen zedendelinquent. Want een zedendelinquent doet hele andere dingen dan een violist. Maar wat nou als hij het toch wel is?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Hoe weet je dat een violist wel een zedendelinquent is?
3: De top 5 over 5.
1: Nummer 5.
0: Joost, dankjewel voor het meedenken. Nou, hij wil nooit soleren, maar altijd met anderen spelen.
4: Nummer 4.
1: Hoe weet je dat de violist wel een zedendelinquent is? Jan stuurt voor de nummer 4. Hij vraagt aan iedereen een uitstrijkje.
5: Nummer 3.
2: Laurens op 3. Hoe weet je dat een violist wel een zedendelinquent is? Let op, hè. De violist speelt graag op de Stradivierjarigus.
4: Nummer 2.
1: Hoe weet je dat de violist wel een zedendelinquent is? Nou, nummer 2 door Harro, Giel, Lianne, Marcel en Patrick onder andere. Er blijft altijd heel wat aan zijn strijkstok hangen.
5: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe weet je dat een violist wel een zedendelinquent is? Harmen, dankjewel voor het meedenken. Nou, de violist speelt uiteindelijk in een sextet.
2: Ja.
0: Oh, dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: 7 tot de Jacksons en Blimmer dan de Boekie ook nog Shakira en Zoo. Vanavond is het 6 mei. Dat is een beladen avond voor Michiel Vos, want die staat in Amsterdam. In de, wat voorheen de stad Schouwburg heet. Dat heet tegenwoordig de ITA.
1: ITA,
0: International
1: Amsterdam. Oh, ITA.
0: Ja, ITA, ja.
2: Kun je dan nog wel Nederlands praten dan?
0: Wel, dat weet ik niet. Maar daar staat hij dus vanavond met zijn show. Dus,
1: een show. Ja. Cabaret?
0: Een oude, het is weinig cabaret met Michiel, maar het is wel interessant om daar naartoe te gaan.
1: Wat gaat hij doen?
0: Hij gaat vertellen over Trump.
1: Oh ja.
0: Trump in Amerika. En dat doet hij met Tim de Wit.
1: Ah, dus, wat leuk.
0: Ja. Dank je. Goed, even iets anders. In de tweede helft van de jaren 90 zaten we massaal voor de buis. Ja, dat weet ik nog wel. Maar aan de buis gekluisterd, want er was op TMF, dat was zeg maar de Nederlandse tegenhanger van MTV, videoclips, interviews met grote artiesten. En die waren allemaal gewoon in Bussum.

0: Mediajournaal.
1: Die staat allemaal in Bussum?
2: Nee, in Bussum.
1: Oh, Bussum.
3: Bussum is een plaats bij Hilversum.
1: Oh ja.
3: Waar Wout zeg maar de eerste studio zat. En daarna zijn ze pas naar Hilversum gegaan ooit.
0: Ja, dat was er later.
3: Ja, maar goed.
0: The Music Factory, hè?
3: Ja, TMF, ja. En een van de oprichters daarvan is Herman Braakman. Nou is Herman Braakman. Jij staat vroeger bij TMF, Herman. Goedemiddag. Wat deed je daar?
4: Goedemiddag. Ik was een van de grondleggers in die zin van door eigenaren of oprichters is misschien een groot woord. Maar ik was in ieder geval een van degenen die er nauw bij betrokken was. Ik deed het hele productionele afdeling.
3: Ja.
4: Zeg maar het opstarten van het station.
3: Echt even voor de mensen die het niet hebben meegemaakt, hè, dat hele TMF. Kun je even uitleggen hoe dat was?
4: Een chaos. Ja, nee, ja, het was natuurlijk gewoon een kopie van MTV. Wij waren gewoon een clipstation. En dat gingen we daarna een beetje uitbouwen met leuke dingen. Als TMF Awards en al dat soort zaken. Ja,
3: maar iedereen die je kon bedenken, van Madonna tot U2 en van Metallica tot geef de naam, was daar.
4: Ja.
3: En wat was nou de kracht dan van het hele TMF?
4: Dat sowieso was natuurlijk de kracht van dat TMF was natuurlijk het enige outlet op televisie op dat moment nog voor muziek. Want je had de top 40 op Veronica, die zond nog wel de top 40 uit. Maar goed, dan had je al stond je al in de hitlijst. Dus voordat je in de hitlijst stond, moest je ergens je video's en zo kwijt. Ja, en daar zijn wij toen op ingesprongen eigenlijk.
0: Nou, en het was natuurlijk ook gewoon om naar te kijken, rock en roll. Want het was gewoon de hele dag werd er uitgezonden. En iedere keer kwam er weer een nieuwe presentator met een eigen programma en weer de grootste artiesten erbij. Waaronder degene waar ik nu tegenaan zit te kijken.
3: Gijs.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel een kracht, Herman, denk ik. Dat je constant in dialoog eigenlijk bent als kijker met de presentator aan de andere kant van je beeldbuis.
4: Ja, het was natuurlijk een soort radio op televisie wat we aan het maken waren. Weet je, en het was natuurlijk omdat je natuurlijk zoveel uren had, kon je natuurlijk heel veel kwijt.
3: Ja, en wat was dan het moment dat je dacht, want het is 30 jaar geleden begonnen, 31 jaar geleden, en op een gegeven moment gestopt. En nu zijn we met het idee gekomen om het weer te beginnen. Waarom?
4: Nou, dat beginnen is weer een groot woord. Want we zijn natuurlijk nu, we gaan weer. Er komt een app op televisie. Hè? Je hebt tegenwoordig apps op televisie. Net zoals dat je NPO Start hebt en dat soort dingen. Komt er een TMF-app. En daar gaan we weer wat content opzetten. Beginnen met videoclips. En René Kroon, die heeft ooit een aantal jaren geleden de opdracht gekregen van MTV, die toen de tijd nog eigenaar was van TMF, om het archief te vernietigen.
3: Oh.
4: En daar is hij voor gaan liggen door te zeggen van ja, maar dat vind ik zonde. Kunnen we niet een deal maken dat ik het ga digitaliseren en dat ik daar wat mee ga doen?
3: Oké. Okay.
4: Er is natuurlijk een TMF op YouTube waar dingen op staan. En toen kwam nu die apps op televisie zijn, is het natuurlijk heel interessant om daar gewoon daar weer wat mee te gaan doen met die content.
0: Ja, maar wacht even, iets mee te gaan doen. Ik hoor nu vooral, we gaan die oude beelden weer uitzenden. Dus ik kan gaan kijken op die app naar Ruud, 30 jaar geleden, in gesprek met Bono.
4: We gaan gewoon eerst eens beginnen met gewoon al die videoclips uit de jaren 90. En heet dat de Zero's van 2000 tot 2000? Dat noemen ze de Zero's, geloof
0: ik. Ja.
4: Oude man, hè. Dus daar gaan we eerst eens mee beginnen met al die videoclips. En nu gaan we die hele content doorspitten van wat is nou interessant nog en wat is niet interessant. En wat kunnen we misschien nog wat nieuws gaan verzinnen.
3: Komen er nieuwe VJ's weer? Of gaan je oude mannen van stal halen?
4: Op dit moment nog niet echt die dingen van stal halen. Hè. Dus ik heb je nog niet gebeld. Dus we gaan daar eens naar kijken. Het is heel sumier. We gaan starten. En we gaan eens kijken wat we daarvan kunnen gaan maken.
3: Maar voor hetzelfde geld, Herman. Voor hetzelfde geld is de vlam in de pan. En wil ook nostalgie. Nostalgie doet het heel goed in deze tijd.
4: Ja, zeker. Zeker.
3: Dus het zou zomaar kunnen dat het wel als tv-zender weer terugkomt. Als het aanslaat.
4: Alles kan.
0: Maar, Herman, wat hoop je dat dit gaat doen dan? Want je gaat kijken even wat we ermee kunnen. Maar je hebt die banden, dan ga je dat uitzenden. Dan heb je een idee bij natuurlijk wat dat moet opleveren.
4: Ja, nou ja, opleveren. Kijk, we hebben natuurlijk, dat zeg ik, we gaan het. Alles is gedigitaliseerd. En natuurlijk is er hoop dat, dat dit een succes wordt. Want anders zouden we er niet aan beginnen, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel. In eerste instantie even kijken, is er nog behoefte aan? Hè? Ik bedoel, de spanningsboog van de jeugd van tegenwoordig die is 30 seconden, begrijp ik tegenwoordig. Dus we moeten gewoon eens gaan kijken wat dit gaat doen. En zijn de mensen die opgegroeid zijn met IMF nog geïnteresseerd in dit?
2: Jawel.
4: Kijk, en het komt natuurlijk ook, kijk, want we maar dat is natuurlijk nog ouder, is natuurlijk dat 192-TV, wat het heel erg goed doet. Maar dat is natuurlijk een generatie daarvoor nog weer.
3: Ja, dat is in zwart-wit.
4: Nou, het is nog net kleur, maar wel ingekleurd, zeg maar.
3: Waar kan ik TMF vinden, Herman?
4: Nou ja, dat wordt in eerste instantie een app op televisie. Dus je kan gewoon, zoals dat je die moderne televisie hebben, zo'n app dingetje waar je gewoon een app kan downloaden. En dat is gewoon TMF app.
3: Ja, ik ga ervoor duimen dat TMF helemaal terugkomt. Herman Brangman, dankjewel.
5: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: wel eens bij Adele geweest, Fien?
1: Ja, zeker.
0: Hoe was dat?
1: Dat was dus geweldig, maar dat was toen ze voor het eerst in Nederland... Nee, dat is niet waar, de tweede keer misschien. Maar toen stond ze nog in de toenmalige Heineken Music Hall.
0: Oh, de HMH.
1: Ja.
2: De Bijlmer Bierhal.
1: Nou, en dat was geweldig.
0: Ja.
1: En toen deed ze dus ook Many Shades of Black, een cover van The Raconteurs. En dat vond ik echt steengoed. En
0: maar
1: toen
0: ging dus
1: ze
0: nooit...
1: schuw en toen deed ze een beetje haha. En nou ja, vond het allemaal heel ongemakkelijk.
0: Maar je bent dus nooit geweest zeg maar in die Duitse parade? Oké.
1: Nee.
0: Goed, Gijs, jij ook niet?
3: Ik ben nooit bij Adele geweest, nee.
0: Zit die bij je ooit
3: bij Adele? Nee, nooit bij Adele.
0: Nee, ik ken dus helemaal niemand die bij Adele is geweest. Dat valt mij op.
1: Dat is best gek, want ze stond daar al heel groot.
0: Dat wil ik... allemaal hits. Allemaal waanzinnige muziek. Maar ik ken dus niemand die naar Adele is geweest.
1: Jawel. Je kent mij nu.
0: Nee, ja, maar na dat Duitse ding. Ja,
3: wat wil je met dat Duitse ding?
1: Waarom moet het nou weer Duits zijn?
0: Nee, ze hadden toch in Duitsland dat enorme concert.
3: Oh, in München was dat.
0: Er waren zoveel mensen naartoe geweest, aan de Nederlanders. Ja. Maar ik ken dus die mensen allemaal niet.
1: Oh.
0: Ze willen in contact komen met die mensen.
3: Nee. Je valt gewoon op. Wat zou je van ze willen weten dan?
0: Nee, niet gewoon. Laat me met rust.
3: Je wil gewoon iemand kennen.
1: Ja.
0: Ik wil gewoon iemand kennen. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil.
3: Want echt kennen.
0: Echt kennen. Gewoon met contact maken.
1: Ja.
0: Dat was Adele uit 2010. Rolling in the Deep. Ook nog Bruno Mars uit Just Might. Die heeft dus net een optreden gegeven. Ik ken dus niemand. Nee, onzin. Die kennen jij wel.
3: De Radio 2 weerbericht vanavond en vannacht alleen in het zuidoosten. Af en toe regen. Op andere plekken droog. 2 tot 7 graden. Morgen droog. Af en toe zon. Dan een graad of 15.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Edwin Gerritsen, ben jij bij Adele geweest?
4: Nee, nooit.
0: Zie je? Maar ken jij mensen die bij Adele geweest zijn?
4: Ook niet.
0: Zie je wel?
4: Nee.
0: Misschien zijn het allemaal mensen die helemaal niet bestaan. Kan ook.
1: Ah, ja.
0: Allemaal AI.
4: Denk ik ook.
0: Ja. Is het druk?
4: Nou, de dagelijkse files vallen wel mee. 450 kilometer bij elkaar. Maar wegwerkzaamheden en ongelukken veroorzaken veel extra vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat de vrachtwagen met pech. Tussen Echt en Wessem een half uur oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Bad Hoeverdorp en Burgerveen een half uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Er is een auto met pech. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein nog wel een uur extra reistijd. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle centrum, 3 kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
0: Edwin, dankjewel. Tot zo weer. Het journaal van 6:30, hier is Sidney Dijkers. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Ruud. Vandaag stond de familie van Bolle Jos terecht, de meest gezochte crimineel van Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie zou de familie namelijk meedelen in de drugswinsten van de crimineel. Om dat aan te tonen ging het OM behoorlijk ver, zegt deze AD-misdaadjournalist.
6: De zus van Bolle Jos, ja, die had op een gegeven moment een kapotte vaatwasser. En toen ging de monteur die vaatwasser vervangen. En toen bleek dat daar achter de vaatwasser opnameapparatuur, afluisterapparatuur was geplaatst. Ja, die kortsluiting had veroorzaakt. En wat ze ook hebben gedaan, wat heel heftig is, is dat de politie heeft een heel zwaar opsporingsmiddel ingezet, namelijk het hacken van een telefoon. En ze hebben de telefoon van de zus van Bolle Jos gehackt.
5: Tegen de vader van Bolle Jos kwam een eis vandaag. Als het aan het OM ligt, gaat hij 7 maanden de cel in vanwege witwassen. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden daar en stopte daarom mee. En een gevoelige breuk met het verleden bij de Graafschap. De superboeren uit Doetinchem stoppen namelijk met Gros, een van oorsprong Achterhoekse brouwer, en stappen volgend jaar over op Heineken.
0: Oh.
5: En ja, dat zal wennen worden voor veel fans.
7: Ja, dat is meer slecht dan wat me kan.
8: Wat is het dan?
7: Ja, afwaswater.
9: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch?
7: Ik denk dat de omzet ook flink gaat dalen, hoor.
10: Nou, ik vind alle twee niet lekker.
11: O jee, en dat in de Achterhoek?
12: Ja, als een gas Achterhoek, doe dan een liever goalsje.
5: Ja, de bestuurders van de club erkennen dat het een gevoelige overstap is, maar ze zeggen dat Heineken zo'n goed aanbod deed dat ze het niet konden weigeren.
0: Oh, want het is een soort cultuur toch?
5: Ja,
0: nou ben ik geen bierdrinker, tenminste niet vervent, maar...
5: De Grolsbeugels die zaten daar jarenlang in het stadion, ja.
0: Gijs, ben jij ook van de Grols?
3: Nou, ik had altijd het idee dat het in het oosten echt wel was, je krijgt Grols of anders niet, dat dat een beetje aan het keren is wel.
0: Oh ja?
3: Ja, want bier wordt duurder, dus het is vooral nu wat er in de aanbieding is.
0: Oh, maar jij gaat natuurlijk Duits bier halen.
3: Ik drink wel eens een weissbier.
0: Ja?
3: Ja, een eerdinger noemen ze dat dan.
1: Een Paulaner.
3: Een Paulaner, ja.
0: Wat? Praten jullie gek? Wat is Paulaner?
1: Een Paulanerbier.
0: Wat is een Paulanerbier?
1: Dat is wel ook een Duits bier.
0: Moet je voorstellen, als wij bezet waren gebleven... Dat door de Duitsers, 80 jaar geleden, hadden we nu een Duitse misreden.
1: Ja, vielleicht.
0: Oh, ja.
3: Maar het voordeel daarvan is, dat zit al in halve liters, Ruud.
0: Wat? De Duitse taal?
3: Ja, ook. Nee, dat Weissbier.
0: Weissbier? Oh!
3: Eerdingen, oder Paulaner.
0: Ja, goor, man, zo'n halve liter.
1: Nee, lekker maar zo'n grote fles.
3: Ja, zo'n bruine.
0: Moet je hals eraf slaan, dan kun je hem eentje opzuipen.
3: Ja, zo doen ze dat daar ook.
0: Nee, maar voordat je die leeg hebt, is die toch warm? Dat is goor.
3: Nee, dan drink je te langzaam.
1: Ja.
0: Ja, ben je aan het aanzetten tot alcoholgebruik? Belachelijk, verwerpelijk gedrag.
8: Er is maar één. Ruud de Wil.
0: Zin om te vechten. Zeg, we gaan bellen met iemand.
8: NPO Radio 2. I'm sorry.

0: uit 1990. Suicide Blonde van INXS, ook nog Benson Boone en Sorry, I'm Here for Someone Else. De meest gezochte crimineel van Nederland, Bolle Jos, is nog steeds spoorloos. Maar zijn familie zat vandaag met z'n allen in de rechtszaal. Ze zijn afgeluisterd, worden verdacht van witwassen. En hebben mogelijk flink last van Bolle Jos. Hebben ook mee geprofiteerd. Dus vandaar dat ze moesten verschijnen in de rechtszaal. En daarbij was vandaag aanwezig Saskia Belleman.
1: We, the jury, find the defendant not guilty.
2: De Wild in de middag.
3: Rechtbank Nieuws.
0: Saskia, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ik vond het een beetje ingewikkeld. Ik dacht dat jij lekker aan het genieten was van je vrijheid, maar je bent nog steeds aan het werk.
4: Ik ben gewoon aan het werk, ja, dat klopt.
0: Ja. Maar nu part-time, begrijp ik?
4: Ja. Oh, ja, ik ben officieel wel met pensioen, maar ik ga gewoon door met werken.
0: Ja. En werk je dan minder?
4: Nu nog niet, maar ik hoop wel dat het ietsje minder wordt, ja.
0: Ja, dat is altijd de grap. Mensen die dan met pensioen gaan, gaan daarna meer werken dan ervoorheen.
4: Dat lijkt wel zo. Ja, ja, precies. Ja, nou, bij mij klopt het nu nog, ja.
0: Ja. Kun je Bolle Jos in één zin samenvatten?
4: Hij wordt verdacht van hele omvangrijke drugshandel. En het is een jongen die voortvluchtig is en voor zover we weten in Sierra Leone zit. En er is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Maar voorlopig kan het Openbaar Ministerie niet bij hem komen.
0: Nee. En waarom zit dan zijn hele familie in de rechtszaal?
4: Nou, omdat volgens het Openbaar Ministerie Bolle Jos heel erg veel geld verdient met die omvangrijke drugshandel. En zijn familie daarvan mee profiteert. Dus zij beschuldigen de zus en de ouders van Bolle Jos van witwassen van crimineel geld.
0: Dus mee hebben gegeten uit de ruif.
4: Precies. En dat zou bij de zus en de moeder gaan om een duur appartement in Dubai en twee Bentleys die allebei meer dan ongeveer een ton kosten. En bij de vader zou het gaan om dure merkhorloges van meer dan een ton.
0: Oké, en dit wordt samen gevat als meeliften op misdaad?
4: Nou, het wordt samengevat als witwassen, dat is het eigenlijk. Dus gewoon mee profiteren van de opbrengsten van misdrijven.
0: Wordt er gesproken over jarenlang afluisteren? Hoe is dat gegaan?
4: Ja, daarvan was sprake bij de zus. Er werd op een gegeven moment gezegd dat zij, zelfs als ze de hond uitliet, werd afgeluisterd. Als ze op een verjaardagsetentje was, werd ze afgeluisterd. En op een dag deed de vaatwasser het niet meer. En toen ze daar een monteur bij haalde, kwam die tot de ontdekking dat er afluisterapparatuur achter de vaatwasser zat. En dat was een beetje knullig geïnstalleerd. Dus ja, volgens die monteur was het zelfs zo dat er sprake was van ontploffingsgevaar.
0: Wauw.
4: Het Openbaar Ministerie schijnt echt een heel scala aan opsporingsmiddelen te hebben ingezet om de familieleden van Bolle Jos af te luisteren en te controleren.
0: Is het legaal?
4: Nou ja, als daar toestemming voor is gegeven door een rechtercommissaris bijvoorbeeld, ja, dan is dat legaal. Ja. Dan mogen ze dat doen.
0: Nu is de rechtszaak uitgesteld. Wat is de reden?
4: Ja. Nou, alleen de rechtszaak tegen de zus en de moeder van Bolle Jos is uitgesteld. Omdat de moeder van Bolle Jos nu opeens zonder advocaat zit. Zij heeft tot nu toe zich op haar zwijgrecht beroepen. Maar is vorige week opeens van gedachten veranderd en heeft gezegd, ik wil toch vragen beantwoorden en een verklaring afleggen. Ja, en dat heeft geleid tot een vertrouwensbreuk met haar eerdere advocaat.
0: Okay.
4: En de zaken van de zus en de moeder die hangen heel nauw met elkaar samen. En ja, het betekent dus gewoon dat die zaken niet konden worden behandeld vandaag. Die zijn aangehouden tot het najaar. Maar de zaak tegen de vader is wel behandeld. En tegen hem is een gevangenisstraf van 7 maanden geëist.
0: Is het aannemelijk dat deze familie nog contact heeft met Bolle Jos?
4: Nou, dat ze contact hebben, dat lijkt wel voor de hand liggend. Dat is natuurlijk ook niet zo raar, hè, als het je familielid is. Of ze hebben meegeprofiteerd van zijn criminele winsten. Ja, dat zal het OM moeten bewijzen. En het OM zegt, wij kunnen dat bewijzen. Want er is sprake van allerlei chats die zijn uitgewisseld. En die gingen bijvoorbeeld over het dure Patek Philippe horloge dat de vader in zijn bezit had. En dat zou een cadeau zijn geweest van zijn zoon.
0: Okay.
4: Nou, vader zelf zegt, ik heb nog nooit een cadeau van mijn zoon gehad. Echt nooit. En ik heb eigenlijk altijd bedrijven gehad zelf. volgens de advocaat van vader heeft hij altijd goed daarvan kunnen leven. Een luxe leven geleid. En was hij heel prima in staat om zelf een horloge te betalen. Daar had hij
0: het Bolle Jos niet voor nodig.
4: Niet voor nodig. Nee. En bovendien zegt de advocaat ook nog van ja, tot enkele jaren geleden hebben de ouders nooit geweten waar Bolle Jos zijn geld mee verdiende. Ze wisten niet beter of hij had gewoon een bloeiend bedrijf in Dubai.
0: Zeg, Saskia, even totaal iets anders. Is Bolle Jos geen vetshaming?
4: Ja, hij schijnt ook niet meer zo bol te zijn. Nou, als je naar de laatste beelden van hem kijkt, hij is behoorlijk afgevallen. Dus ja, een beetje wel. Ja, maar ja, zo
5: daarom
4: is
5: kunnen we hem ook niet vinden.
4: Geworden,
5: nee, precies.
4: Nee. Dat doet niet meer aan het signalement.
0: Ja, precies. Dan even vooruitblikken op morgen. Een zaak die ons alle bezighoudt. De uitspraak namelijk in hoger beroep omtrent Ali B. Hoe spannend wordt dat?
4: Nou, best spannend, omdat het eigenlijk in zedenzaken altijd heel moeilijk is om met bewijs te komen. En daarop is de zaak van Ali B. eigenlijk geen uitzondering. Er is sprake van steunbewijs, heet dat, van de verkrachting van Ellen ten Damme en de aanranding en verkrachting van Naomi. Maar geen ooggetuigen die erbij zijn geweest. Dus ja, in het geval van Naomi heeft zij een vrouw die haar een lift gaf op de fiets naar het station, heeft zij in vertrouwen genomen en haar verteld wat haar was overkomen. En Ellen ten Damme bleek gewoon een totaal veranderde vrouw te zijn nadat zij in Marokko was geweest bij de opname van Ali B's muziekkaravaan. En dat heeft haar toenmalige vriend verklaard. Die heeft gezegd, ja, het was duidelijk dat er iets gebeurd was. Iets onomkeerbaars en iets ernstigs. Nou, dat was voldoende steunbewijs, omdat daar onmiddellijk na die voorvallen die vrouwen toch blijk van hebben gegeven. Maar bijvoorbeeld bij zangeres Jill Helena, die heeft pas 2 jaar nadat zij zou zijn aangerand door Ali B. haar moeder in vertrouwen genomen. Ja, daarvan zegt nu ook het Openbaar Ministerie, dat is te lang geleden. Het kan eigenlijk niet meer gelden als steunbewijs. Het is dat verband is niet meer aangetoond. Dus ja, ook het Openbaar Ministerie zegt nu, de zaak van Jill Helena vinden wij zelf ook dat er onvoldoende bewijs is. Maar voor Ellen ten Damme en Naomi wel. En ze hebben dus wel degelijk 2,5 jaar celstraf tegen hem geëist. Ja, hoe het Hof erover oordeelt, dat valt te bezien morgen.
0: Ja, hoe laat is het?
4: 10 uur. We weten ook dat Ali B. heeft aangekondigd via zijn advocaat Bart Zwier dat hij niet bij de uitspraak aanwezig zal zijn.
0: Waarom niet?
4: Ook al had hij eerder gezegd van wel. Ja, hij heeft laten weten via zijn advocaat dat hij toch in besloten kring met zijn gezin de uitspraak tot zich wil nemen en ja, de eventuele emoties wil verwerken. Okay. En dat hij dat niet wil in een volle rechtszaal.
0: Als hij nou de cel in moet, moet hij dan direct de cel in?
4: Nou, daar is niet om gevraagd. En die kans is ook niet zo groot dat dat meteen zal worden besloten. Dus nee, waarschijnlijk niet. Hij heeft ook nog de kans om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.
0: Oké. Goed, morgenochtend 10 uur. Het wordt een spannende dag.
4: Dat wordt een spannende dag voor
0: mij. Saskia Belleman, dank je wel. En geniet van de drukte.
6: Ja, precies.
0: Tot snel weer.
3: Dit is NPO Radio 2.
7: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Stevie Winwood uit 1982 en Valerie. Voor Zoe Levi en Sluit Me in Je Armen. Straks naar het nieuws en de reclame van 6 uur hoor je Emily de Wild op NPO Radio 2. Dat is deze zender trouwens. Met het programma Het Oor Wil Ook Wat. Jij was 2 weken op vakantie.
1: Ja.
0: Heb jij nieuwe chips ontdekt?
1: Heb ik wel.
0: Want je bent onder andere in Oostenrijk geweest. En daar moet iets chipsachtig zijn met chocola.
1: Nou, oh, met chocola.
0: Daar komt toch allemaal chocola vandaan?
1: Is dat zo?
0: Weet ik veel. God, wat.
1: Ik heb alleen maar die chimneys gegeten chimneys? In Praag en Budapest. Ja, ik weet even niet hoe ze heten ze nou. Iets met een T. Het zijn van die soort open donuts in de vorm van een soort pijp. En daar kan dan chocola in. Ik weet niet of die hoort. Weet je wat, als je ze ziet, dan denk Kees wel.
0: Als je dit geslingerde drie keer zegt, dan val ik flauw.
1: Van die chimneys. Maar ik heb in Hongarije heb ik chips gekocht. Die waren teleurstellend.
0: Ja, heel veel dingen in Hongarije zijn teleurstellend.
1: Ja. Dat is wel waar, maar er komt verandering. Maar die waren niet vergeten. Oh. Dus ik heb inderdaad chips gekocht. Waren ze lekker? Nee.
0: Lekker, nee.
1: Jij?
0: Zeg, ik eet geen chips, dus dat scheelt.
1: Eet je geen chips?
0: Nee, alleen uit de computer.
1: Uit principe?
0: Nou, nee, dat komt er gewoon niet van. Ik heb een vriend, Michiel Vos, die neemt 1 keer in de 2 weken een zak krokie chips mee. En ik heb afgelopen zaterdag gezegd, als je nog 1 keer met die gore krokies komt, dan kom je er huis niet meer in. Dus,
1: koken bolognese bedoel jij?
0: Ja, natuurlijk. Dus dan zegt hij, we gaan borrelen en neemt die zak chips mee.
2: Oh,
0: ja.
2: Wat lief. Varken. Heel studenticoos eigenlijk nog. Hij is echt blijven hangen dan in die
0: krent,
2: tijd.
0: Gewoon een krent.
1: Lekker. Chips kunnen altijd.
0: Ja. Wat ga je doen zo?
1: Wij hebben een gesprek met hoogleraar Esther Aerts van Radboud. En die is gepromoveerd volgens mij op waarom blijven we dooreten, bijvoorbeeld met chips, als we eigenlijk geen honger hebben.
0: Ja, precies.
2: Bodemdrift heet dat.
0: Oh, ja,
2: bodemdrift.
0: Ja,
1: er zijn wel verklaringen voor, blijkt.
0: Wauw, oké.
1: Ja, behalve ik heb honger.
0: Vraag woensdag, dus ethisch, seconde voor de ethisch.
1: Toch, seconde voor ethisch. Sledgehammer van Peter Gabriel.
0: Sorry, dat was de Engelse.
1: Seconds for the 80s. Ja. Sledgehammer van Peter Gabriel.
0: Oh, te gek. Leuk.
1: Ja. Leuk, hè? Ja. Weet je waar het over gaat?
0: Wat?
1: Sledgehammer?
0: Nee, dat weet ik niet. Man met de hamer? Is dat echt waar? Gaat het over zijn piemel?
2: Gaat het over zijn piemel.
1: Echt? Eigenlijk wel. Wat hij zegt is, volgens mij de R&B-jongens deden dat ook allemaal. Ik wilde niet achterblijven.
0: Oh, wauw. Oh, wat grappig.
1: Grappig.
0: Helemaal niet. Oké. Okay. Zijn we allemaal scherp, jongens?
2: Ja, altijd toch, Ruud? Ja.
0: Hole
2: of the Moon. Waterboys.
0: Wat dan? Doe
2: ik had het als eerst compleet gezegd.
0: Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
3: Wauw.
4: Wauw.
3: NPO Radio 2.
0: Hey, de wauwe avond. Tot morgen, wauw.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.

0: is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
4: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: 1 over 6, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Sydney Dijkers. Sydney, goeie avond.
9: Hi Emily, goeie avond. De GGD gaat passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam informeren, omdat een van de mensen die besmet was met het Hantavirus kort aan boord zat. Het gaat waarschijnlijk om de Nederlandse vrouw die inmiddels is overleden aan het virus. Ze vloog bijna 2 weken geleden van het cruiseschip Hondius naar Johannesburg. En nu blijkt dat ze daarna door naar Amsterdam probeerde te vliegen. Maar ze was toen al zo ziek dat ze vlak voor vertrek van boord werd gehaald. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen, zodat boeren, tuinders en gemeenten snel duidelijkheid hebben over waar het naartoe gaat. De gesprekken daarover worden geleid door oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
10: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n eigenlijk een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En dat, daar heb ik wel goede hoop op.
9: Volgens staatssecretaris Erkens wordt er al flink minder landbouwgif gebruikt, maar komen er nog steeds veel schadelijke stoffen in de natuur terecht. De asielzoekers die naar Loosdrecht zouden komen vandaag komen pas volgende week. Over de tijdelijke noodopvang was de laatste tijd veel te doen. Er werd heftig tegen gedemonstreerd. Maar vanmiddag was er ook een kleine demonstratie van mensen die voor het AZC in Loosdrecht zijn.
11: Wij willen heel graag het geluid laten horen van, denk ik, een groot deel van de bewoners van Loosdrecht, die er veel genuanceerder over denkt dan tot nu toe naar buiten gekomen is.
9: Vanavond wordt er weer een groot anti-AZC-protest verwacht in Loosdrecht. En de treinen rijden weer van en naar Weesp in Noord-Holland. Vanmiddag werd er bij graafwerkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom is verwijderd en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Alleen in het uiterste zuidoosten kan vannacht nog een beetje regen vallen. Het is daarbij 2 tot 7 graden. Morgen start met veel zon. Later is het wat bewolkter, maar wel droog bij een graad of 15.
8: Dankjewel Sydney. Dan de files bij de ANWB is Edwin Gerritsen. Dag Edwin.
12: Amelie. De dagelijkse files worden al wat korter. Wegwerkzaamheden en ongelukken veroorzaken nog wel veel extra vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Roosteren en Wessum 3 kwartier extra reistijd door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Voor afrit Watergraafsmeer 1/2 uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 1/2 uur. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. En in Limburg is een ongeluk gebeurd op de A76 Belgische grens richting Duitse grens. Tussen Stijn en Spouwijk. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht.
8: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met The Hole of the Moon van de Waterboys. Komt eraan. Tot zo.
13: Ster. Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
14: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad.

0: apparaten laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Are you drinking my Mullermilk protein?
3: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
17: Ben je psychiater?
18: Ik ben psycholoog.
17: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
16: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
19: Interessant, hè, de menselijke geest?
20: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
21: Ik valt ook niet mee.
16: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
22: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
25: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, hallo, hallo. De week is doormidden. En jouw ziel misschien ook, maar zoals je weet wordt het vanzelf al 8 uur. En in die 2 uur van 6 tot 8 word je wel vergezeld door ons programma, waar wederom met heel veel liefde aan is gewerkt. Heel veel liefde, toch, Rox?
2: Absoluut. Een en al liefde.
1: Een en al liefde. Alleen maar liefde op de straalpaal. Je bent welkom. Dit is het Orwell ook. Wat misschien ga jij zometeen anti-dieetdag nog even vieren door een broodje open been naar binnen te werken. Succes daarbij. Over anti-dieetdag gesproken. We bellen zometeen met hoogleraar Esther Aarts. Want zij heeft onderzoek gedaan naar waarom we eigenlijk blijven dooreten, terwijl we eigenlijk geen honger hebben. Hoe kan dat? Dat is toch heel raar? Dat hoor je allemaal zometeen naar heel veel fijne muziek. Bruce Springsteen heb ik. Hele fijne van CeeLo Green zometeen. Eentje die je echt nooit hoort. Na deze.

Direct and Won't Fall. En daarvoor hadden we Snap. Rhythm is a Dancer. Zou er wel eens een danser zijn geweest die zichzelf Rhythm heeft genoemd? En dan kon zeggen Rhythm is a Dancer. Who are you? I'm a dancer. Hey, maar weet je wat ik fijn vind aan goede muziek? Dat goede muziek eigenlijk altijd goede muziek is. En dat het muziekgenre of het jaartal waar het uitkomt of wie dan de artiest is, dat doet er eigenlijk niet toe. Vandaag heb ik een plaat van de categorie goede muziek. Namelijk CeeLo Green, die je waarschijnlijk kent als onderdeel van Gnarls Barkley van deze hit. Nou, mocht jij je afvragen wat hij vandaag de dag allemaal doet, hij is een van de coaches in de Amerikaanse versie van The Voice. Dat doet hij al jaren en jaren. Hij heeft ook weer met Gnarls Barkley nieuwe muziek gemaakt, wat ook tof is. Maar solo is hij ook een ontzettend begaafd figuur. We kennen natuurlijk allemaal wel die Fuck You, dat was zo'n single, zo'n solo hit. Maar vandaag eentje waar heel veel lekkere sass in zit. Ik heb het over Bright Lights, Bigger City. Ken je deze nog?

0: vond echt hele fijne twee platen na elkaar. Je wil niet altijd een toot your own horn, maar...
1: Maar eigenlijk wel.
0: Piep, piep. I'm on fire, Bruce Springsteen. En voor CeeLo Green. En het beetje weggezakte Bright Lights, Bigger City. Met al die sampletjes die erin zitten. Oh.
1: Genieten.
0: Genieten met een grote G.
1: Smullen met een hoofdletter S. Wat zei jij nou weer?
0: Genieten met een grote G.
1: Oh, we gingen allebei een beetje
2: in de kant. De NPO Radio 2.
0: Dankjewel, Rox.
2: App Service.
0: Sabrina die appt. Hi Emily. Had het over goede muziek. Wat ik nou echt altijd goede muziek vind, is Coldplay. Ze slaan gewoon nooit de plank mis. Wil jij hem voor de weekend draaien? Groetjes Sabrina. PS, Beyoncé doet ook mee. Vind je vast leuk? Het is wel waar, ja.

0: Coldplay met een vleugje Beyoncé. Het is inmiddels 6:55. De NOS headlines krijg je van Sydney.
1: Goedenavond, Emily. Op de beurs in Amsterdam is de AEX op zijn hoogste stand ooit geëindigd. Aan het begin van de middag werd er al een recordstand bereikt. Beleggers reageerden optimistisch op de uitspraken van president Trump van vanochtend. Hij zei dat er grote vooruitgang zit in de onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran over het stoppen van de oorlog. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er nu 5 mensen van het cruiseschip besmet met het Hantavirus. Een van de besmette patiënten gaat behandeld worden in het LUMC in Leiden. In het ziekenhuis zijn ze op alles voorbereid.
2: Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind. En we doen ook oefeningen eens in de zoveel tijd, zodat ze echt weten, als er een patiënt komt, dan weet ik precies wat ik moet doen.
1: De kans op besmetting met dat Hantavirus is overigens niet heel groot. Van mens op mens is dat alleen mogelijk als er nauw contact is geweest met een besmet iemand. Het Maastricht UMC heeft vanmiddag alle 20 operatiekamers ontruimd. Er was een vreemde lucht daar geroken. 2 medewerkers van het ziekenhuis zijn opgenomen op de spoedeisende hulp. En de brandweer is de oorzaak van die lucht nog aan het achterhalen. En vanavond weten we wie de tegenstander wordt van Arsenal in de Champions League finale. Bayern München en Paris Saint-Germain spelen tegen elkaar. Vorige week maakten ze er al een spektakel van. Toen werd het 5-4 voor de Fransen. Verslaggever Jan-Kees van der Kun.
3: Natuurlijk, na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
1: En de aftrap van Bayern tegen Paris Saint-Germain is om 9 uur. Het weer vanavond alleen in het uiterste zuidoosten wat regen. Het is 2 tot 7 graden daarbij. Morgen droog en met wolken en zon en een graad of 15.
0: Dankjewel, Sydney. Dan het verkeer. Eens even kijken hoe druk het is op de weg op dit moment. Valt mee, hè, Edwin?
4: Kijk, Emily. Het neemt allemaal vrij snel af. De files staan nog maar 40 kilometer bij elkaar. De files die opvallen op de A10 Oost richting Amersfoort voor afrit Watergraafsmeer een kwartier op onthoud. Na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Westervoort, een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. Ja, je kent het wel, je hebt niet echt honger meer, maar toch blijf je maar dooreten en dooreten en schep je voor een tweede keer op. Maar hoe dat komt, zometeen legt hoogleraar Esther Aart het ons uit. NPO.

0: de nieuwe zomerhit. Het is Another, dat is een Nederlands house duo met 54 Ultra, volgens mij op de zang Talk to You. En dat is een oude topsong geweest hier bij NPO Radio 2. Iedereen kent het wel, je hebt eigenlijk al genoeg gegeten, maar die zak chips gaat toch open. Ik heb dat bijna iedere avond. En de zin, ik heb altijd ruimte voor een toetje, zou je ook wel vaak gehoord hebben. Maar hoe zit dat dan? Waarom blijven we maar dooreten terwijl we eigenlijk geen honger meer hebben? Esther Aarts is hoogleraar Nutritional Neuroscience aan de Radboud Universiteit. En zij is in dit mysterie gedoken. Goedenavond Esther, ik mag jou tutoyeren. Hallo Esther.
1: Zeker, goedenavond.
0: Ja, waar komt dit eindeloze eetgedrag nou vandaan?
1: Ja, het is niet zo simpel dat we stoppen met eten als we vol zitten en dat we pas gaan eten als we honger hebben, helaas. Want ja, er spelen allerlei andere processen een rol. Bijvoorbeeld de belonende waarde van voeding. Dus we vinden dat zoete, dat vette vinden we heel belonend. En dat kunnen we wel verklaren uit evolutie. Want dat was eigenlijk best wel schaars. Veel vetten en snelle suikers. Dan moest je voor jagen of je moest in een boom klimmen voor de honing van de bijen.
0: Ja.
1: We zijn dus gewend vanuit de evolutie gezien, duizenden jaren van de menselijke geschiedenis was er schaarste en gingen we op zoek naar die calorieën. En ja, onze hersenen zijn gewoon niet zo snel ontwikkeld en de voedselomgeving wel. Dus als we nu kijken, we kunnen overal hoog vet, hoog suiker eten krijgen. En dat vinden we nog steeds heel lekker, heel belonend. Dus daar gaan we nog steeds naar op zoek.
0: Jeetje joh, dus het zit gewoon eigenlijk in je natuur. Is wel een goed excuus voor als je die zak zegt, dit is groter dan ik ben.
1: Inderdaad, dat is de
0: jagerverzamelaar
1: in mij.
0: Ja, maar ik heb het ook wel. Ik heb zo'n dorst. Ja, hier is water. Nee, ik wil wel cola. Dat slaat nergens op. Dat is heel raar. Ja. Dat is een beetje hetzelfde eigenlijk.
1: Maar, ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ook veel mensen die moeten echt iets zoets hebben na een hartige maaltijd. Waarom is dat dan?
1: Ja, dus ook super belonend. Ten eerste, we zitten dan wel heel erg vol, maar het is ook wel een beetje van die bepaalde smaak. En die maaltijd is best wel hartig meestal. En dan kunnen we nog wel iets zoets hebben, want dat smaakt weer heel anders. Dus dan is daar al wel wat meer ruimte voor. Dus daar kunnen we nog wel hebben. En we zitten wel vol, maar wat ook vaak is dat we niet lang genoeg wachten. Dus het duurt wel eventjes voordat die verzadigingssignalen uit de darmen de hersenen bereiken. Dus als we al eerder dat toetje al gaan nemen, dan daarna merk je pas van, ik heb echt veel te veel gezeten.
0: Ja.
1: Ja, en het toetje is ook weer gewoon heel belonend, heel lekker.
0: Dat is waar, maar stel je voor, je zit in een restaurant. Is er dan een zeker aantal minuten waarop je tegen de ober kunt zeggen, kom even over een kwartier, kom het nog een keer vragen. Is dat dan handig om te doen?
1: Ja, kwartier, 20 minuten moet je wel wachten. Ook voor een tweede keer opscheppen bijvoorbeeld, ja.
0: Oh ja? Dat is een kwartier, 20 minuten, oké. Voelt lang, maar misschien is dat wel logisch inderdaad. Maar goed, je hebt ook mensen die eten uit verveling of juist uit stress. Hoe werkt dat dan? Is dat datzelfde beloningssysteem als waar jij het over hebt?
1: Ja, een beetje wel. Dus stress is ook wel evolutionair te verklaren. Als we vroeger stress hadden, dan hadden we vaak gevochten of gevlucht voor iets. Voor die beer of wat dan ook.
0: Ja.
1: En tegenwoordig hebben we stress achter de computer of we zitten gewoon. En als je het wel had gevochten of gevlucht, dan kost heel veel energie. Dus je lichaam, dat stresshormoon, cortisol, geeft eigenlijk een sein aan je hersenen. Je moet energie bij krijgen, want je hebt waarschijnlijk net iets heel intensiefs gedaan. Je bent weggerend of je moet vechten. Tegenwoordig hebben we dus niet meer die energie verbruikt, maar we krijgen wel een seintje om lekker veel calorieën te gaan eten. Dus we hebben dan echt bij stress echt zin in veel calorieën, terwijl we het eigenlijk niet nodig hebben. Vaak niet nodig hebben.
0: Nee, maar is het erg, zeg maar? Is het echt om te bestraffen als je bijvoorbeeld een zak chips dan s'avonds opentrekt?
1: Ik
0: vind dat soms lastig, zeg maar.
1: Ja, als je heel erg gaat schamen daarvoor, en dan krijg je eigenlijk alleen maar meer stress. Dus dan maak je het eigenlijk juist erger.
0: Kijk.
1: Ik zou ervan genieten. En wat grappig is, als je ervan geniet, dan eet je dus ook met aandacht. En dan sta je ook meer open. Je hersenen krijgen die verzadigingssignalen beter binnen. Je zit eerder vol. En misschien denk je dan ook wel, dat chipje, dat zout is wel een hele vlakke smaak. Ik neem een handje ongezouten nootjes. En dat heeft eigenlijk veel rijker smaakpalet. En dat is misschien wel veel lekkerder. Dus ja, als je dan een keer iets eet, eet het met aandacht, ruik en proef goed en dan zit je ook eerder vol en dan geniet je er meer van. En ja, is het erg? Ja, meer dan de helft van Nederland heeft overgewicht of obesitas. Dus,
0: dat is wel erg. Ja, maar kun je jezelf aanleren om ik weet niet of dit kan in je hersenen, hè, dat je zegt, ik pak iets heel gezonds, ik doe alsof het chips is en ik ga mezelf trainen om dat te eten als snack 's avonds. Bijvoorbeeld die ongezouten noten waar je het over hebt, of van die laffe amandelen waar misschien niks mee is gedaan. Zeg maar, kun jij jezelf, kan dat? Kun je jezelf trainen op die manier dat je daar soort van craving naar krijgt uiteindelijk.
1: Ja, nee, wat wel grappig is, wat wel kan als je bijvoorbeeld iets eet wat niet zo heel veel calorieën heeft, zoals een salade of zo. Als je dan daar weer denkt, oh, wat een rijke salade en wat zit ik hierdoor lekker vol. En als je dat met heel veel overtuiging doet, dan kan je brein wel een beetje tricken dat hij denkt, hé, ik zit echt te vol, ik heb al genoeg gedaan.
0: Oh,
1: dus ik kan ook wel een beetje de verzadiging doen alsof het heel verzadigend is. En dat hebben ze ook gedaan ze hadden onderzoek gedaan waarbij mensen een milkshake kregen en dan stond er zo indulgent milkshake, heel vol en rijk van smaak. En dat was dezelfde milkshake gewoon een maagdel als een ander met een ander label. En dan bleek echt dat mensen meer verzadigingshormoon gingen aanmaken waarbij de label dat heel vol en rijk van smaak was. Dus ja, je kan je brein echt een beetje misleiden.
0: Je kan jezelf een beetje trucken op die manier. Oh, wat grappig, ja, zeg. Want ja. Dus kunnen wij meer van jouw onderzoek of van jouw dingen lezen ergens?
1: Ja, zeker. Ik heb een boek geschreven waarom we die zak chips altijd in één keer leeg eten.
0: Dat is de titel van het boek?
1: Ja.
0: Waarom we die zak chips in één keer leeg eten?
1: Ja, waarom we een zak chips altijd in één keer leeg eten.
0: Waarom we een zak chips altijd in één keer leeg eten. Oké, dankjewel. Esther Aerts, hoogleraar Nutritional Neuroscience aan de Radboud Unie. Ik ben heel benieuwd naar dit boek. Dankjewel.
1: Dankjewel. Graag gedaan.

Zou heel goed kunnen dat je aan het uitbuiken bent op dit moment van een zak chips die je net hebt opgegeten, terwijl je eigenlijk geen trek meer had. Dat snap ik. Of je bent gewoon braaf en je hebt je pasta salade gegeten en daar hou je het bij. Allemaal oké, je bent goed zoals je bent. Ik heb in ieder geval een hele fijne uitbuikplaat voor je in de vorm van Sebia uit Denemarken. Weet je nog, Sebia? Moet je een goede band, I Surrender, goede plaat. Maar vandaag heb ik voor je The Day After Tomorrow. Prachtig nummer.

0: NPO Radio 2. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Even over later.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl. Sterk werk.
11: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Sluiten. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast.

0: NPO Radio 2.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Christian Bonenbakker. Wij gaan door met het oor. Zometeen zetten we weer een voet in de jaren 80. In 80 seconden voor de Edies. Hoor je zometeen. Ster.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
15: Ik ben van school afgetrapt.
16: Hoe ga je ouders dit vertellen?
15: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
17: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
18: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
19: Ik doe toch mijn fucking best!
14: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
0: Het oor wil ook wat.

0: het nog even goed als dat het in 1986 was. Over de goede plaatsen toch.
1: Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Leuk dat je luistert nog steeds naar Het Oor wil ook wat. We gaan weer een uurtje knallen met allemaal hele fijne muziek. En ook een knallend spel, namelijk The Sound of Music. Dus ja, ik vind het enig. Mocht je het niet kennen. Het is de bedoeling dat je raadt uit welke plaat een gek geluid komt, wat ik je dan laat horen. Er zit in heel veel popmuziek, zitten allemaal raar geluiden. Per goed geraden plaat ga je een niveau omhoog op de vondtrap. Dat betekent ook dat je een prijs erbij krijgt. Je hoort het zo allemaal meteen. Maar dit is dus de eerste opgave. Dus denk je het hier al te weten? App me dan vooral.
3: Niveau 1.
0: Ja, waar komt dit kikkergeluidje vandaan? Ja, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit toch? App me maar met de NPO Luister-app. Zometeen in ieder geval eerst 80 seconden voor de 80's hebben we het Sledgehammer van Peter Gabriel. Die hoor je zometeen.

0: Davina, Michelle, Still, Champagne en voor George Michael en Queen.
1: 80 seconden voor de 80s.
0: Iedere week doen we een fris gefeunerd throwback naar de jaren 80. Precies 80 seconden lang. En deze keer met een knaller van je welste. Ja, ja. De oude platen Sledgehammer van Peter Gabriel, terug naar 1986. Peter die is inmiddels al jaren een solo-artiest, hè, sinds zijn vertrek bij Genesis, waar Phil Collins toen zijn stokje van frontman overnam. Nou, hij heeft een heel succesvol destijds solo-debuut gemaakt van Salisbury Hill. Dat was eind jaren 70, maar dit is andere koek. Het is funk, het is soul, het is een flinke dosis energie. Het zijn ook synthesizers, zo te horen. Maar er is meer, want onder die hele vrolijke groove zit wel een spicy onderlaag. Want ja, waar gaat Sledgehammer eigenlijk over, Peter Gabriel?
2: Well, it does have one or two references to sexual matters, I would say. But maybe one or two other ideas in there too. And so did a lot of the R&B stuff at the time, you know. So I was trying to stay within the genre, but maybe take it a little wackier.
0: Ja, de R&B-jongens die zongen ook over het minnespel. Dus Peter die wilde ook wel zingen over het minnespel. Best bijzonder zingen over jezelf als stoomtrein en over je Big Dipper. Nou goed, Peter Gabriel's muzikale inspiratie komt uit de soul, uit de jaren 60, Otis Redding, Sam Cooke, dat soort lui. En hij combineert dat met allemaal warme blazers met een eigen stijl. Loeistrakke ritmesectie ook. En dan die blazers, joh, die swing zo goed kunnen vangen. Maar dan, die revolutionaire clip, hè, die iconische stop-motion video vol met allemaal animaties met klei en met fruit en dansende kippen. Het is één grote trip. En dat is frame voor frame geschoten. Hij moest er 16 uur lang doodstil voor onder een glasplaat liggen, naast een paar rauwe vissen. Je ziet het ook als je hem aanzet straks. Resultaat was enorm vernieuwend in de jaren 80. Werd een van de meest gedraaide clips op MTV ooit. En zo werd het eigenlijk ook meteen zijn grootste hit. Zet hem hard, hou hem hard, voel die blazers en laat je omver blazen. Door Peter Gabriel.

0: David Guetta. Wat zeg je eigenlijk? David Guetta? David Guetta?
1: David Guetta?
0: Ja, volgens mij zeggen mensen David Guetta tegenwoordig.
1: Ik zeg meestal David Guetta. Heel Nederlands, ja.
0: David Guetta.
1: David Guetta.
0: David Guetta, Messiah.
1: Messiah.
0: Messiah. En voor Peter Gabriel en Sledgehammer zometeen.
1: Zeg je nou hou hem hard?
0: Zeg ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Zometeen The Sound of Music. Ons spel dat we iedere woensdag spelen. En je hoort me zometeen wat erin zit.

0: who have traveled from villages near and far. Lend me your ears.
1: Het oor wil ook wat.
2: Spiritualiteit is iets groots. Is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit

0: I Just Died in Your Arms Tonight. Ja, wij gaan binnenkort karaoke doen. Hier hoor ik ook een goede karaokeplaat in. Met vol verven, zeg maar. Hè. We gaan er vol passie tegenaan.
1: Ja, ik ben niet zo van de 80's. Ja, ik hoor het mezelf.
0: Ja, je bent echt wel van de 80's.
1: Oh, ik ben wel geboren in de 80's.
0: En je bent ook wel van de 80's plaat, hoor, Rox.
1: Vind je?
0: Ja.
1: Ik vind wel... Weet je wat ik een lekkere 80's vind?
0: Nee.
1: Met Benatar. Love is a Battlefield.
0: Oh.
1: We are young.
0: Zullen we die doen?
1: Die gaan we doen. Love
0: mooi,
1: it.
0: Mooi.
2: Het oor hoort alleen maar de Sound of Music.
3: Wat hoor ik daar? Uit welk lied komt dit geluidje?
0: Het is weer zover. Oren gespit, lederhozen aan of uit. Het is tijd voor de Sound of Music. Hallo Mariska.
4: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ben jij een beetje een popquizzer? Pubquizzer, popquizzer?
4: Pubquizzer wel, ja.
0: Oké.
4: Okay. Ja, ja, zeker. Ja.
0: En heb jij, zeg maar, categorieën van muziek waar je goed in bent?
4: Metal.
0: Metal?
4: Metal en hardrock. Ja.
0: Oké. Okay. En wat voor metal band?
4: Baby metal, Japanse kawaii metal.
0: Ja, baby metal. Ja, leuk.
4: Ja.
0: Je waren op Pinkpop een paar jaar geleden, toch?
4: Klopt, twee jaar terug. Ja,
0: ik heb ze aangekondigd. Ja, ik kan me herinneren. Ja. Vet. Ja. Nou, het werkt als volgt, Mariska. Jij hoort een bijzonder geluid uit een bekend lied. En ik wil dan van jou weten wie of wat is dit? Het zijn allemaal, in de popmuziek zitten allemaal gek geluiden. Ik reken zowel artiest als titel goed. We zijn allemaal niet zo moeilijk. Dit was ronde 1.
3: Niveau 1.
0: Nou, zeg het maar.
4: Ja, dat was Pony van Genuine.
3: Jodela.
0: Dat was inderdaad Pony van Genuine, inderdaad. Ik laat even het goede antwoord nog even horen.

0: Misschien vind jij het nog wel leuk om te weten waar het vandaan komt. Het is van producer Timbaland. Hè, die heeft heel veel gemaakt voor artiesten. En die staat bekend om het feit dat hij allemaal gekke geluiden verwerkt in zijn muziek. Zoals deze. Weet je wel, die baby uit Are You That Somebody. Zegt jou dit iets of niet?
1: Ja, die zegt ook wel.
0: Ja, hij stopt dus altijd gekke geluiden erin. En daar heeft hij ook een interview over gegeven. Luister maar.
2: That bar was just so interesting when I was turning, trying to find a bass, and I hit that frog kind of sound, and I was like, ooh, that's dope. I remember Static coming in the room, he was like, ooh, what's that, Tim? That's flat.
0: Ja, heeft het dus gewoon van een of andere gekke geluiden CD heeft hij dat gehaald, heeft hij het omlaag gepitcht, zeg maar. En dat is een hit geworden met Genuine. Dus, maar goed, helemaal goed. Dat betekent dat wij inmiddels één binnen hebben. Dat is Emily's zaadzakje. Jij blij, wij blij. Voor de bijen, hè? Kun je zaad strooien. En dan gaan we door naar niveau 2. Dus heel veel succes.
3: I have confidence they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: Je staat nu dus op niveau 1 van de vondtrap. Dus je gaat naar boven de vondtrap op. Als je bij een fout antwoord geeft, val je wel van de trap af, Mariska. Dan mag iemand anders jouw plek innemen op de trap. En zo snel mogelijk 0800-1122 bellen met het goede antwoord.
1: Ik heb geen idee.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Je gaat het gewoon.
1: Ja,
0: nee, we gaan het gewoon goed doen. Ik voel dat het goed komt. Oké, okay, luister goed, hè. Zaadzakje is binnen. We gaan nu voor de oordoppen erbij van niveau 2. Ben je er klaar voor?
1: Oké.
4: Niveau 2.
0: Wat denk je?
1: Ik hoorde een trein, dus ik ga voor Crazy Train van Black Sabbath.
0: Maar... Oké, je hoorde hem niet. Ik laat hem nog één keer goed even horen. Het is niet Black Sabbath. Nee, is niet goed. Even luisteren.
4: Niveau 2.
0: Het is een klassieker.
1: Nee, ik hoor hem echt heel slecht. Sorry, ik kan er niks mee.
0: Nee, je ziet het goed. Dan ga ik de lijnen openen. Je hebt sowieso het zaadzakje, dus we bellen je zo meteen even terug voor je adres. Dankjewel voor het meedoen. Doeg. 0800-1122 als jij direct denkt te weten. Oh ja, dat is die klassieker waar ze het over heeft natuurlijk. Dat is niet voor trui. Zet mij op die, alsjeblieft op die trap. Hallo? Hi, met wie? Hallo? Hallo?
5: Hallo?
0: Hallo?
5: Met Jesper.
0: Met wie?
5: Jesper.
0: Hi Jesper, wat denk je?
5: Ik denk, Wish You Were Here, Pink Floyd.
0: Wish You Were Here, Pink Floyd. Even luisteren. Ja, is goed. Vond je moeilijk of viel het wel mee?
5: Nee, als gitarist dan ken je dit wel, hè.
0: Ja, ja. Dat mooie intro. Jesper, dat betekent dat jij op... Wat?
5: Dan val ik misschien de hout door de mand, dus ik zeg nog niks
0: staat. Nou, je mag ook als gitarist niet het hele oeuvre van alle popmuziek ooit weten, hoor. Dat is je vergeven. We gaan door naar niveau 3. Je hebt sowieso dus de oordoppen heb je binnen. Je kan ook nog een oordopper winnen, zo'n drinkbeker.
5: Helemaal goed.
0: Ja, ben je er klaar voor?
5: Yes.
0: Oké, luister goed.
4: Niveau 3.
5: Ja, ik ken het nummer wel.
0: Weet je wel weer zelf zeg maar zo'n burp geluid weer, maar het is niet Timbaland dit keer.
5: Ja, ja. Nee, dat klopt. Ik herken het nummer volledig, maar geen idee.
0: Artitel, artiest, sexy, iets. Sexy.
5: Nee, ik kom er niet op.
0: Helaas. Nou, dan gaan we door. 0800-1122. Je hebt sowieso die oordoppen binnen, hè? Dus goed gedaan. Blijf even hangen nog. 0800-1122. Als jij denkt te weten van, joh, dat is dit en dit. Hallo?
6: Ja, hoi. Ja, dat is R met Sexy Boy.
0: Hi. En wie ben jij?
6: Martijn.
0: Hi, Martijn. Oké, we gaan even luisteren of dat klopt.
4: Jordan.
0: Dat is helemaal goed. Hoorde je het direct?
6: Ja. Dat is voor mij wel een...
0: Een klassieker.
6: Precies.
0: Ja, want ik vond hem wel moeilijk. Daarom had ik hem niveau 3 op de vondtrap gezet. Maar jij vond hem wel te doen. Oké, gelukkig. Zo zie je maar.
6: Heel makkelijk.
0: Ja, dus wat voor de een heel moeilijk is, is voor de ander heel makkelijk. Dat is het grappige aan muziek. Nou, leuk Martijn. Jij wint die oordopper.
6: Nou, te gek. Leuk.
0: Ja, gefeliciteerd. En dankjewel voor het meespelen. En dan zeg

Prince samen met The Revolution en Raspberry Beret. En voor Genuine en Pony met de lekkere geluidjes van Timbaland eronder. Mocht je nou ook een goede plaat hebben voor ons Sound of Music spel, app me dan met die NPO Luister app. Bijvoorbeeld een koeienbel of een loeiharde sirene in een plaat. App me en dan krijg je, als we die selecteren, dan krijg je van mij een setje oordoppen. Als we hem nog niet hebben gedaan. En een schouderklopje. Ja, de oplettende luisteraar is het vast en zeker opgevallen dat ik regelmatig Cannons draai. Dat is een band uit LA. Die hebben weer een nieuw album. En oh, het luistert gewoon allemaal zo fijn weg. Het is allemaal leuk wat ze maken. Cannons dus. Deze plaat heet I Get Weak. Het is hun nieuwste. En die is ontzettend fijn.

0: Monday, Basket Case. En voor Cannons en I Get Weak hier in het Orwell ook. Wat wil jij nog wat, ga jij nog wat zeggen? Je hebt nog 10 seconden.
1: Music Sounds Better With You draaien. Of draai ik de versie van David Guetta. Die
0: ook leuk.
1: Die afgelopen vrijdag heeft gereleased.
0: Oh, vet.
1: Hè?
0: Is dit een vraag voor de luisteraar?
1: Nee, voor jou.
0: Over mij. Ik zou het origineel draaien.
1: Oké.
0: Okay. Doeg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
4: Doei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
2: Dit is NPO Radio 2.
13: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met 3 opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De 3 opvarenden waren van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. 2 van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De 3e is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat alle risico's in kaart worden gebracht.
14: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op...
13: Vanwege het hantavirus. 2 van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De 3e is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat alle risico's in kaart worden gebracht.
14: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten.

0: altijd?
1: De meeste opvarenden zitten nog altijd op het cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen, waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen, nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom bij graafwerkzaamheden. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
9: Ben je psychiater?
10: Ik ben psycholoog.
11: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
8: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
12: Interessant, hè, de menselijke geest?
10: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
11: Het valt ook niet mee.
8: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Met Morad.
15: Wednesday, a day suspended between what was and what's about to be. Somewhere above the rooftops, carried by a warm spring breeze, dreams are floating. One, ten, dozens, 99 of them, weightless, fearless, drifting across a wide open sky. And tonight, we follow every single one.

0: volledig gedraaid te gaan worden hier op Radio 2. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin Margaret Thatcher, oftewel de Iron Lady, premier wordt in het Verenigd Koninkrijk. Sony de eerste Walkman uitbrengt. En Herman Brood hier artiest van het jaar is.
1: Weemoed Woensdag. Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar
0: 1979.
1: Dit zijn de opties.
0: Hooray, in mei 1979 stond de Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday van Boney M. Meerdere weken op nummer 1. It's a

Maar jij mag het zeggen. Welke moet het uiteindelijk gaan worden? Welke brengt jou het meeste terug naar 1979? En waarom? Wat heb je met die plaat? Je mag me appen, gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Je mag me ook, voice-appen. Dus dat je de app gebruikt, de NPO Luister-app. Maar om een berichtje in te spreken. Hoor ik meteen je stem, hoor ik meteen wie ik achter de telefoon heb.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: deze week. Ruben Heijn en It Feels Right. In de jaren 80 maakt Mark Knopfler het liedje Private Dancer. Hij neemt zelf een demo op, maar dat klinkt niet helemaal lekker. En al snel heeft hij door dat het probleem zit in het feit dat het liedje niet moet worden gezongen door een man. Dus haalt hij een vrouw naar de studio. Niet zomaar een vrouw, nee, het gaat hier over de legendarische Tina Turner. Ze krijgt de demo in handen, ze luistert, ze weet meteen wat Mark bedoelt. Het klinkt namelijk verschrikkelijk. Mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden, Tina die doet het even voor in de stem van Mark.
1: I'm a private dancer, dancer for money. Do what you want me to do.
2: Well, I told him this, but so I thought, well, no, it's a, you're right, Mark, it's not a song for a guy.
0: En dus gaat Tina zelf achter de microfoon staan. En dan maakt ze er dus uiteraard gewoon een mega-hit van. Private Dancer, nu op NPO Radio 2. Zometeen ook nog de lekkere klanken van onze popper Ed Sheeran. Azizam, onderweg.

0: Ed Sheeran, Azizan.
1: Weemoed woensdag. Weemoed woensdag.
0: We gaan terug naar het jaar 1979. Daar vinden we drie fantastische tracks. Boney M, Hooray Hooray, It's a Holly Holiday. Pink Floyd was optie nummer 2, Comfortably Numb. En optie nummer 3 waar je uit mocht kiezen, ABBA, Chiquitita. Nou ja, het is niet per se dat wat het vaakst binnenkomt dat is wat ik draai. Maar wel graag de plaat waar mensen enthousiast over kunnen vertellen. Treintje?
2: Nou, dag Moerad, ik hoor je zeggen van wat is je voorkeur? Nou, absoluut Chiquitita. 79. Ik was toen 6. Ik zat op de basisschool, klas 1. En we hadden iedere week een weekafsluiting. En iedere klas mocht dan om de beurt een keer een weekafsluiting doen. Nou, ik, dappere Dodo, helemaal fan, 6 jaar, helemaal fan van het liedje Chiquitita. Een lange jurk aan met klompen eronder. En voor de klas zingen Chiquitita op een 6-jarige leeftijd. Mijn zus die zakte door de grond die in klas 3 zat. En ik geloof dat er mensen smakelijk op hebben gelachen. Tegen de tijd dat ik ooit trouwde, kreeg ik op een gegeven moment een cd met alleen maar volgestout met Chiquitita. Van voor naar achter, ik weet niet hoeveel minuten. En dat hoort een beetje wel bij mij, dat liedje, denk ik. Dus ik hoop van harte dat het Chiquitita wordt vanavond.
1: Weemoed woensdag.
0: Nou, Treini, je avond kan niet meer stuk. En datzelfde geldt voor onder andere Marcel en Paula en vele anderen in de NPO-luisterapp. Het is Chiquitita, ABBA, op je radio.

Van Home heb ik een liedje voor je dat iedereen eigenlijk kent als een grote hit van David Bowie. Ja, dan weet je het al, China Girl. Maar eigenlijk heeft hij die plaat helemaal niet zelf gemaakt. Je gelooft het misschien niet meteen, maar het is gewoon een cover. Het muzikale brein is namelijk Iggy Pop. En wanneer hij eind jaren 70 zijn debuutalbum uitbrengt, dan staat China Girl daar ook op en de versie van Iggy klinkt zo. Als een grote hit, hè? Dus heeft Iggy het liedje aan zijn goede vriend David Bowie gegeven. Nou ja,

0: Open Light. Wil je zometeen meebeslissen over de muziek die zometeen gedraaid wordt?
1: Ja!
0: Dan moet je nu iets dichter bij de radio kruipen, want zometeen trek ik weer een balletje uit de bingo-machine achter mij.

0: No. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja. Maar welke bal trekken we uit het apparaat vanavond? Even kijken welke bal het vandaag is. Anne, het is wederom een witte bal. Balletje 31.
2: Nou, gisteren hadden we 32. En vanavond 31.
0: Oh, het is echt van 32 naar 31
2: ja,
0: gram.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Maar 31 staat voor Spaanstalig.
0: Ah, en dat brengt me meteen bij Rolf Sanchez, die trouwens een fantastische optreden gaf gisteren.
2: Bij het bevrijdingsfestival.
0: Ja, heb je de beelden gezien ook? Bij Rolf Sanchez stond de koning op samen met Maxima om een dansje te doen.
2: Ja, nou dan weet je dat je het goed hebt gedaan als dat gebeurt.
0: De allerbeste Spaanstalige plaat volgens jou. Je mag hem nu door even gebruiken daarvoor de NPO Luister app. Inspreken mag ook. Typen of inspreken. Ja. Maar de allerbeste Spaanstalige plaat. Kom maar door.
3: I know a great guy. Morad El Ua Kili. What a name. Great guy. Love his collection of balls. They're big.

0: NPO Radio 2.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
15: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
15: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.

0: dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
0: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel.
3: De ballen van Morat.
2: Balletje 31. We zijn op zoek naar een lekker Spaanstalig plaatje voor op je woensdagavond. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Stefan.
4: Ja, Spaanstalig nummer. Daar ga ik toch even voor. En ik citeer hier Urbanus. Julio in zijn regenjas met Cuero.
5: Quiero que tú me acompañes, mujer.
2: Oh, wat een fijn, gezellig plaatje staat genoteerd. Toby, die komt met wel anders. Hij hoort een ander Spaanstalige track die je niet vaak hoort, is Entre dos Tierras. En deze plaat is van Heroes del Silencio. Lekker Spaanstalig rocknummer. Dankjewel voor deze, Toby. En ik dacht zelf ook nog aan deze.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren... van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Doe je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het rijden.

0: Liggen van je terras?
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel, sterk werk.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer. Stiel, sterk werk.
3: Met Morat.

0: American Girls, Harry Styles. Oké, balletje 31 getrokken. We zijn op zoek naar de allerbeste Spaanstalige plaat. Ja, luister, het is bijna het is gewoon onmogelijk om een goede keuze te maken, omdat alles bijna goed is. Mirjam die komt ook nog even in de NPO Luister-app. Hi, ik dacht meteen aan Vamos a la Playa. Was ook een hele leuke optie geweest, maar ze noemt ook nog Ojos Así van Shakira. En dit is toevallig de plaat waardoor ik Shakira echt heb leren kennen, zeg maar. Dus de allereerste plaat die ik hoorde van Shakira was deze. Ah, zo ontzettend goed. Treinie, ook nog even in de NPO Luister-app.
1: Nou, Moerad, daar ben ik weer, Treinie. Het is geloof ik een beetje mijn avond vanavond met muziek, want je hebt het over Spaanstalig. Spaanstalig is natuurlijk de Gypsy Kings, Joby Joba, Bandoleo, ja, noem ze maar op, het hele arsenaal. Alles van de Gypsy Kings is gewoon mogelijk. Zomers is het, vrolijk is het, ja, kom maar door.
0: Ja. John.
2: John mag ook.
0: John. John, je begrijpt dat het echt lastig is om een keuze te maken. Als je al deze platen zeg maar bij elkaar hoort.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Ja. Maar je hebt de beste keuze gemaakt.
0: Ja, want ik heb jou gebeld. Jij mag het gaan bepalen. De allerbeste Spaanstalige plaat die we op dit moment moeten gaan draaien op NPO Radio 2. Waarom eigenlijk de allerbeste?
2: Nou ja, Meccano is natuurlijk een band die in de jaren 90 bij mij pas bekend werd. En terwijl die al veel bekender was. Uh-huh. Ja, niet door de La Luna is natuurlijk wereldwijd natuurlijk een grote hit geweest. Dus. En het is natuurlijk een heel bijzonder nummer om te horen in plaats van de Gypsy Kings of andere
0: ja,
2: bands.
0: Okay.
2: Het is wel een band die je eigenlijk nooit meer hoort en dat vind ik wel erg jammer.
0: En lekker dromerig.
2: Ja, precies.
0: Doet het ook wel goed. Nu heb ik in het systeem ook een versie staan. Van Carsu.
2: Die ken ik niet.
0: Jij mag het zeggen hoor. Ik bedoel, ze deed hem bij de beste zangers. Dat was 2021 of zo.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Maar je kan ook zeggen van nee, doe gewoon het origineel van Meccano. Wat jij wil.
2: Ja. Nou ja, ik bof natuurlijk al dat het nummer gedraaid wordt. Laat doe dan maar de beste zangers.
0: Ja.
2: Spreek denk ik iedereen ook weer aan natuurlijk. Ja,
0: toch de beste zangers.
2: Ja,
0: oké. Ik sta. Ik kijk even naar Anne. Vind je het goed dat ik.
3: Ik heb het nog even opgezocht. Het was uit het seizoen 2021.
0: Ah, toch, hè? Ik dacht al 2021 of 2020. Het moest een van die dingen zijn. Meccano hoor je natuurlijk vaker op de radio. Deze versie hoor je natuurlijk niet zo vaak. Je weet het zeker, hè, John?
2: Ik weet het nu helemaal zeker.
0: Oké, okay, Carsu it is. Oké, okay, Spaanstalig, maar dan Carsu. Onze eigen Nederlandse, Turkse Carsu. Daar komt hij aan. Dankjewel, John.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Goedenavond.

0: Touch, dat is precies wat deze twee mannen zijn. Je hebt waarschijnlijk wel meegekregen dat er een paar jaar geleden een rechtszaak liep. John Oates die wilde zijn deel van hun gezamenlijke bedrijf verkopen. En daar was Daryl het niet helemaal mee eens. Dat is dus inmiddels een paar jaar geleden. Maar de twee die kunnen nog steeds niet door één deur. En daar vertelt Daryl Hall wat meer over in een interview.
1: Where do the two of you sit today? Are you amicable? Are you friends?
2: No, we're just, you know, no.
1: Were you ever friends?
2: Of course we were friends. When we started out, we were inseparable. But we were kids. And we were building something. And as we built it, we were still very, very, very much, you know, friendly, working together, and really working hard because we had the same vision. But as time went on, as we both got older and our life experiences changed, our relationships changed, then we started to just not have the same goals anymore.
0: Ja, geen vrienden meer dus. En een reunie, nou, die kunnen we op onze buik schrijven. Zometeen, Jamiroquai op NPO Radio 2. Naar Lady Gaga en Bradley Cooper. Dit is Shallow. Tell me.

0: Maar ben je meer fan van de verhalen van Emily Brontë? Dan kun je ook kiezen voor optie B. Want Kate Bush die liet zich inspireren door Wuthering Heights. Ja. Ik. Anne, volgens mij weet ik al wat het gaat worden, maar ik kan het ook helemaal verkeerd hebben. Oh, heb je niet een bepaald...
1: Ja, ik heb wel een licht voorgevoel, maar...
0: Kijk of dat klopt.
1: Ik ben benieuwd of het klopt, inderdaad.
0: Oké, de vraag is aan jou. Welk liedje over welk verhaal wil jij graag horen? Wil je Romeo en Juliet van Dire Straits? Dan app je me optie A. Ga je liever voor Wuthering Heights van Kate Bush? Dan app je me optie B. Stemmen doe je nu in de NPO Luister-app. En het is zo dat de meeste stemmen bepalen uiteindelijk welke plaat ik draai in die laatste minuten van de show. Brian

0: Nieuwe muziek. Je hoort het op NPO Radio 2. De Indian, Get It Wrong. Ah, is wel grappig. Anne, dan denk ik dus dat ik het weet. Hè, dat ik denk van, nou ja, de luisteraar gaat massaal op de een stemmen.
1: Ja.
0: En dan blijkt het gewoon niet zo te zijn. Sterker nog...
1: Het is echt heel erg spannend.
0: Ja, het kan nog echt alle kanten opgaan. Ik had echt verwacht van, nou, mensen gaan... Ik kan het gewoon zeggen, mensen gaan voor Kate Bush.
1: Mm-hmm. Ja, nee, het is op dit moment... nou ja, iedere stem telt, om het zo blijkbaar maar te zeggen.
0: Blijkbaar ligt de plaat van Dire Straits erg lekker ook.
1: Ja, dus het kan allebei nog de doorslag geven, om het zo maar te zeggen.
0: Het moment is bijna daar. De uitslag van Morad's Most Wanted. Je hebt niet zo heel veel tijd meer om te stemmen. Nog een paar minuutjes. Doe desnoods inemine mutte als je echt niet kunt kiezen. Maar we moeten echt even je stem hebben. Want elke stem die telt. We hebben dus twee platen. Romeo en Juliet van de Dire Straits.

0: Link verhalen. Romeo en Juliet van Dire Straits was als optie A aangeboden. Daartegenover zetten we Wuthering Heights van Kate Bush. Dat was dan optie B. Maar wat gebeurt er in de stembox, Anne?
1: Ja, er kwamen echt ontzettend veel appjes binnen vandaag. Echt niet normaal. William, die haalde even de Shakespeare in zichzelf naar boven. Die zegt, Dire Straits, it shall be for me. Dan hebben we Mariette, die zegt natuurlijk Wuthering Heights van Kate Bush. Prachtig, uniek en tijdloos, mooi breekbaar gezongen. En Jan zegt, of course Kate Bush. En als we alles bij elkaar optellen, dan gaat 71% van de stemmen naar Kate Bush.
0: Kate Bush, it is! Wuthering Heights is Morad's most wanted vandaag.

0: vandaag. Wuthering Heights, Kate Bush. Er is een grote artiest, Tim.
1: Ja, zeker wel. En gewonnen van Dire Straits. Dat is toch fijn?
0: Ja, ja, ja. Nou, sterker nog, er was iemand in de app die zei van... laat ik maar

0: proberen. Oké, okay, Kate Bush of...
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nee, sorry, Tori Amos.
1: Björk komt zo meteen. Ja, ja. Dan sowieso Kate Bush. Ja,
0: nog
1: steeds Kate Bush.
0: Ja, oké, okay, dus.
1: Ja.
0: En dan
1: ja.
0: Kate Bush of...
1: Ja, dan Björk. Oh, dat wordt een lastige wedstrijd. Dan ga ik nog... Oh, ga ik toch voor Kate Bush.
0: Kate Bush!
1: Ja. Ja.
0: Ja, de laatste is wel... Ja. Dan zet ik wel meteen een legendarische er tegenover. Ja, okay. Is het Kate Bush of gaan we voor...
1: Oh, Annie Lennox, hè? Nee, joh. Kate Bush natuurlijk.
0: Kate Bush als grote winnaar. Terecht de World's Most Wanted gewoon. Lekker man. Zometeen tips avondslot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
15: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
14: Werken? In deze drukte?
15: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
2: Dit is NPO Radio 2.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
17: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
16: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed op...
17: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens... zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
16: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen.

0: Vandaag in Doetinchem. De winnaar van de twee wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het gonst en het bruist in de grote balzaal van Tim's Avondslot. Een nieuwe Bourgondische avond vol muziek wacht op je, dus kom snel naar binnen. En de poortwachters van vanavond zijn druk bezig alle vogels op de kasteelmuur te tellen. Ja, nou, waarom ze dat doen? Nou ja, goed, ieder zijn ding. Wie zijn? Hoor je zo meteen.
2: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
13: Ah, nee hè.
14: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Even overlaten.
16: Sst, ik ben aan het streamen.
15: Oh, sorry.
16: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Louis Luca, Black Man in a Wide World.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Meteen even een vraag. Over wie moeten ze een keer een biopic maken? Dus over wiens leven moet een keer verfilmd worden? Ik dacht er vandaag aan toen ik las dat Anthony Bourdain een film krijgt. Een film over Anthony Bourdain. En die heet Tony. Als je Anthony Bourdain niet kent, dat was een kok. Later maakte hij tv-programma's en hij schreef het waanzinnige boek Kitchen Confidential. Als je denkt dat eten door verfijnde mensen wordt gemaakt, dat je, wat je op je bord krijgt, dat echt heel goed, heel hygiënisch wordt neergezet. Rock'n'roll in de keuken, laat ik het zo zeggen. Echt, er wordt gesnoven, er wordt geneukt. Het is één grote rock'n'roll sfeer in de keuken. Nou, daar gaan ze een film over maken. Ik kijk er erg naar uit, moet ik zeggen. Maar wie nog meer? Wie zou hem nog meer? Ik vind biopics altijd een beetje lastig, omdat ze nooit echt het eerlijke verhaal vertellen. Zeker als de mensen nog leven. Het maakt er niet zo heel veel uit bij Michael Jackson, want ook daar hebben ze een beetje gewhitewashed, hè, die laatste film over hem. Het ene, dat komt niet aan bod, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wie heeft echt in Nederland dan, in Nederland echt een biopic verdiend? Peter-Jan Rens, die leeft ook nog. Rob Verlinde, van Eigen Huis en Tuin. Die heeft ook heel wat op zijn kerfstok gehad. En volgens mij kan het heel interessant worden. Mien Dobbelsteen van Zeg eens A. Weet niet. John Leddy. John, niet Lennon. Leddy. John Leddy. Ik zing ook altijd bij Agda en de Munnik. John Leddy is vermoord. Over wie moeten ze echt een film maken? Het liefst een Nederlands iemand. Laat het even weten met de NPO Luister-app.

Ja, we hebben de zangers en zangeressen vandaag even naar huis gestuurd. We hebben de instrumentale versie maar eens een keer gedraaid. Na een jaar avondslot had ik het er wel eens tijd voor. Oké, we zijn echt begonnen. Warts and all, dit is Tim's avondslot met straks Pearl Jam naar Fleetwood Mac. En Don't Stop Thinking About Tomorrow.

0: Pearl Jam van het album Yield was dit Wishlist.
1: Heb je Radio 2. Tim's avondslot. Er komt dus een biopic. Filming van het leven van Anthony Bourdain, de bekende kok. En ik vroeg mij af, van welke Nederlander moeten ze eens een keer echt een biopic maken? Maar we kregen ook een reactie binnen van iemand die zei, ja, Britney Spears. Oeh. Vraag me af of dat gaat gebeuren, want er zijn heel veel dingen gebeurd in het leven van Britney Spears. Bepaald door andere mensen, die hebben zoveel macht. Voorlopig komt daar nog geen biopic over, denk ik eerlijk gezegd. Even kijken, wat krijgen we binnen? Christian, die zegt, Frank Boeien, dat lijkt me wel wat. Ja, wel in zwart-wit dan, lijkt me leuk. André, die heeft het over Herman Brood. Ja, die is er al, hè, over zijn avontuur in Amerika. Maar misschien inderdaad het complete leven van Herman Brood. Dat is wel een goeie eigenlijk. Paul, die heeft het over Willem Ruis, de legendarische showquiz master. Die man was echt briljant en opgefokt tegelijkertijd. En had een heel heftig leven. Dus dat is misschien wel goed om te verfilmen, inderdaad. En een berichtje van Monique via de audio-app.
2: Hoi Tim. Wat dacht je van Rutger Hauer?
1: Oh ja.
2: Hele interessante acteur die niet alleen in Nederland bekend is geweest, maar ook in het buitenland. Lijkt me een interessante iemand om een film over te zien.
1: Rutger Hauer, ja, het hoeft niet altijd seks, drugs en rock'n'roll te zijn. Hè? Dus die zou ook kunnen kiezen voor Aardstaartjes. Het is heel dramatisch aan zijn einde gekomen. Hij zat in zijn scootmobiel en hij werd aangereden. Ja, het is wel heel treurig, maar het is wel goed voor een film. Eerlijk is eerlijk. Over Elton John is ook een keer een film gemaakt, een biopic, Rocketman. Wat hij er zelf van vond, hij zei het volgende, dat vond ik zo geweldig. Nou, ik heb gewoon geen leven geleid dat geschikt is voor alle leeftijden. Dus het leek me weinig zin hebben om een film te maken die suggereerde dat ik na elk optreden braaf terugging naar mijn hotelkamer met alleen een glas warme melk en Bijbel als gezelschap. Ja, hij was verslaafd aan seks, drugs, alcohol, impuls aankopen. Ja, daar zit wel een goede film in. Wacht eens even. Seks, drugs, alcohol, impuls aankopen. Klinkt een beetje als Tim's avondslot.

Simple Minds and Promise You a Miracle. Ik heb voor jou een Tim's avondslot sleutelhanger. Kan voor jou zijn, want je moet ons een beetje helpen. Ja, sorry, dit is even een soort van smeekbedem. Ik kan niet anders. We hebben namelijk een probleem met Tim's avondslot. Onze kandidatenpool voor Tim's karaktertrek is geslonken. We zoeken mensen. Wij zijn naastig op zoek. En als je nu inschakelt en je denkt, waar heb je het over? Sleutelhanger, karaktertrek, oké. Stel je voor, jij en ik voeren een gesprek op de radio. Een gesprek zoals dat ook gewoon in de kroeg zou plaatsvinden. En op een gegeven moment zeg ik tegen jou, ik ken een liedje dat echt heel goed bij je zou passen. En dat liedje, dat zou ik dan voor je draaien. Kun je twee dingen doen. Je kan ontroerd raken. Je zou zeggen dat het lied inderdaad helemaal bij je past. Of je kan zeggen, hey, Tim, dit staat totaal nergens op. Zo ben ik helemaal niet. Dit past totaal niet bij me. Ik vind dat echt een heel spannend idee. Jij ook? Mag ik het dan alsjeblieft een keer proberen bij je? App dan nu karaktertrek met de NPO Luister-app. En ga het avontuur met me aan. Krijg een persoonlijke plaat van me. En win een sleutelhanger. En red de karaktertrek.

0: zeg dat wel. Zaterdag. Heerlijke dag altijd. Misschien wel mijn favoriete dag van de week, zaterdag. Ja. Ja. Bluff, vanavond staan ze trouwens in de Carré Amsterdam. Heb je helemaal niks aan, want je luistert nu naar de radio en het is ook uitverkocht. Dus.
1: Tim's Karaktertrack. Ja. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ik vind het altijd wel heel bijzonder als artiest in Carré staan. Het heeft iets prestigieus, vind je ook niet? Goed, we gaan iemand even op de muzikale sofa leggen. En dat is Cor vanavond. Cor, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Tim.
0: Hey. Ik vind het leuk dat je meedoet, Cor. Mag ik dat even zeggen?
2: Dankjewel.
0: Ja, want het is spel. Ja, is dit een spel? Het is een psychologisch spel eigenlijk. Want we gaan het niet uitzoeken. Dat een beetje past bij jouw karakter. En ik heb begrepen dat jij nogal een bezig bijtje bent, Cor.
2: Het schijnt van wel, ja. Wordt vaak tegen mij gezegd.
0: Oh, is dat zo? Zeggen ze dan ook tegen jou wel eens... Cor, doe nou eens even rustig. Denk aan je hart of je leeftijd, weet ik veel.
2: Nou, niet zozeer denk aan je hart, maar van... Het kan ook iets minder. Ja, dat.
0: Oh ja?
2: Dat wordt wel vaker gezegd, ja.
0: En maar voel je dat dan zelf ook? Dat je af en toe denkt van... Goh, ik heb wel heel erg veel hooi op me voorgenomen.
2: Nee joh, natuurlijk niet.
0: Nee, precies. Dat is heel herkenbaar. Je denkt, daar kan er wel een beetje bij. Kan jou het schelen.
2: Tuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En waar haal je die energie dan vandaan als jij dan continu bezig bent, ondanks dat andere mensen zeggen, Jezus, Cor, doe eens normaal.
2: Echt lekker bezig blijven. Lekker sporten, lekker buiten. Leuke dingen doen, goede muziek. En ik heb van nature veel energie.
0: Oké.
2: Okay. Dat is mijn mazzel.
0: Dat is zeker jouw mazzel. En hou je dan ook van, het is misschien heel gek, maar van snelle dingen? Dingen die gewoon lekker snel gaan in het leven? Niet te lang over nadenken, maar meteen bam, actie?
2: Ik kan wel heel impulsief zijn, ja.
0: Impulsief? Dat is niet precies wat ik bedoelde, maar oké.
2: Okay. Nee, maar het gaat niet zozeer echt om snelheid of zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar het gaat wel om de technische uitdaging. En, nou ja, goed, heel technisch verhaal, laat zitten. Maar ja, ik hou van uitdaging.
0: Nou, wacht even, heel technisch verhaal, laat zitten. Je ligt hier net op de muzikale sofa. Dan ook echt helemaal de broek uit, zeg maar.
2: Oké, goed. Ik heb mij genesteld in het hoekje van mijn luxe bank.
0: Ja.
2: De technische dingen. Nou ja, goed. Motorrijden bijvoorbeeld gaat mij niet om snelheid. Maar het gaat mij om de techniek die erachter zit. En hoe moeilijker het wordt, hoe leuker het wordt. En hoe meer energie ik ervan krijg.
0: Oh joh, dus je vindt het heerlijk om een beetje te knommelen. Knommelen is een Limburgs woord overigens, sorry. Te rotzooien aan je motor bijvoorbeeld, of aan je auto.
2: Rotzooien aan mijn motor, een moeilijk parcours uitzetten. De bergen in, offroad rijden.
0: Oh ja. Nou, dan heb je hem al.
2: Sleutelen.
0: Ja hoor, ik heb hem al. Ja joh, je bent iemand die altijd lekker maar vooruit wil gaan. Hè? Stilstaan, dat is niks voor jou. En je wil gewoon lekker gas geven. Ik denk dat ik de ideale plaat heb gevonden. In zowel tekst, maar ook zeker in energie. Dit is volgens mij, Cor, jouw

0: speciaal voor Cor. Karaktertrek van vandaag, Life is a Highway van Tom Cochran. Dat leg ik eventjes uit. Cor is sportief. Sleutelt graag aan zijn motor, aan zijn auto. Rijdt dan het liefst zo moeilijk mogelijk op parcours. Offroad ook het allerliefst. En is een beetje ongeduldig. Maar er zit vooral heel veel vaart in die man. En sommige mensen zeggen tegen hem, ja, weet je, je moet het een beetje rustiger aandoen. Maar dan zegt Cor, nee, absoluut niet. Waarom zou ik? Ja, Life is a Highway. Het zit hem heel erg in de muziek. Die hele drive, dat nummer, echt alleen maar naar vooruit gaan. Ja, Life is a Highway, ik hoef het niet eens uit te leggen, denk ik. En zat ook in de film Cars. Dan wel in een andere versie overigens van Rascal Flatts. Maar ja, ik draai dan toch echt het origineel. Ik vind het fantastisch. Ik vind het heel erg bij Cor passen. De vraag is, omarmt Cor dit ook als zijnde zijn karaktertrek? Cor, wat is daarop je antwoord?
1: Tim, ik omarm hem helemaal.
0: Oh, wat goed, joh! Woehoe!
1: Ja, perfect.
0: Ja? Wat voelde je bij het nummer toen je hem hoorde? Kende je het al trouwens, voor de duidelijkheid?
1: Ja, zeker. Okay. Nee, de energie die past gewoon, die klopt. Ja. Ik zou er alleen liever van maken, Life is a Bayway. Niet zozeer de snelweg, maar...
0: Nee, oké, prima. Ik heb nog gezocht op Bayway. Daar zijn geen liedjes over geschreven, dat is heel gek.
1: Oké, dan ga ik er wel eentje schrijven.
0: Goed. Kijk, als het er niet is, dan regelt Cor het wel.
2: Tim's karaktertrack.
0: Want zo is Cor. Dankjewel voor het meespelen, hè.
1: Hey, dankjewel.
0: Ik krijg ook nog eens een keer Tim's sleutelhanger cadeau. Of Tim's avondslot sleutelhanger. Wil je zelf ook een keer meedoen aan dit spel? Laat je dan vooral even horen met de NPO Luister-app. Het enige wat je hoeft in te tikken is Tim's karaktertrek. Bellen we je terug, hebben we een gesprek, krijg je een liedje van me. En Tim's avondslot sleutelhanger. Straks nog de Smiths. Naar Direct. Through the Looking Glass.

The Smiths and Panic. Je hebt sterren. Je hebt supersterren. En je hebt Morrissey van The Smiths. Ja, als hij op een festival speelt, dan mag er in de wijde omtrek geen vlees te ruiken zijn. Dat is een van zijn absolute eisen. Maar laatst overtrof hij zichzelf. Hij cancelde een show in Spanje omdat hij niet goed had geslapen in zijn hotel. Het was er te gehorig. In het persbericht stond letterlijk: hier moet hij een jaar van herstellen. Wauw, dan ben je toch echt een diva. Maar er zijn meerdere artiesten die om bijzondere reden een show of zelfs een hele tour hebben gecanceld. De grappigste vond ik trouwens Neil Young in 1997. Hij moest een volledige Europese tournee schrappen omdat hij de top van zijn vinger had afgesneden terwijl hij een ham sandwich maakte. En hij zei in een verklaring: ik had die ham sandwich in één keer opgegeten als ik had geweten dat ik daarvan een hele

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan. Tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd.

0: man was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oei.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl.

0: Zout en ik, zoet.
1: Beyoncé, ik mag Bonkie zeggen. Texas Hold'em.
2: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
1: Ah, de vleermuizen, het avondslot, die dansen iedere woensdag op tafel... want dan is het tijd voor hun favoriete muziekgenre, de New Wave. En de synthesizer is het belangrijkste instrument binnen de New Wave. Kraftwerk bijvoorbeeld, die Duitse band, was voor veel New Wave bands een absoluut voorbeeld. Zij waren een van de eerste die synthesizers echt als hoofdinstrument gebruikten binnen hun muziek. Dit bijvoorbeeld, de Model... elektronisch. En de producer, dus de man die het allemaal opnam, zeg maar, en aan de knoppen zat, dat was Connie Plank. En die man was van een onschatbare waarde geweest binnen de muziek. Hij geloofde namelijk heilig in elektronische muziek, maar dan wel vermengd met traditionele instrumenten. En, wat ook zo mooi was, hij dacht constant in geluid. Later produceerde hij bijvoorbeeld de Ultrafox. Zij kwamen bij Connie met een demo van een grote hit Vienna. En Connie zei, ja, ik zie een man voor me bij dit liedje in een ballroom. En die zit hier aan een piano. En de man is moe, want iedere avond speelt hij weer hetzelfde liedje. En die piano die klinkt doorleefd, vals en treurig. En ja, zichzelf... Mist het nummer nog een beetje, hè? Hij was dat beeld echt aan het vertalen in deze piano- en synthesizer-klanken. Nou, deze benadering van produceren van muziek, dat maakt hem echt uniek. En is bijvoorbeeld vaak gekopieerd door David Bowie. Die heeft zijn technieken gebruikt in zijn Berlijnse tijd. Nou, naast die vele krautrock, zoals Kraftwerk, heeft Connie ook nog andere bands geproduceerd. Bijvoorbeeld Rheingold. Rheingold was zo'n typische band met bas, gitaar en drum en synthesizers. En daar zorgde Connie Plank dan weer voor. Dit is Dreiklangs Dimensionen. Rheingold.

Air and All I Need. Zometeen hier in Tim's Avondslot. Een supergroep zonder al te grote ego's. Het kan echt. Het is echt gebeurd. Normaal gaat het altijd fout bij supergroepen. Wie het is, hoor je zometeen.

0: Avondslot. De tijd is om eens even te kijken. In de voorraadkast, de muzikale voorraadkast.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, en ik wil het met je hebben over supergroepen. Dat je dan denkt, oké, we pakken die gitarist van die geweldige band en een zanger van die andere band, en dan moet dat toch goed komen, dan gaan we toch inscoren. Nou, vaak echt gedoemd om te mislukken. Wat krijg je dan? Grote ego's die botsen. Veel te grote verwachtingen bij het publiek natuurlijk, en ieder bandlid die zijn eigen solo opeist. En lijkt helemaal problematisch te worden als de bandleden allemaal uit uitzonderlijke en afzonderlijke progrockbands vandaan komen, waar bombastische muziek sowieso op nummer 1 staat. Ja, behalve bij Asia. Asia was echt een ongelooflijk geestig en goed project. Geestig omdat ze juist van die bombast iets compacts wilden maken. Je had John Wetton, de bassist van King Crimson. Je had Steve Howe, de gitarist van Yes. En op drums Carl Palmer van Emerson, Lake en Palmer. En zij besloten, weet je wat, die epische nummers van 20 minuten die we in het verleden hebben gemaakt, laten we het wat compacter maken. Tot 3 minuten, 4 minuten. En dat werkte. Het klonk misschien wel wat commercieel, maar het was wel ongelooflijk goed. 2 platen hebben ze met elkaar volgehouden. Daarna barstte de bom weer. Maar goed, die 2 platen zijn echt wel goud waard.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Asia en Heat of the Moment.

en Joyride. Zijn zo van die bands, daar gonst iets omheen. Daarvan weet je, dat gaat iets worden. Zoals bij de Nederlandse band Higby. Heb je er al van gehoord? Luister hier maar eens naar. Dit is prachtig. Nummer heet Nothing.

0: meest geboekte bands op festivals. Higby en Nothing, nieuwe band uit Nederland. Echt in de gaten.
1: Bellof, oh. Heb je me nou?
0: Nou ja, zeg.
1: Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je...

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Het verzoekiemonster. Met hangende schouders schuifelt hij door Tim's avondslot. Tegen beter weten in trekt hij de deuren en lades open op zoek naar een verzoekie. De vraag is, wil jij hem een liedje voeren? Wat zou jij graag horen op Radio 2? Laat het me weten met de NPO Luisterapp. Stuur even een berichtje. Het mag een spraakbericht zijn. Je mag het ook gewoon typen. Alles kan, alles mag. Als het verzoekje monster het maar lekker vindt. Gaat het aan hem voeren immers. De nacht valt langzaam en zeker over het avondslot. En daar is Lionel Richie. Altijd komt hij dan. Op dat moment. Komt er niet vanaf. All night long.

0: Vandaag is het in de journalistiek een belangrijke dag, want de Tegel is uitgereikt. En de Tegel, dat is... begin het vloekje mond doorheen te zingen. Dat was niet de bedoeling. De Tegel is een belangrijke prijs voor de journalistiek. En jij bent erbij geweest, toch, Sascha?
1: Ja, ik was om mijn vriend te supporten. Een vriend van mij. Ja.
0: Een vriend van jou was genomineerd, begrijp ik.
1: Ja, die was genomineerd. Die is cameraman van Dick Draaier. En Dick Draaier is correspondent voor de NOS op Curaçao.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus vandaar dat ik er was. Ja.
0: Maar de vraag is natuurlijk, heeft hij gewonnen?
1: Hij heeft helaas niet gewonnen, nee.
0: Van wie heeft hij verloren? Jammer. Van wie heeft hij verloren?
1: Ja. Sorry?
0: Van wie heeft hij verloren? Wie heeft wel gewonnen?
1: Degene die dat filmpje hebben gevonden van het AD met nog iemand van Bolle Jos in Sierra Leone.
0: Oh ja. Ja, dat is ook lastig. Dat is een moeilijke wedstrijd.
1: Ja, die categorie dan, hè. Er waren 10 categorieën.
0: Oh dus. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, dat zal. Ja. Maar het was wel een fijn samen zijn, begrijp ik?
1: Het was een beetje een lange avond. Een beetje saai eigenlijk.
0: Een beetje saai, oké. Nou, dat is het enige eerlijke antwoord en dat hebben we graag hier in het avondslot. Ik kan dan wel een heel fijn liedje voor je draaien, althans voeren aan het Verzoekie Monster. Waar zat jij aan te denken?
1: Nou, ik heb door een andere vriend weer het liedje, of het nummer Find the River van R.E.M. ontdekt. En dat vind ik zo mooi. Dat wil ik graag horen.
0: Ja, dat ga ik regelen voor je. De vraag is, wanneer heb je dat gehoord en waarom? Ik wil het verhaal weten. Er zit van alles achter volgens mij. Je hebt veel vrienden en...
1: Ja, dat klopt, ja. Denk 2 jaar geleden heb ik die man ontmoet en dat was via Tinder. Nou, ja. Het is uiteindelijk een hele aardige leuke vriend gebleven, maar verder niks.
0: Ja.
1: Maar wij hebben samen een hele grote gezamenlijke muzieksmaak. En hij heeft die voor mij nog een beetje uitgebreid door mij allerlei nieuwe muziek te laten. Of nieuw niet, maar voor mij nieuwe muziek te... laten horen. En daar hoort dit nummer ook bij.
0: Wat ontzettend leuk zeg. Nou, ik ga het aan het Verzoekie Monster voeren, die trouwens ook op Tinder zit. Dus je moet hem maar eens opzoeken. Zeg lachen. Ik ga hem even opzoeken. De deur gaat open. Je mag hem zelf naar binnen gooien. Je mag hem even aankondigen. Dit is altijd het leukste, meest gênante moment van het hele programma. Dat vind ik leuk. Gooi hem maar naar binnen. Doe maar, Sascha.
1: Van R.E.M. Ja, ik kan jou bijna niet verstaan. Sorry.
0: Oh, sorry. Zit mijn Limburgs accent wat hier in de weg zit?
2: Nektime!
0: Hij vindt hem heerlijk. We gaan hem voor je draaien. Find the River van R.E.M. Dankjewel, Sascha.
1: Dankjewel.
0: Hey. Nou, dit gesprek ga ik ook echt sturen naar de Tegel. Als dit geen prijs wint.

dankzij Sascha op de radio. Zij durfde te voeren aan de verzoekje monster. En die lustert. Die lustert. R.E.M. en Find the River. Het is tijd om langzaam maar zeker het slot te doen sluiten. En de nachtuilen op te zoeken. Jou alvast wel.

0: Dit is NPO Radio 2. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: Middernacht, het begin van donderdag 7 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. En vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw verwant is geweest aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah zelf hebben daar nog niets over gezegd. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren inging vorige maand zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. En er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht.

met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew van de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg. Na die spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. De Champions League finale is op 30 mei in Budapest. En Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem wel kon afvoeren. Het weer nog. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot lokaal 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, maar later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu iedere dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet ook meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei... de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens de bank zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Het weer droog, 2 tot 5 graden wordt het. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt overdag 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.